0: Vanavond tussen 6 en 7 in West Komt Thuis is de muziekkeuze aan jou. In 70s at 6 met Bas Martinius.
1: Welke jaren 70 plaat kan ik voor je draaien en waarom? Nou, zet dat even in een mailtje aan bas@omroepwest.nl. En dan zeg ik tot vanavond.
0: 70s at 6 in West Komt Thuis. Alleen op Radio West.

0: Wat speelt er deze week in de Haagse gemeentepolitiek? Luister daarvoor naar Spuigasten, het politieke praatprogramma over de stad Den Haag. Elke week met politieke gasten uit de Haagse actualiteit. Dus leuk als je luistert.
1: Spuigasten, zaterdagavond tussen 6 en 7 op Radio West.

0: 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij Israël heeft teruggefloten. Er lijken daardoor voorlopig geen grote aanvallen te komen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. De Israëlische premier Netanyahu had aangekondigd dat die er zouden komen. Hij zegt bij zijn plan te blijven als Hezbollah de aanvallen tegen Israël niet staakt. Trump zegt dat hij toezeggingen heeft gekregen dat er geen aanvallen meer komen. Tijdens het telefoongesprek zou Trump Netanyahu onder meer knettergek hebben genoemd, melden Amerikaanse media. Trump zou verder hebben gewaarschuwd dat het bombarderen van Beirut Israël verder zou isoleren. Denemarken krijgt een centrumlinkse regering. Maar gemakkelijk ging het niet, want premier Mette Frederiksen moest er 2 maanden over onderhandelen. Later vandaag wordt er meer bekendgemaakt over de coalitieplannen. En morgen wordt de nieuwe minister Ploeg gepresenteerd. En kan Frederiksen beginnen aan haar 3e termijn als premier. Bij een bedrijf in Heerhugowaard is gisteravond iemand doodgestoken. Volgens de politie raakten 2 anderen gewond. Ze liggen in het ziekenhuis. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. Wat er is gebeurd, dat is volgens de politie nog onduidelijk. De dienst sociale interventies omsingelde korte tijd het gebouw in Heerhugowaard. Er is nog niemand aangehouden. De politie roept getuigen op zich te melden. En in Toronto, in Canada, heeft de politie een grote partij nagemaakte WK-voetbalartikelen in beslag genomen. Die hebben een geschatte waarde van 3,5 miljoen Canadese dollar. Het gaat onder meer om 16.000 shirts, petten en vlaggen van bekende sportmerken en 2 valse wereldbekers. Er zijn 2 mannen opgepakt. Het weer nog. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. Tegen het einde van de nacht volgen er dan buien. Die kunnen pittig zijn. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Overdag wordt het bewolkt met soms stevige buien en kans op onweer. Windstoten tot wel 75 km per uur. Het wordt 19 tot 23 graden. En de rest van de week blijft het ook onstuimig. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: u kunt meehelpen met het oplossen van misdrijven die zich in de regio hebben afgespeeld.
1: Vandaag op TV West, Team West. Met beelden van de plaats delict, reconstructies, compositiefoto's en bewakingsbeelden om het misdrijf in kaart te brengen.
2: Hier komt de man aan fietsen. Vanaf een ander standpunt is te zien dat hij op de groep affietst en iets lijkt te zeggen of schreeuwen. De 26-jarige man loopt achteraan, tikt de fietser aan en zegt dat hij normaal moet doen.
1: Ook jij kunt helpen.
0: U weet het, heeft u een tip, geef hem door.
1: Team West, vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: Ga je ook aan de bak?
1: Lekker bakkie!
2: Ik had er echt één nodig.
3: Koffie lekker?
4: Nee.
3: Lekker bakkie, lekker bakkie.
5: Elke werkdag tussen 10 en 12.
6: We moeten gewoon aan de bak en liefst zo snel en slim mogelijk.
2: Maar wat zijn dan precies de symptomen?
7: Oh, dat wordt geweldig, jongens. Let maar op.
5: Elke werkdag tussen 10 en 12.

0: u kunt meehelpen met het oplossen van misdrijven die zich in de regio hebben afgespeeld.
1: Vandaag op TV West, Team West. Met beelden van de plaats delict, reconstructies, compositiefoto's en bewakingsbeelden om het misdrijf in kaart te brengen.
2: Hier komt de man aan fietsen. Vanaf een ander standpunt is te zien dat hij op de groep affietst en iets lijkt te zeggen of schreeuwen. De 26-jarige man loopt achteraan, tikt de fietser aan en zegt dat hij normaal moet doen.
1: Ook jij kunt helpen.
0: U weet het, heeft u een tip, geef hem door.
1: Team West, vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht weer meerdere Oekraïnse steden bestookt met raketten en drones. Daarbij zijn zeker 5 mensen gedood. 4 in Dnipro in het oosten van het land en 1 in Kiev. Tientallen mensen raakten gewond. In de hoofdstad is brand uitgebroken in meerdere flats, een polykliniek en bij een benzinestation ook eens een gebouw ingestort. Ook in Kharkiv vielen gewonden, onder wie een 11-jarig meisje. De Oekraïnse president Zelensky had al gewaarschuwd dat Rusland weer met aanvallen zou komen. De Europese lidstaten en het Europees Parlement zijn het gisteravond eens geworden over de terugkeerwet. Die maakt het mogelijk om uitgeprocedeerde asielzoekers die niet in de EU mogen blijven, maar naar zogenoemde terugstuurhubs te sturen. Het zijn uitzetcentra buiten de EU. Er werd lang gesteggeld over wanneer de wet in zou moeten gaan. Voor de meeste artikelen uit de wet krijgen de EU-landen nu een jaar de tijd om zich voor te bereiden. De rest gaat wel meteen in, zoals het uitzetten naar de terugkeerhubs. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij Israël heeft teruggefloten. Er lijken daardoor voorlopig geen grote aanvallen te komen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. De Israëlische premier Netanyahu had aangekondigd dat die er zouden komen. Hij zegt bij zijn plan te blijven als Hezbollah de aanvallen tegen Israël niet staakt. Trump zegt dat hij toezeggingen heeft gekregen dat er geen aanvallen meer komen. Op verschillende Belgische luchthavens zijn vluchten vertraagd. Dat is vanwege een staking onder luchtverkeersleiders. Op de luchthaven van Brussel zullen zo'n 25 vluchten later vertrekken dan gepland. In Luik gaat het om zo'n 20 vluchten. Of vroege vakantievluchten vanuit Charleroi ook vertraging oplopen, dat is nog niet duidelijk. Het weer vanuit het zuidwesten komen er buien aan. Later vandaag ook zon, maar in de middag weer stevige buien met kans op onweer. Veel regen en windstoten tot 75 km per uur. Het wordt 19 tot lokaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Het verbeeldt Corbulo, maar het gaat natuurlijk over de Romeinse geschiedenis van Voorburg.
1: In onze regio staan honderden beelden. Zomaar in de openbare ruimte. Deze week zijn we in Voorburg.
2: Dit vind ik fantastisch mooi. En vader, zoon Huygens, Constantijn, Christiaan. Die hier met de microscoop, de telescoop, lenzen uitvonden. Maar ook de ringen rondom Saturnus ontdekten. Hier de eerste wiskundige formules bedachten en uitwerkten. Dag wordt zo'n beeld.
1: Je ziet het in Wat een Verbeelding. Woensdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: Het WK komt eraan en West wordt wakker doet mee. We gaan een balletje hoog houden.
1: Oké, daar gaat hij. 1, 2, ach. Hè? Verdorie.
0: Of het je nou 1 keer lukt of misschien wel 100, je wint sowieso de exclusieve Radio West voetbal. En de allerbeste hooghouder gaat er vandoor met de enige echte WWWK-bokaal. Geef jezelf, je dochter of kleinzoon of iemand anders nu op door een mail te sturen naar westwordwakker@omroepwest.nl. westwordwakker@omroepwest.nl.

0: Installatiebureau van Ginderen.
1: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
2: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
3: Heeft u maculadegeneratie en bent u daarom slechter gaan zien? Eindelijk is er e-scope, de eerste bril bij maculadegeneratie. U ervaart direct beter en rustiger zicht. E-scope is makkelijk te testen. Maak een afspraak bij Beter Zien, de oogzorgwinkel aan de Zeestraat 100 in Den Haag.
4: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
5: Goedemorgen, welkom bij Westwoord Wakker. We nemen straks een blik in de kranten en Natalie Kool komt eraan. En Reinhard Roemer, die is er al. En die is hier met het nieuws.
6: Er is DNA-bewijs gevonden tegen een van de verdachten van seksueel misbruik van kwetsbare meiden in een jeugdinstelling in Alphen aan de Rijn. Bleek gisteren in een tussentijdse zitting bij de Haagse rechtbank over de zedenzaak. Twee verdachten vergrepen zich aan de slachtoffers tijdens nachtdienst. Voor de kust van Zuid-Holland moet een speciaal Natura 2000-gebied komen om vogels te beschermen. Dat heeft natuurminister Jamie van Essen de Tweede Kamer laten weten. Natura 2000-gebieden zijn gebaseerd op twee Europese richtlijnen. Één voor vogels en één voor andere dieren en planten. En kunstmuseum in het Statenkwartier, het oude Haagse gemeentemuseum, wordt de komende jaren ingrijpend verbouwd. Dat gaat tussen de 180 en 220 miljoen euro kosten. Vocht en schimmel zorgen er nu voor dat het depot van een gevaar voor de collectie is. Bij de presentatie van de plannen zei wethouder Saskia Bruynes dat het gebouw van architect Berlage weer toekomstbestendig moet worden. Meer regionieuws straks om 6:30, nu het overige nieuws.
7: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Israëlische leger rukt niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. De Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van een telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Trump zegt dat hij ook contact heeft gehad met Hezbollah en dat de organisatie heeft beloofd de aanvallen te stoppen. Rusland heeft vannacht weer meerdere Oekraïnse steden bestookt met raketten en drones. In Dnipro zijn zeker 4 mensen gedood, 16 mensen raakten gewond. In de hoofdstad Kiev is brand uitgebroken, onder meer in meerdere flats. Er is 1 dode en er zijn zeker 14 gewonden. Ook in Kharkiv vielen gewonden, onder wie een 11-jarig meisje. Bij een bedrijf in Herugowaard is gisteravond iemand doodgestoken. Volgens de politie raakten 2 anderen gewond. Ze liggen in het ziekenhuis. Hoe ze eraan toe zijn, dat is niet bekend. Wat er is gebeurd, is volgens de politie nog onduidelijk. De dienst speciale interventies omsingelde korte tijd het gebouw in Herugowaard. Er is nog niemand aangehouden en de politie roept getuigen op om zich te melden. En in een jaar tijd hebben slechts enkele tientallen gemeenten gewerkt aan een lokaal hitteplan. Dat blijkt uit een inventarisatie van het Rode Kruis en provincies en gemeenten. In totaal hebben nu 128 van de 342 gemeenten zo'n hitteplan dat hulp moet bieden bij extreme warmte. De overheid wil minimaal 180 van zulke lokale hitteplannen hebben. Dat is volgens betrokkenen nodig, omdat de zomers in Nederland steeds heter worden. En vooral voor kwetsbare mensen of voor mensen die buiten werken is het goed om beschermd te zijn tijdens periodes van hitte. Het weer: vanuit het zuidwesten komen er buien aan. Later vandaag ook zon, maar in de middag weer stevige buien met kans op onweer, veel regen en windstoten tot 75 km per uur. Het wordt 19 tot lokaal 23 graden. Morgen dan is er een mix van zon en wolken en ook soms een bui. Dan wordt het een graad of 21. Dit was het NOS-journaal.
8: Hoera! Het is lente. De lente ervaar je pas echt in de Hortus Botanicus Leiden. De oudste botanische tuin van Nederland. Boek nu je tickets op hortusleiden.nl.
0: Installatiebureau van Ginderen.
1: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
9: Als er in uw omgeving een naaste komt te overlijden, moet er veel geregeld worden. Woningontruiming Regionaal kan u veel zorgen uit handen nemen. Van het verhuizen van de inboedel tot het leegruimen en opleveren van de woning. Woningontruiming Regionaal. De regio-specialist voor een zorgeloze woningontruiming of verhuizing. Kijk op woningontruiming-regionaal.nl.
10: Juni, De natuur bereikt haar hoogtepunt en jonge vogels vliegen uit. Een moment om na te denken over de toekomst. Wat laat u straks achter? Met het zeldzame ziektefonds in uw testament maakt u ook na uw leven een cruciaal verschil. U garandeert daarmee de structurele financiering van levensreddend wetenschappelijk onderzoek naar zeldzame ziekten. Bouw mee aan de blijvende oplossing en boek met ons resultaat. Kijk op zzf.nl. Dank u wel.
11: Tot 10 uur, West wordt wakker.

0: Goedemorgen, het is 6:08. Als je al wakker bent, blijf nog heel even liggen. Draai je nog even om. En dan kan je even tot rust komen met het begin van West wordt wakker. En Meer zit weer naast me natuurlijk.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: Fijn er weer te zijn.
0: Je hebt het een beetje laat gemaakt op je eerste
1: Ik was gezellig uit eten met vriendinnen in Utrecht. Meiden die ik al bijna 40 jaar ken. Dus dat was heerlijk om elkaar weer even te zien en bij te beppen.
0: Ja, de eerste dag, dan doe je het nog. Ja. Daarna alleen nog maar in de weekendjes. En Gwen is er ook natuurlijk, onze buitenpost. Goedemorgen, ja. Ik zal je eens aanzetten.
2: Ja, dankjewel.
0: Gisteren hebben we het al gelanceerd. Kunnen mensen zich opgeven voor de...
3: De WWWK-bokaal.
0: Ja, de West wordt wakker-bokaal. Het kampioenschap hoog houden. En jij verklapte gisteren dat jij op voetbal zit.
2: Ja, klopt. Maar voetballen, dat is wel echt een andere soort sport dan hooghouden, hoor. Ik probeer het wel eens tijdens de trainingen. En dan denk ik, oké, misschien wordt dit dan het moment dat ik mijn record haal van 10 of 11. maar dat wil niet altijd baten. Dus, wie weet, zijn de luisteraars daar veel beter in?
0: Ja, ik wil je eigenlijk wel uitdagen.
2: Oké.
0: Ik zou zeggen, want de hele studio ligt vol met ballen. Prachtige ballen in de Westkleuren natuurlijk, met blauw en rood. En het logo van West staat erop. Die kan je winnen als je je opgeeft via westwordwakker@omroepwest.nl of app naar 070-307-8080. Als je 1 keer hoog houdt, dan mag je de bal gewoon houden. En als je het heel veel kan, dan krijg je misschien wel die trofee.
1: Oh, met 1 keer hoog houden.
0: Ja, natuurlijk.
1: Ja, wat geweldig. Wat zijn we toch lief.
0: West wordt wakker, altijd prijs. Dus pak er 1 uit het decor.
2: Oh jee. Oké.
0: Dit is je moment, Gwen. Nu
2: het zijn er heel veel. Als ik er eentje uitpak, dan valt de hele stapel misschien wel om. Maar
0: pas op.
2: Kijk. Oh ja. Nou, ik heb er 1. Ik ga op pad.
0: Nee, je komt
2: nu hier. Nee. Oh jeetje, ja, straks gaat al het apparatuur ineens kapot.
1: Ja, lukken, Gwen.
2: Oké. Nou,
0: ik kan niet te hard trappen.
2: Oké, nou.
0: Zet hem op, ze legt hem op de grond. Daar gaat ze.
4: Voetje erop.
0: Hé, hey, ja.
4: Ja, dat zijn er al heel veel. Dat waren er wel 12.
0: Zo, nou, dat is echt...
2: dat is mijn record, ja.
0: Kijk, nou kan je dit nou ook, of minder, of misschien wel meer... Dan kan je mailen naar westwordwakker@omroepwest.nl. En je gaat de Oranjestraten af, hè, om te checken of ze het daar een beetje kunnen.
2: Ja, want voetbalfans die horen ook wel een beetje zelf met een bal overweg te kunnen, hè, denk ik.
0: Anders mogen ze niet kijken.
2: Nee, precies.

0: bijzondere muziek uit begin jaren 90. Mecano en Higo de la Luna. En inmiddels is Reinoud Roemer ook weer aangeschoven voor de kranten. Goedemorgen, Reinoud.
1: Goedemorgen.
0: Ja, je hebt best een heftige dag gisteren eigenlijk achter de rug.
1: Ik heb een uur bij de tandarts gezeten met mijn mond open. En dat was eigenlijk het heftigst, dat ik niet kon praten.
0: Ja, ja. Vrijdag gingen we nog een hapje eten met wat collega's om ook teert uit te zwaaien richting 3 maanden verlof natuurlijk. En ineens zat jij met iets wits in je hand.
1: Ja, en nu in mijn kontzak, broekzak.
0: Ja. Op een gegeven moment in een poepzakje van Casper, zonder de poep natuurlijk.
1: Ja.
0: Maar er was een tand afgebroken.
1: Ja, ineens.
0: Echt vervelend.
1: En ik had niet iets heel erg hards wat ik aan het eten was, dus... Ik ben een beetje broos en breekbaar, denk ik.
0: Nou, dan zullen we je nu rustig de krantjes laten lezen.
1: Ik kan praten. Luister maar. Ja.
2: Wat staat er in de krant vanmorgen?
0: Ja, veel in de krant natuurlijk. Het gaat onder andere over de energietransitie. Zijn jullie daar een beetje mee bezig eigenlijk, met duurzaamheid?
3: Ja, wel een beetje.
0: Ja? En hoeverre? Heb je al een warmtepomp?
3: We hebben inmiddels een warmtepomp, dubbel glas, dat soort dingen.
0: Zonnepanelen?
3: Nee, dat niet. En ik zou graag een groen dak willen. Maar ik zit in de vereniging van de eigenaren, dus dat moet je dan rustig regelen met elkaar.
0: Ja, maar jij zit daar natuurlijk in om dat richting een groen dak te pushen.
3: Precies.
0: Ja. Nou, je denkt misschien goed bezig te zijn. Zeker als je plannen hebt voor het begin van zo'n energietransitie. Voor het aanschaffen van een warmtepomp of een elektrische auto, een elektrische kookplaat. Maar je hebt de Telegraaf misschien nog niet gelezen. Daar staat slecht nieuws in. Want misschien koop je dat wel te vergeefs. Ze krijgen namelijk niet automatisch meer nieuwe en zwaardere aansluitingen op hun stroomnet, schrijft de krant. Netbeheerder Liander zet voor het eerst 7300 huishoudens op een wachtlijst. Ze moeten dan tot 3 jaar wachten voordat ze in hun woning aan de slag kunnen gaan met zo'n warmtepomp bijvoorbeeld. Eerder waren die wachtlijsten alleen voor bedrijven. Een tijdje geleden werd nog aangekondigd dat het voor nieuwe woningen geldt. Maar nu dus ook gewoon voor als je iets wil aanschaffen in je eigen woning. De aankondiging van Liander die geldt voor verschillende delen van Zuid-Holland, maar ook Friesland, Flevoland, Gelderland en Utrecht.
3: Bizar. Ja,
0: vind je dat bizar?
3: We hopen zo dat we gaan doen. En dan blijkt het toch allemaal weer tot problemen te zijn. En het lost voorlopig niet op.
0: Maar we willen te hard eigenlijk.
3: We willen te hard. Of we zijn andere dingen fout te laten liggen. Maar dat is een ander verhaal.
0: Ja, nou, allebei waar, denk ik. Ja.
3: In het AD, die kopt loon naar werken voor migrant. Wat is er aan de hand? Bedrijven die hun personeel te weinig betalen kunnen straks harder worden aangepakt. En het kabinet gaat dat regelen. Een nieuwe wet, schrijft de krant. En vooral arbeidsmigranten worden te vaak uitgebuit, vindt het kabinet namelijk. En de arbeidsinspectie vermoedt namelijk dat arbeidsmigranten die in Nederland werken vaak minder krijgen dan het wettelijk minimumloon. En achterstallig salaris dan opvragen bij je baas, dat is heel moeilijk, want die houden vaak de administratie niet goed bij hoeveel uren iemand heeft gewerkt. En dat gaat dus veranderen. Een bedrijf moet straks bewijzen dat iemand voldoende loon heeft ontvangen. En kan een bedrijf dat niet, dan moet achterstallig loon alsnog worden uitbetaald.
0: Nou, heel goed.
3: Precies.
1: Een mooie foto van realistische kleinkunst in de Telegraaf vanmorgen. Je ziet daarop kunstenares Bianca van der Hulst-Sijzenaar, die met een pincet en met vaste hand haar piepkleine kunstwerkjes schikt. De kunstenares uit Lisse maakt verbluffend realistische mini-kunstwerkjes van alledaagse voorwerpen. Op het kleine tafeltje is onder de loep onder meer een bakje druiven en een pak keukenrollen zichtbaar. Allemaal op een schaal van 1 staat tot 12. Ze zegt, alles wat ik zie wil ik in het klein namaken. Zou ze dat ook in Madurodam hebben, dan wordt alles daar nog kleiner. Ja. Dan is er meer ruimte voor andere dingen, denk ik dan. Maar de schaal dus van 1 op 12. Bianca droomde er al heel lang van om haar miniaturen tentoonstellen. Die droom is nu uitgekomen. Vanaf morgen zijn 10 fonkelnieuwe kunstwerkjes van haar hand te zien in het Lam Museum in Lisse. En Lam staat niet voor de staat waar ik soms in verkeer, maar voor Lisse Arts Museum, LAM. En in het museum zie je alleen kunst over eten.
0: Het ziet er echt heel bijzonder uit, want op de voorpagina van de Telegraaf, daar staat een foto. En je hebt gewoon een loop eigenlijk nodig om het mee te werken. Ik denk dat Bianca dat dan ook doet. En het is... Ja, het lijkt net echt
3: piepklein.
0: Maar het is piepklein.
3: Het is echt heel erg klein. Ik heb een idee. Gwen, zullen we die morgen daar naartoe sturen?
1: Onze verslaggever.
0: Nou, als dat kan, dan laten we dat doen. Dan kan ze misschien zelf even het onderwerp onder de loep nemen.
1: Ja, onder de loep. En hoe je dat doet zonder bril. Want op de foto staat ze zonder bril. Te pielen, echt. Het werkwoord is pielen.
0: Rob de Nijs is dit en zondag.

Zondag van Rob de Nijs. Ja, wat is dat toch met die oude rockers die de laatste tijd met nieuwe muziek komen? Eerst kregen we al een voorproefje van het nieuwe album van The Rolling Stones. Echt goed klinkt dat. En nu is ook Sir Paul McCartney weer over de brug gekomen. Die heeft dit weekend gewoon een heel nieuw album gelanceerd. Het is zijn 27ste studioalbum. Het heet The Boys of Dungeon Lane. En soms klinkt het een beetje fragiel. Hij is ook alweer ver in de 80 natuurlijk. Dus ja, mooi, breekbaar. Geeft het juist ook wel weer iets extra's. Maar er zitten ook wel echt knallers in die gewoon weer opnieuw een hit kunnen worden. Wat dacht je van deze bijvoorbeeld? Dit is Come Inside, nieuwe nummer van Paul McCartney.

0: Zwemmers. Bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
1: Adverteer op Omroep West en bereik duizenden mensen in jouw regio.
2: Want je buurman weet het nu wel, maar de rest van de stad nog niet.
3: Start nu met adverteren. Omroepwestadverteren.nl.
4: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
5: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
6: Goedemorgen, het is 6:30. Dit is het nieuws met Reinhard Roemer.
7: Goedemorgen. Wie in onze regio wordt doorverwezen naar een maag-, darm- en leverspecialist moet rekening houden met lange wachttijden. Soms lopen die op tot een jaar of meer. Vooral het Haga Ziekenhuis en Haaglanden Medisch Centrum kampen met lange wachtlijsten. De twee ziekenhuizen staan met een wachttijd van 360 dagen bovenaan in het overzicht, blijkt uit cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit. Een uitleg is er ook. Ondanks de toegenomen taken in de ziekenhuizen is het aantal opleidingsplekken niet meegegroeid. Het zorgt ervoor dat artsen per dag 1,5 tot wel 2 uur bezig zijn om te kijken naar verwijzingen die binnenkomen. Voor de kust van Zuid-Holland moet een speciaal Natura 2000-gebied komen om vogels te beschermen. Dat heeft natuurminister Jamie van Essen de Tweede Kamer laten weten. Natura 2000-gebieden zijn gebaseerd op 2 Europese richtlijnen. 1 voor vogels en 1 voor andere dieren en planten. Kunstmuseum in het Statenkwartier, het oude Haagse gemeentemuseum, wordt de komende jaren ingrijpend verbouwd. Dat gaat tussen de 180 en 220 miljoen euro kosten. Vocht en schimmel zorgen er nu voor dat het depot een gevaar voor de collectie oplevert. Bij de presentatie van de plannen zei wethouder Saskia Bruines dat het gebouw van architect Perlage weer toekomstbestendig moet worden. En tegen een van de verdachten van seksueel misbruik van kwetsbare meiden in een jeugdinstelling in Alphen aan de Rijn is nieuw DNA-bewijsmateriaal gevonden. Dat bleek gisteren in een tussentijdse zitting bij de Haagse rechtbank over de zedenzaak. Het Openbaar Ministerie maakte bekend dat zijn DNA-sporen zijn gevonden in een kledingstuk van een van de slachtoffers. De 28-jarige man uit Maassluis zou in november tijdens zijn nachtdienst seks hebben gehad met 1 of meer bewoonsters. En ook een collega van hem, een 21-jarige Rotterdammer, vergreep zich in de Alphense jeugdinstelling aan minderjarigen. Slachtoffers zijn 14 en 15.
6: Dan gaan we naar Huub Mizee. Goedemorgen.
8: Goedemorgen, Jorinda.
6: Het werd nog flink warm gisteren.
8: Ja, gisteren was het inderdaad nog een prima dag voor heel veel mensen. Het was droog, de zon scheen, niet al te veel wind en iets boven de 20 graden. Maar vanaf vandaag wordt het toch duidelijk wel heel ander weer. Niet alleen vandaag, maar eigenlijk de komende dagen sowieso. Er is natuurlijk al meer bewolking. Hier en daar valt al een klein beetje regen. Er komen storingen langs vanuit het zuidwesten. De temperatuur is nog steeds relatief hoog, 17 graden. En het wordt nog wel 20 of 21 graden bij een zwakke tot matige zuidenwind. Maar er gaan enkele buien vallen. Dat kan vanochtend al zo zijn, maar vooral vanmiddag. En juist dan is er ook kans op onweer of misschien zelfs wat hagel. En dat kunnen flinke buien zijn vanmiddag. Dat is een beetje het beeld voor vandaag. En dan zien we ook vanavond wel weer wat opklaringen, maar ook dan nog kans op een bui. En vannacht wordt het een graad of 13. Morgen af en toe zon, maar ook dan enkele buien, misschien met onweer. 18, 19 graden. Nou ja, dat is dus allemaal niet meer wat we gewend waren. En donderdag is dat niet anders. Dan zijn er weer meer buien, ook dan weer met onweer. 18 graden. En zelfs vrijdag zijn we er nog niet helemaal vanaf. Maar in het weekend lijkt het toch wel weer wat droger te worden, met wat meer zon. En dan kan de temperatuur ook weer oplopen richting de 20 graden of misschien daar iets boven. Dus het wordt gewoon een lekkere werkweek, zou ik willen zeggen.
6: Ja, voor jou is het ook wel fijn, toch? Dan heb je een keer wat anders te vertellen dan.
8: Zo is het helemaal.
6: Tot zondag en weer 25 graden.
8: Dat was het inderdaad. Nu heb ik wat anders te melden. Klopt, hoor.
6: Gelukkig. Ja. Nou, je mag het over een uurtje weer doen.
8: Mooi, ja.
6: En Bianca Damink is ook alweer van de partij. Goedemorgen, Bianca.
9: Goedemorgen. Ik heb nog niet zoveel te melden. Dat is ook weer eens wat anders. Maar de spits die begint nog maar net. En die komt heel langzaam op gang. En op de A20, daar sta je nu 5 minuten in de file. Van Hoek van Holland naar Gouda bij Moordrecht. En op de A4 rijdt het ook al wat langzaam richting Amsterdam. Want daar sta je 5 minuten in de file tussen de knooppunten Ypenburg en Hofvliet.
6: Dankjewel.
9: Joe.
7: Je hoort het uitgebreide regionieuws. Wil je meer weten? Gewoon blijven luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: verbeeld Corbulo, maar het gaat natuurlijk over de Romeinse geschiedenis van Voorburg.
1: In onze regio staan honderden beelden, zomaar in de openbare ruimte. Deze week zijn we in Voorburg.
2: Dit vind ik fantastisch mooi. En vader, zoon Huygens, Constantijn, Christian, die hier met de microscoop, de telescoop, lenzen uitvonden, maar ook de ringen rondom Saturnus ontdekten, hier de eerste wiskundige formules bedachten en uitwerkten. Dag wordt zo'n beeld.
1: Je ziet het in Wat een Verbeelding. Woensdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: Ik leerde het nummer kennen door Direct, helemaal niet door de Hoe. Ja, die hebben hem gecoverd helemaal in hun begintijd. Nog met Tim Akkerman in de band. En later pas dacht ik, oh wacht, dit is eigenlijk het origineel. Ja, toch wel bijzonder. We gaan even kijken naar het nieuws over de grens. En dan gaan we eerst naar Amerika. President Trump is volgens Amerikaanse media flink tekeer gegaan tegen de Israëlische premier Netanyahu. Die kondigde grote aanvallen aan op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. Maar Trump zou hem hebben teruggefloten, omdat Iran anders niet verder wil praten. Ik bedenk me net dat ik alle quotes helemaal niet heb klaargezet trouwens. Dus dat is ook wat onhandig. Daar komt hij hoor. Omdat Iran verder niet wil praten over het einde van de oorlog.
1: Het is niet de eerste keer dat Trump Netanyahu probeert terug te fluiten uit Zuid-Libanon. Want de aanvallen daar zitten zijn onderhandelingen met Iran behoorlijk in de weg.

0: toch oogt hij ontspannen. Hij zegt totaal geen politieke of electorale druk te voelen om die onderhandelingen snel tot een goed einde te brengen.
1: Correspondent Rudy Bauma was dat.
2: En ze hebben ontdekt in het Radboud UMC in Nijmegen dat de nieuwste medicijnen tegen psoriasis ook werken bij een lagere dosering. En dat betekent, laat ik eerst even uitleggen wat psoriasis is. Dat is een ontstekingsziekte van de huid, nagels en gewrichten. Ik heb er wel eens zelf ook last van gehad. En dan zit je helemaal rood onder. Het is, nou ja, je voelt je niet echt prettig.
1: Nee, want hoe voelt het dan als je het hebt?
2: Ja, rood, naar, kriebelig, vervelend en je ziet er niet uit. Dus je zou je het liefst in een holletje
1: gaan stoppen. Ja, je schaamt je eigenlijk
2: ook. Ja, echt heel, heel stom is dat, dat je voor zoiets schaamt, want het is niet besmettelijk. Maar ja, dus een 500.000 mensen in Nederland hebben er last van, dus ik was gelukkig niet alleen, maar toch. In ieder geval, dankzij die nieuwe medicijnen hoeven patiënten minder vaak geprikt te worden, vertelt deze dermatoloog.
3: Dat betekent eigenlijk dat mensen gewoon bijna geen plekken meer hebben als ze behandeld worden hiermee. En dus ook gewoon een beetje kunnen vergeten dat ze deze ziekte hebben. Maar het betekent vooral, denk ik, dat mensen dus minder medicijnen nodig hebben en dus niet overbodig te veel medicijnen hoeven te gebruiken.
2: Ja, en dat is natuurlijk ook nog een voordeel. Hè? Behalve het voordeel van voor de patiënt, is het ook een voordeel voor ons allemaal, want we besparen flink aan zorgkosten.
1: Dat is fijn voor iedereen, inderdaad. Het gaat hard op het stroomnet. We hadden het er net voor 6:30 al even over. Steeds meer mensen willen een zwaardere aansluiting vanwege een warmtepomp of een laadpaal. Maar steeds vaker moeten ze wachten, omdat volgens Leander het stroomnet te vol is.
4: We zien dat het nu ook de huishoudens gaat raken. En daar doen we veel voor. We breiden de netten uit. We willen de netten zwaarder belasten, maar ook flexibeler gebruiken. En dat kost tijd. En dat betekent dus inderdaad dat in sommige gevallen klanten echt langer moeten wachten. In de ene situatie kunnen we u snel helpen en in de andere situatie moet u soms 1 en misschien wel 3 jaar wachten voordat u uw verzwaring heeft.
1: Netbeheerder Leander zag het aantal aanvragen dit jaar met 50% stijgen. Dus iedereen die

0: Buitenpost.
1: Ja, we gaan even naar buiten, naar onze Gwen Ouwehand. Dat is onze Buitenpost deze week. En Gwen, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
1: Ja, je hebt net al laten zien dat je gewoon echt wel goed kan voetballen eigenlijk. Of in ieder geval een potje kan hoog houden. Ik hoor het nu ook op de achtergrond.
2: Ja, ik denk ik ga alvast een beetje oefenen. Want ik heb net mijn record verbroken, dus eigenlijk is het een beetje naar mijn bol gestegen, moet ik zeggen. En ik denk, wie kan er nou beter hoog houden dan ik? Dus ja, waar kan je dan het beste naartoe gaan? Dat is natuurlijk de Marktweg in Den Haag.
1: De Oranjestraat van Den Haag.
2: De Oranjestraat van Den Haag. En dat is ook echt niet te missen. Want als je naar de huizen kijkt, overal zit oranje zeil overheen. Het is echt super bijzonder. Echt duizenden vlaggetjes overal. Het is echt niet normaal. Ik heb zoiets nog nooit gezien. Allemaal voetbalspelers die aan de bomen zijn op... Ja, dat klinkt een beetje heftig, maar die aan de bomen zijn opgehangen.
1: Dat is zielig. Ja, dan worden we nooit wereldkampioen.
2: Nee, dat denk ik ook niet. En ik dacht, misschien loopt er hier wel iemand rond die mijn record van net kan verbreken.
1: Wat was je record net?
2: Mijn record, als ik jullie moet geloven, was dat 12 keer.
3: Ik telde er wel 12, ja. Ik ben
2: en er
3: heel
2: komt nu
3: betrouwbaar.
2: Iemand aangelopen die dat misschien wel kan. Ben jij een beetje een goede hooghouder? Hallo? Nee? Oh. En jij? Kan jij een beetje hooghouden?
4: Echt een beetje Nederland hebben we erover.
2: Wil je het een keertje proberen? En als je mijn record van 12 keer haalt, dan mag je deze bal gewoon mee naar huis nemen. Kijk, eventjes de keel schrapen. Oké, 3, 2, 1.
5: 1, 2.
2: Kijk.
1: Oh, dat was toch
2: 4 keer?
1: 4 keer, kijk. Nou, vind ik al heel wat. Dat is
3: mooie
1: meer dan
3: poging.
1: Mijn record.
3: Ja, jij zat op 2 en ik zat op 1.
1: Oh, gaan we nog een keer proberen?
2: Maar het is nog vroeg, hè?
4: Ze is een beetje moe, hebben we dan nog.
2: Ja, precies, ja. Het is nog een beetje te vroeg hiervoor. Eventjes misschien na een warming-up, dan gaat het wat beter. Oh, kijk, nu gaat het goed. Ja. 8, 9, 10. Nou... Ik keur hem eigenlijk wel goed hoor, Jorinda.
1: Ja, ik vind het knap. Ik vind het echt knap.
3: Heel mooi, heel mooi.
1: Ja, hij mag
2: dan
1: de
2: is deze bal voor jou.
4: Zo?
2: Ja, die is voor jou. Ja, hij is een beetje verbaasd, want hij denkt, zo goed heb ik niet gepresteerd. Maar je hebt het goed gedaan hoor.
4: Oh, denk je wel hè?
2: Ja, een hele fijne dag vandaag.
4: Succes hè.
2: Dankjewel.
1: Ja, en het kan jou dus ook overkomen. Dan komt Gwen volgende week bij je langs om, met zo'n bal om te gaan hoog houden. Verwacht je wat van onze luisteraars eigenlijk, Gwen?
2: Ja, ik verwacht wel natuurlijk echt de nodige prestaties. Want ik ben intussen wel een beetje expert geworden op het gebied. Dus ik ben ook wel kritisch naar anderen, moet ik zeggen.
1: Ja, met je 12 ben je kritisch, hè? Naar anderen.
2: Ja, precies.
1: Zo kan ik het ook. Als je mee wilt doen, en dan hoef je er echt geen 12 te hebben trouwens. Maar misschien heb je wel ook een neefje of een kleinzoon of een schoondochter die je goed kan hoog houden.
3: Of Fipo-schoenen. Dan is het misschien nog makkelijker om hoog te houden.
1: Ja, je krijgt dan voor het opgeven krijg je al een bal.
3: Kijk.
1: En als je ook nog eens echt goed kan hooghouden, dan maak je natuurlijk kans op die bokaal. Je kan je opgeven via westwordwakker@omroepwest.nl of 070-307-8080 via de WhatsApp. Dus ik zou zeggen, wees niet bang.
3: Heb ballen. Doe mee.
2: Kan ik nog meedoen?
1: Tuurlijk, geef je maar op. Maar wel als je weer een nieuw record hebt dan.
2: Ik ga mijn best doen.
1: Ga maar trainen.

0: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
1: Van Uffelen, Das Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: Installatiebureau van Ginderen.
4: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
2: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
5: Het is 6:01. We gaan zo het kunstmuseum verbouwen. Maar is het nieuws met Reinoud Roemer.
6: En dat gaat over het kunstmuseum. Want het kunstmuseum in het Haagse Statenkwartier wordt de komende jaren inderdaad ingrijpend gerenoveerd. Vocht en schimmel zorgen er nu voor dat het depot een gevaar voor de collectie oplevert. Bij de presentatie van de plannen zei wethouder Saskia Bruines dat het gebouw van architect Berlage weer toekomstbestendig moet worden. Gaat tussen de 180 en 220 miljoen euro kosten. Wie wordt doorverwezen naar een maag-darm-leverspecialist moet rekening houden met wachtlijsten van een jaar of meer. Dat blijkt uit cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit. Het Haga Ziekenhuis en Haaglanden Medisch Centrum spannen de kroon. Door een tekort aan opleidingsplekken zijn specialisten soms wel 2 uur per dag bezig met doorverwijzingen die binnenkomen. En het is weer de tijd van de avondvierdaagse. Vanaf vanavond vindt in Moerwijk in Den Haag de eerste editie van de Moerwijk Wandelvierdaagse plaats. Georganiseerd door een groep betrokken buurtbewoners. Meer regio nieuws om 19:30. Nu het overige nieuws.
7: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Netbeheerder Liander krijgt steeds meer aanvragen voor een zwaardere stroomaansluiting. Met name huishoudens willen meer stroom, bijvoorbeeld voor een warmtepomp of een laadpaal. De wachttijd loopt steeds verder op door het te volle stroomnet. Vanaf volgende maand krijgen sommige aanvragen ook nog eens voorrang.
8: We zien dat de veiligheid of dat wat prioriteit heeft voor de samenleving voorgaat. En heel concreet betekent dat dat een brandweerkazerne voorgaat op een huishouden dat bijvoorbeeld wil verduurzamen.
7: Netbeheerder Liander zag het aantal aanvragen dit jaar al met 50% stijgen. Het Israëlische leger rukt niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. De Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van een telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Trump zegt ook dat Hezbollah heeft beloofd de aanvallen te stoppen. De nieuwste medicijnen tegen de huidziekte psoriasis werken ook bij een lagere dosering. Hierdoor hoeven patiënten minder vaak te worden geprikt, blijkt uit onderzoek van het Radboud UMC. De onderzoekers bekeken wat er gebeurde als er meer tijd zat tussen de injecties.
9: En dat hebben we vergeleken met mensen die gewoon de normale doseringen bleven gebruiken. En we hebben gekeken of daar verschil tussen was. En het blijkt dat de mensen die lagere doseringen succesvol konden gebruiken, dat het heel goed ging.
7: Wie psoriasis heeft, heeft last van rode, schilferende plekken op hun huid. Die jeuken en doen pijn. Zo'n 500.000 Nederlanders hebben psoriasis. Nog te weinig gemeenten hebben een lokaal hitteplan, blijkt uit een inventarisatie van onder andere het Rode Kruis. Zo'n hitteplan moet kwetsbare mensen beschermen bij extreme hitte. De overheid wil minimaal 180 van zulke lokale hitteplannen hebben. Dat is volgens betrokkenen nodig, omdat de zomers in Nederland steeds heter worden. Het weer bewolkt en vanuit het zuidwesten gaat het regenen. Daarna even ruimte voor de zon, maar in de middag volgen stevige buien met kans op onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Bianca Damink bij de ANWB.
10: Langzaam maar zeker komt de spits op gang. Veel bijzonderheden zijn er nog niet. Op de A16 van Breda naar Rotterdam heb je voor de afrit Rotterdam Centrum wel zo'n 10 minuten vertraging. Vanaf knooppunt Ridderkerk rijdt het langzaam. En op de A20 naar Gouda doe je er 5 minuten langer over bij Moordrecht.
11: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
12: Maak gezond leven goedkoper en makkelijker voor ieder kind. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga naar gezondegeneratie.nl en teken onze oproep.
13: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
14: Installatiebureau van Ginderen.
15: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
13: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Polderman in Lisse.
16: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Tegeltiek Badkamers en Tegels in Den Haag.
17: Tot 10 uur, West wordt wakker.

Als de tussendeur hier dicht gaat tussen onze studio en waar Reinhard Roemer zijn bulletin aan het voorbereiden is, dan weet je het genoeg. Dan gaat hij op standje burenruzie en dan hebben we Ilo op de radio.

0: had gisteren best een bijzondere dag. Ik ben namelijk voor het eerst in het nieuwe huis van mijn ouders geweest.
1: Oh.
0: En mijn ouders die wonen al 40 jaar in hetzelfde huis. En ik ben 34, dus ik ben geboren en getogen in het huis. In mijn ouderlijk huis, waar ze dus nu op dit moment nog steeds wonen. Maar ze hebben gisteren de sleutel gekregen. Het huis ligt letterlijk één straat verder. Dus het is wel in dezelfde buurt en dezelfde omgeving. Maar ik vond het toch een beetje gek om daar dan rond te lopen. En vooral daarna weer in mijn thuis eigenlijk te komen en denken, ja, maar over een paar maanden dan zitten ze
1: dan
0: hier niet meer.
1: Gaat het voorbij? Ja. Rook het anders in het nieuwe huis?
0: Nou, viel wel mee, ja.
1: Nieuw anders?
0: Anders, ja, het was helemaal leeg natuurlijk. Ja. En je ruikt dan een beetje het stof wat er dan nog ligt. En het ruikt een beetje muffig natuurlijk, zo'n leeg huis. Ik krijg wel weer een eigen kamertje. Dan mag ik af en toe logeren. Of Kasper, als we op Kasper passen, dan mag hij daar logeren. En ook alle kleinkinderen natuurlijk. Moet hem delen met heel veel mensen. En het ziet er prachtig uit. En ze gaan nog verbouwen. En dat wordt echt een mooi plaatje. Maar ja, het is niet meer mijn huis.
1: Nee, het scheurt dan wel, hè?
0: Ja, ik vind het toch een beetje gek. Maar ja, ik heb wel al een sleutel. Heb ik hem bij me? Even kijken. Ja, nee, ik heb hem niet hier liggen. Ik heb een mooie sleutel uitgekozen. Eentje met hartjes hadden ze. Ja, maar dan weet ik gelijk dat het mijn huis van mijn ouders is. En dan mag ik toch gewoon weer naar binnen.
1: Wat heerlijk. Dus je woont nog steeds bij hun in hun hart. En ze nemen je mee.
0: Ja, ze nemen me mee naar het nieuwe huis. Ik mag een beetje mee verhuizen. Maar het was een bijzondere ervaring. Ja, ook een beetje verhuizen. Het Kunstmuseum in Den Haag krijgt de komende jaren een ingrijpende renovatie. Het gebouw zelf is al een kunstwerk op zich natuurlijk. En het is ook al 100 jaar oud. En dus moet het toekomstbestendig worden. Kostenplaatje tussen de 180 en 220 miljoen euro. En we praten erover met wethouder Saskia Bruines. Goedemorgen, Saskia.
2: Ja, goedemorgen.
0: Ja, een beetje verhuizen zei ik het al. Want ja, al die kunststukken, die moeten dan wel weg.
2: Ja, we zitten nog echt helemaal aan het begin van het proces. Hè? En daarom vond ik het ook belangrijk om iedereen daar toch even in mee te nemen. Dus we weten nog niet precies wanneer het gaat gebeuren. Het geld is ook nog niet rond. Dus ze zijn echt helemaal in de allereerste fase van het onderzoeken wat er precies moet gebeuren. Maar er moet flink gerenoveerd worden, verduurzaamd in ieder geval. En inderdaad, op het moment dat dat gaat gebeuren, zal hoogstwaarschijnlijk het museum ook een tijdje dicht moeten. En hoe lang weten we ook nog niet precies.
0: Nou, als je nu door het kunstmuseum loopt, zie je dan letterlijk dat het opgeknapt moet worden?
2: Nee, het is eigenlijk een heel keurig onderhouden pand. Maar het is echt, het moet echt flink verduurzaamd worden. De laatste keer daar dingen opgeknapt is in de jaren 90. Maar het is allemaal nog enkel glas. Ze stoken daar echt een ongeluk. En met deze prijzen is dat ook niet meer te betalen. We hebben natuurlijk ook wettelijke regels daarvoor die wat strenger zijn dan een tijd geleden. En het is een gemeentelijk pand. Wij zijn stap voor stap alle gemeentelijke panden aan het verduurzamen of Paris-proof te maken, zoals dat heet, of zo Paris-proof mogelijk. En dat zal ook met dit pand moeten gaan gebeuren. De installaties, hè, dus dat zijn dus de installaties voor warmte en koelte, maar ook luchtvochtigheid, wat belangrijk is voor kunst, die zijn verouderd, die zijn echt aan het eind van hun leven. Dus die moeten worden vervangen. Nou, dat is een grote operatie in zo'n museum. Het is ook nog een monument. Dus je moet ook extra voorzichtig met alles omgaan.
0: En als je niks doet, dan kan er ook echt wel schade ontstaan, hè? Bijvoorbeeld aan de stukken die daar staan.
2: Dat klopt. En het is ook niet voorzien op het aantal bezoekers wat het nu krijgt. Het pand is in de tijd gebouwd als museum door Berlage voor ongeveer 85.000 mensen. En er komen er nu bijna 500.000 per jaar. Dus dat betekent ook dat al de lucht die mensen uitademen en transpiratie en warmte die dat met zich meebrengt. En dat heeft natuurlijk invloed op ook op de kunstwerken. Merk nu al dat het soms wat moeilijker is om bruiklenen te krijgen als dat voor een bepaalde tentoonstelling mogelijk zou zijn. En je wil dus wel voorbereid zijn op de toekomst. Betekent niet dat het echt morgen moet gebeuren, maar het moet wel gaan gebeuren op een niet al te lange termijn. En het bijzonder ook, en dat is echt iets wat nu wel speelt, is dat er erg veel last is van het grondwater. Dus dat grondwater is omhoog gekomen. En je ziet ook al in de kelders, waar nu ook een deel van het depot is, dat daar ook vochtplekken ontstaan en dat soms ook dat water een beetje omhoog komt. Nou, dat is natuurlijk echt schadelijk en dat wil je niet hebben. Ja. Dus ook daar moet iets mee gebeuren.
0: Je vertelde al, we weten nog niet precies hoe duur het gaat zijn, maar toch al heel veel miljoen natuurlijk. De gemeente is eigenaar van het gebouw. Betekent dat de gemeente dat helemaal moet gaan betalen?
2: Nou, wel voor het grootste gedeelte. De kunst, de kunst is van ons en het gebouw is van ons. Dus het is een gemeentelijk pand. Maar we willen natuurlijk wel zo goed mogelijk kijken of er ook nog andere fondsen aan te boren zijn. Nou, dat is er ook dingen die allemaal uitgezocht worden. Maar het is hoe dan ook een flinke investering. Hoe groot weten we ook nog niet precies. Hè. Dit is ook een eerste schatting op basis van soort kengetallen. En vergelijkingen met ook musea die de afgelopen jaren elders in Nederland zijn opgeknapt. Zoals Boijmans of Paleis het Loo. Die hebben ook zo'n grote operatie ondergaan. En als je die cijfers een beetje naar je overzet, zeg maar, naar dit museum, dan kom je hier ongeveer op uit. Maar we zullen moeten kijken wat er echt noodzakelijk is, wat moet. Maar wat andere dingen zijn die nog goed zijn om daarbij te doen. Zodat je beter toegerust bent op de toekomst. Dus daar zit voor een aantal dingen waar je echt niet omheen komt. En een aantal dingen zit ook nog een keuze in. En dat zijn we nu allemaal goed in kaart aan het brengen. En ik vind het belangrijk ook, zodat de gemeenteraad kan beslissen wat ze echt precies willen doen en wanneer dat kan. Want we zullen ook dat geld nog bij elkaar moeten gaan zoeken.
1: En dan is het natuurlijk ook spannend wat er met de kunstwerken gaan gebeuren. Want ik kan me niet voorstellen dat we 5 jaar lang die mooie werken niet kunnen zien.
2: Nee, nou, ik weet ook niet of het 5 jaar is. Nou, het museum is echt van plan. En dat zijn ze ook aan het bekijken hoe dat dan zou kunnen. Hoe je, als het museum gesloten moet worden, en die kans zit er wel in dat het voor een tijdje moet, op een andere manier zichtbaar kan zijn, kan blijven ook in de stad. Door of tentoonstellingen op andere plekken te organiseren, of samen met andere musea, of samen met de bibliotheken, voor zover dat, hè, voor die kunst kan. Je kan ook niet alles. Sommige dingen moet je echt in geclimatiseerde ruimtes laten zien. Dus we willen zo goed mogelijk verder in de stad ook, en misschien ook wel buiten de stad, zichtbaar blijven en toegankelijk voor het publiek. Maar dat zal op een andere manier zijn dan natuurlijk op 1 plek in 1 museum.
0: We hebben hier wel een muurtje over nog, Saskia. Victory Boogie Woogie zou er wel passen.
2: Ja, ik heb hier ook nog wel een muurtje. Ik vind dat ook wel een leuke uitdaging om te kijken van wat kan je bedenken daar op Lennert. Zoals het historisch museum wat nu in verbouwing is. Die heeft natuurlijk even prachtig werk nog in het atrium van het stadhuis hangen. Dat biedt misschien ook nog mogelijkheden. Dus we zullen het zien. Daar was dit moment voor bedoeld. Toch even laten zien, hey, joh, we zijn hier mee bezig. We zijn dit helemaal aan het uitzoeken. Alle verschillende scenario's op een rij. Dat heb ik ook de gemeenteraad laten weten. En dat is ook verder aan een volgend college om dat verder te ontwikkelen. Maar in ieder geval, we zijn aan de start en we zijn van alles aan het uitzoeken. En het is belangrijk om even door te laten brengen bij iedereen dat hier echt een grote operatie op komst is, wanneer die ook precies mag gaan gebeuren.
0: Ja, het gaat nog wel een paar jaar duren, 2030.
2: Ik hoop het wel. En kijk, het museum bestaat 100 jaar, het gebouw, in 2035. En dat is een beetje als richtsnoer van het zo mooi zijn als het dan klaar is. Maar dat betekent, dat is eigenlijk voor zo'n operatie best wel snel hoor. Want ook in voorbereidingstijd kost dat heel veel tijd. Want je moet ook ontwerpen, aanbesteden, inspraak, verschillende varianten bekijken, nog een keer doorrekenen. En we moeten dat natuurlijk heel zorgvuldig doen en ook de gemeenteraad er goed in meenemen. Ja. Dus het is een grote klus.
0: Ik zou gewoon een klein schilderijtje gewoon uitkiezen. Zoals Kev voor je eigen werkkamer. Nee. Dit is je kans.
2: Nou, dat mag helaas niet, maar ik snap hem. Hey, dankjewel. Hè.
0: Dankjewel voor je tijd.
2: Ja, goed.
0: Get It Right is dit van Ilse de Lange.

0: Ilse de Lange en haar nieuwe single Get It Right uit dit jaar, 2026. Dan gaan we naar het Haga ziekenhuis in Zoetermeer. Zo heet dat ook daar tegenwoordig natuurlijk. Daar is namelijk iets nieuws met nierstenen als je die hebt. Die worden weggehaald terwijl je niet helemaal onder narcose bent. Je bent wel goed weg, maar je kan nog helemaal zelfstandig ademhalen. En dat heeft nogal wat voordelen, zegt uroloog Anne Vigdor. Zij heeft deze methode uitgedacht en ook al uitgevoerd. Goedemorgen, Anne.
1: Ja, goedemorgen. Dankjewel.
0: Ja, nierstenen. Ja, daar kan je echt flinke last van hebben als je dat hebt.
1: Ja, ja, ze zeggen dat het de ergste pijn is die je kan hebben. En als een grapje in de spreekkamer zegt dan ook vaak... zelfs wij vrouwen zeggen dat het erger is als bevallen.
0: Ja, dat zegt wel wat.
1: Ja.
0: Ja, en normaal gesproken worden die nierstenen dan weggehaald als je volledig onder narcose bent. En met jouw methode dus niet.
1: Nee, dat klopt. Dat doen we bij een deel van de stenen die in het onderste stukje eigenlijk zitten van de urineleider. Ja, dat heeft toch wel een gezondheidsvoordeel voor de patiënt. Dus dat is wat motiveert samen met het zorginfarct. Hè, dat we toch steeds hogere druk in de zorg hebben, weinig plek en toch mensen snel en goed willen helpen.
0: En waarom is dat juist prettiger?
1: Ja, omdat als je algehele narcose krijgt, dan moet je toch langer van herstellen. Je hoort toch vaak de bijwerkingen daarvan. Dat mensen gevoelig zijn in de keel of misselijkheid, braken, hoofdpijn. Dus mensen zijn toch weer snel dat ze op de voetjes staan en het pand weer kunnen verlaten.
0: En ja, ik kreeg gisteren van de verslaggever die dit had voorbereid, Frank, een soort van goocheltje woord toegeworpen. Ureterorenoscoop. Dan weet jij vast wat het is.
1: Heel knap, heel knap. Ja, dat zeg je helemaal juist. Dat apparaat is op zich niet nieuw. Maar hij is kleiner tegenwoordig dan wat hij vroeger was.
0: En wat doet hij?
1: En daar gaan we eigenlijk via de plasbuis gaan we de blaas in. En dan zoeken we de buis op die vanuit de nier de plas naar de blaas brengt. En je kan je voorstellen, dat is allemaal heel erg klein. Millimeterwerk. En hoe kleiner die apparatuur, hoe minder vervelend voor de patiënt. Dus die apparatuur is heel veel beter ontwikkeld. Dus niet alleen waardoor we kijken, maar ook de instrumentjes die we gebruiken. Dus met een laser maken we dan, die ook echt de afgelopen decennia enorm verbeterd is. Maken we dan die steen tot zand eigenlijk, waardoor de patiënt het zand uitplast.
0: Het klinkt toch niet heel erg prettig. Merk je daar dan niks van als je niet helemaal onder narcose bent?
1: Nee. Sedatie is wat wij geven en dat is toch echt wel anders dan een roesje. Het zijn namelijk dezelfde middelen als die we bij narcose gebruiken, alleen in vele mindere mate. Waardoor je dus ook in vele mindere mate de bijwerkingen hebt en het eigenlijk dus ook voor de patiënt veel minder belastend is. Dus ook mensen die best wel heel erg andere ziektes hebben, bijvoorbeeld heel veel problemen met het hart of de longen, waarbij het helemaal niet wenselijk is dat je niet meer zelf kan ademhalen, kan dat bij ons dus gewoon zo, waardoor je zelf blijft ademhalen.
0: Ja, hoe ontdek je zoiets als uroloog? Van ja, ik ga het even anders doen dan iedereen.
1: Nou, het zat eigenlijk al langer in mijn hoofd. Maar je moet natuurlijk alle omstandigheden ook juist hebben. Dus het team om je heen, dus je hebt je support van je ziekenhuis nodig. De apparatuur moet er zijn. Dus ik wilde graag een bepaalde laser hebben. Toen deelde ik die gedachte, toen ik die nieuwe laser had, met een vertegenwoordiger. En die vertelde mij dat in Zweden eigenlijk op sommige plekken al gebeurde. Dus toen ben ik natuurlijk daar eerst de expertise gaan halen om het hier ook veilig te kunnen doen.
2: En hoe is het dan voor de eerste patiënt? Want dat lijkt me heel spannend.
1: Ja, nou, die was eigenlijk heel erg ontspannen. Die heb ik natuurlijk netjes geïnformeerd en alles besproken. En ik had natuurlijk ook, stel dat het toch om wat voor reden dan ook niet zou lukken, had ik natuurlijk mijn anesthesist naast me staan. Die we gelukkig niet nodig hebben gehad. Dus we konden elk moment konden we veilig omschakelen naar algehele narcose.
0: Ja, als ik het allemaal hoor, dan heeft het eigenlijk alleen maar voordelen voor jou, voor het ziekenhuis, voor de patiënten zelf. Maar toch ben je nog de enige die dit op deze manier doet.
1: Ja, in ieder geval dat ik weet. Ik hoop natuurlijk dat andere collega's van mij dit ook kunnen gaan doen. Want dan maak je toch ook weer ruimte voor patiënten die heel nodig de plek nodig hebben waar algehele narcose gegeven wordt op de operatiekamers.
0: Ja, ik hoop dat ze allemaal meeluisteren en dat ze denken, nou, die Anne Vigtor die heeft het wel goed bekeken. Heel erg bedankt, hè, voor de uitleg en je tijd.
1: Ja, jullie bedankt. Fijne dag.
0: De dag begint en ben je druk of vrij? Man, wat druk. Best wordt wakker, we praten je even bij. Ja, ik ben even dat roesje aan het uitslapen. Heerlijk. Oh.

0: Kerk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: Nu bij Dirk, Vivera, 1,49. Heel lekker en super voordelig.
2: Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van twee echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
3: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Oh, heerlijk hier, hè?
5: Ja, eindelijk even niks.
6: Dit is echt nice.
7: Hola, me pongo dos cervezas.
8: Hola, señor. Sí, twee bier.
6: Voor mij?
4: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
7: Por favor.
6: Proost. Proost.
9: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
3: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
10: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
11: Ik kraste mijn naam op de celmuur. Beleef de geschiedenis in het Nationaal Monument Oranje Hotel. De natiegevangenis uit de Tweede Wereldoorlog aan de rand van de Scheveningse Duinen. Boek tickets op oranjehotel.org.
12: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
13: 7:30 is het. Dit is het nieuws met Reinhard Roemer.
14: Wie in onze regio wordt doorverwezen naar een maag-darm-leverspecialist moet rekening houden met lange wachttijden. Soms lopen die op tot een jaar of meer. Vooral het Haga ziekenhuis en Haaglanden Medisch Centrum kampen met lange wachttijden. De twee ziekenhuizen staan met een wachttijd van 360 dagen bovenaan in het overzicht, blijkt uit cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit. Een uitleg is er ook. Ondanks de toegenomen taken in de ziekenhuizen is het aantal opleidingsplekken niet meegegroeid. Het zorgt ervoor dat artsen per dag 1,5 tot wel 2 uur bezig zijn om te kijken naar doorverwijzingen die binnenkomen. Kunstmuseum in het Haagse Statenkwartier wordt de komende jaren ingrijpend verbouwd. Gaat tussen de 180 en 220 miljoen euro kosten. Vocht en schimmel zorgen er nu voor dat het depot een gevaar voor de collectie oplevert. Volgens wethouder Saskia Bruines moet het monumentale gebouw van architect Berlage weer toekomstbestendig worden. Ze houdt nog wel een slag om daar.
15: Ja, we zitten nog echt helemaal aan het begin van het proces, hè. Dus we weten nog niet precies wanneer het gaat gebeuren. Het geld is ook nog niet rond, maar er moet flink gerenoveerd worden. En inderdaad, op het moment dat dat gaat gebeuren, zal waarschijnlijk, hoogstwaarschijnlijk, het museum ook een tijdje dicht moeten. En hoe lang weten we ook nog niet precies.
14: Maar renovatie van het monumentale museumgebouw is wel degelijk nodig. Zo zijn de ramen nog steeds van enkel glas en er zijn andere grote problemen.
15: Echt iets wat zich dat nu wel speelt, is dat er erg veel last is van het grondwater. Dus dat grondwater is omhoog gekomen. En je ziet ook al in de kelders, waar nu ook een deel van het depot is, dat daar ook vochtplekken ontstaan en dat soms ook dat water een beetje omhoog komt. Nou, dat is natuurlijk echt schadelijk en dat wil je niet hebben.
14: De collectie van het Kunstmuseum moet tijdens de jarenlange verbouwing op andere locaties in de stad te zien zijn. In 2035 bestaat het Kunstmuseum 100 jaar.
13: Gaan we naar de Huub Museum. Goedemorgen.
16: Ja, goedemorgen, Jorinda.
13: Ik heb een vraag vanuit onze sportverslaggever. Kan hij zo over een half uurtje deze kant op komen met zijn scootmobiel? En houdt hij het dan droog?
16: Nou, hij kan natuurlijk met zijn scootmobiel komen. Maar of hij het droog houdt, is inderdaad maar de grote vraag. Er komen al wat buitjes vanuit Zeeland onze kant op. En dat is ook nu weer een beetje het geval. Ik zie er nog meer komen. Eerlijk gezegd ben ik er een beetje bang voor dat dat dus niet helemaal lukt. Het zijn nog niet meteen.
13: Dat zal hij niet blij mee zijn.
16: Nee, nee. Nee, maar goed. Het zijn nog niet de allerzwaarste buien. En we hebben natuurlijk een hele droge periode achter de rug uiteindelijk. eigenlijk. We hebben natuurlijk wel wat buien gehad. Maar deze week wordt het toch allemaal een beetje anders. Om te beginnen dus vandaag met vanochtend al hier en daar een paar buien. Dat kun je eerlijk gezegd ook al een beetje zien, hè. De bewolking wordt wat donkerder. Vooral later vanmorgen en begin van de middag komen er zwaardere buien. En misschien met hagel, misschien met onweer. Voor de rest een zuid-zuidoostenwind, zwak tot matig. En het is nu zo'n 17, 18 graden. En het wordt ongeveer 20 graden vanmiddag. Dus dat is nog wel te doen. Vanavond, komende nacht, opklaringen. Maar ook dan kans op een bui. Het wordt dan 13 graden. Morgen opnieuw enkele buien. Misschien met onweer. 18, 19 graden. De 20 zullen we niet meer halen. En donderdag, dan komen er weer meer buien. De onstabiliteit in de lucht wordt groter. De bovenlucht wordt wat kouder. Dan kan er weer onweer bij zitten. 18 graden overdag. Vrijdag eigenlijk ook nog, maar richting het weekend wordt het toch uiteindelijk allemaal weer wat minder, wat droger. Kan er weer een beetje zon bij komen. Kan de temperatuur weer ietsje hoger worden. En ik ga weer lekker positief eindigen, want volgende week, dan ziet het er echt weer een stuk beter uit. Wordt het weer dat drogere weer, met geleidelijk aan weer wat meer zon. Loopt de temperatuur ook weer wat verder op. En volgende week, later in de week, toch mogelijk alweer iets boven de 20 graden. Het is dus vooral deze week en dan met name vandaag en donderdag toch wel aardig wat buien.
13: Heeft het geholpen, Bianca? De positiviteit van Huub?
17: Het heeft zeker geholpen.
13: Ja, want je was al aan het huilen eigenlijk, hè? De traantjes vegen van, oh,
17: nou,
13: geen zon.
17: Ik zat alweer, de pakken zakdoekjes heb ik al versleten hier. Maar het gaat nu wel weer, langzaam maar zeker. Gelukkig. Maar we moeten er nog even doorheen.
13: Ja, man. Ook door de files.
17: Nou, inderdaad. En het valt nog mee, hoor, moet ik zeggen, met de drukte. Het komt wat langzamer op gang. En veel files die er staan, die leveren een paar minuten vertraging op. Ja, op de A4 rijdt het wel op meerdere plekken langzaam. Van Rotterdam naar Den Haag sta je eerst tussen Den Hoorn en Ypenburg 5 minuten in de file. En verderop richting Amsterdam heb je bij Zoeterwoudendorp nog 5 minuten vertraging. Op de A20 is het ook druk, vooral richting Gouda. Daar heb je bij Moordrecht 10 minuten tijdverlies. En op de N11 staan ook files. Leiden, Bodegraven. Je hebt richting Leiden bij Zoeterwoude-Weipoort 5 minuten vertraging. En het loopt vast voor de aansluiting met de A12. Ook op de N11 dus. En daar moet je nu rekening houden met zo'n 10 minuten tijdverlies.
13: Dankjewel.
17: Joe.
14: En tot zover het uitgebreide regio nieuws. Wil je meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Hey, you sexy thing in West wordt wakker op Radio West. Keep on. Het is weer tijd voor de avondvierdaagse. En dan ook in de regio natuurlijk. In Den Haag bijvoorbeeld wordt er deze week flink gewandeld tijdens de allereerste Moerwijk Wandelvierdaagse. 4 dagen lang dus trekken bewoners rond de Moerwijk in verschillende delen van de wijk langs muziek, activiteiten. En ze kunnen elkaar ook gezellig ontmoeten natuurlijk. En buitenpost Gwen Ouwehand. Ja, die is de sportieveling, hoorden we vanmorgen al van ons. Ja, je verkent al een stukje van de route, hè, Gwen?
1: Hoor je dat?
0: Ben je aan het buikschuiven?
1: Nee, niet aan het buikschuiven. Dit is een veld, een hockeyveld is dit.
0: Oh, ja.
1: En normaal gesproken wordt daar druk op gehockeyd. Maar nu is het eigenlijk vrij verlaten. Het is omringd met een hek uiteraard, waar normaal gesproken toeschouwers naar de wedstrijd kunnen kijken. Maar dit is vanavond geen hockeyveld, maar dit dient vanavond als het startpunt van de avondvierdaagse in Moerwijk. En Iris, jij bent daarvan de organisator, een van de organisatoren. Ja. Waarom had Moerwijk nou echt een avondvierdaagse nodig?
2: Ja, wij zijn echt de verbinding aan het leggen hier in de wijk. En met een wandelvierdaagse ga je dat natuurlijk echt aan met z'n allen.
1: Want wandelen, dat is een fijne manier om verbinding met elkaar op te zoeken, hè?
2: Ja, ja, zeker. Want je bent dan ook aan het bewegen. Mm-hmm. Maar ook aan het kletsen lekker met elkaar. En dingen aan het ontdekken, wat er allemaal gebeurt in de buurt.
1: Ja, ja, ja, precies. Want voor mijn beeldvorming, Moerwijk is best wel een grote wijk waar ook heel veel mensen wonen. Hoeveel mensen doen er dan mee aan deze vierdaagse?
2: Nou, vandaag starten we echt met ongeveer 150 mensen, denk ik wel. En voor elke dag hebben we ongeveer rond hetzelfde aantal mensen die gaan meedoen. Dus ja, we hopen echt lekker veel mensen aan te trekken. En ook iedereen die zich nog niet heeft ingeschreven, kan

0: gewoon lekker meedoen.
1: Leuk.
0: Ja.
1: En het wordt groots uitgepakt hier. Want zoals ik al zei, dit hockeyveld is vanavond het startpunt van de Vierdaagse. En dat gaan jullie niet zomaar aan jullie voorbij laten gaan. Jullie hebben het in een groot jasje gestoken, om zo maar te zeggen. Wat gaat hier vanavond allemaal plaatsvinden?
0: Nou, er wordt straks een podium opgebouwd voor de warming-up die de buurtsportcoach gaat geven. Er komt een grote start- en finishboog, zodat iedereen echt weet dat we hier gaan beginnen, maar ook gaan eindigen. De pretformers komen. Die hebben we geregeld via Theater Dakota. En die gaan een stuk met ons meelopen. En dat zijn echt een soort dierenkoppen die dan bovenuit de stoet, zeg maar, uitsteken. En dat we echt zien van oké, we gaan die kant op. Daarnaast komt er ook nog een brassband. Lekker muziekje maken. Dus we gaan er echt een feestje van maken.
1: Ja, klinkt goed. En wat ik ook zo mooi vind is dat het niet zoals de Vierdaagse in Nijmegen 40, 50 kilometer is. Dit is gewoon toegankelijk voor eigenlijk iedereen. Want het is maar 2 tot 3 kilometer, hè?
0: Ja, 2 tot 4 ongeveer. Wij hebben samen met onze kinderen echt de routes uitgestippeld. We hebben aan onze kinderen gevraagd, wat vinden jullie belangrijk op de route? Speeltuinen die we tegenkomen, maar ook de leuke buurthuizen die we tegenkomen. Zodat we echt met de visie van de kinderen daarin juist rekening mee hebben gehouden. En, maar natuurlijk ook voor oud. Hè, want we willen gewoon echt graag dat jong en oud kan meedoen aan de wandelvierdaagse.
1: Ja, precies. Nou, heel veel plezier en heel veel succes. Mooi dat jullie dit doen. Ik zou zeggen, wij gaan alvast eventjes warm lopen hier, Jorinda.
2: Ja, die 2 kilometer is voor jou een makkie natuurlijk. Dat kan je nog hoog houden tegenwoordig.
1: Oeh, dat wordt wel moeilijk hoor.
2: Dankjewel, mooi. Je straks weer terug, Gwen.
1: Tot zo.
2: Cool and the Gang is dit. En Fresh.

0: Het WK duurt nog heel eventjes, maar wij zitten er al helemaal in.
1: De WWWK-bokaal.
0: Want die kan je winnen in West wordt wakker. De West wordt wakker bokaal. Ik kan er helemaal niet meer uitkomen. Dat heeft alles met het WK voetbal natuurlijk te maken. Het begint volgende week. Nederland moet ook al snel gaan spelen tegen Japan. De eerste wedstrijd om 10:00 s'avonds. En wij voetballen een beetje mee door te hoog te houden.
2: We hebben hier ballen liggen, hele mooie ronde ballen, dat is ook wel belangrijk. Opgeblazen, blauw, rood, wit, dus in de Westkleuren, maar ook gewoon in de kleuren van de Hollandse vlag. Maar wel met het Westlogo. En die bal, die kan jij winnen als jij je al meedoet.
0: Ja, je moet dan hoog houden. Dat mag 1 keer zijn, 2 keer, maar het mag natuurlijk ook 100 keer zijn. Dat zou wel leuk zijn. Want degene die uiteindelijk het meest kan hoog houden, die wint die echte bokaal. De WWWK-bokaal. Maar als je al gewoon überhaupt meedoet, dan krijg je al in ieder geval die unieke bal.
2: Nou, dat is superleuk.
0: Ja, die geven we nu specifiek weg vanwege het WK.
2: Vanwege het WK, dus de Westbal voor het WK. En die kan je dus krijgen als je je opgeeft. En Christine, die dacht, nou, dat is echt iets voor mijn kleinzoon. Dus zij appte naar 070-307-8080. En zei je, ik wil graag mijn kleinzoon Tyson opgeven voor het hooghouden van de bal. Dus of een keer in Zoetermeer willen langskomen om daar te kijken hoe Tyson die bal hooghoud. Nou, dat gaan we regelen. Dan kan Thijs nu nog even oefenen, want dan kan hij die mooie bokaal winnen. Want hoe groot is die bokaal?
0: Nou, die bokaal die moet toch gemaakt worden.
2: Ja, ja, daar gaan we gewoon eerlijk een hele bijzondere bokaal van maken.
0: Dat WK dat duurt 6 weken, daar hebben we nog even voor. Dus wordt een hartstikke mooie bokaal. Dit is slim natuurlijk, hè? Als je denkt, nou, ik kan het zelf niet, maar ik heb wel een kleinzoon of een kleindochter die het kan. Of een schoonzoon of een, nou ja, wat je maar wil. Een buurmeisje. Geef ze op 070-307-8080 of mail naar westwordwakker@omroepwest.nl. En dan laten we iedereen een potje hoog houden.

0: Je staat te trappelen, hè?
1: Je staat te trappelen. Die mocht, die moet er straks uit. En na 8 uur kan je ervoor bellen. Ja, ik heb er gewoon zwarte koffie in zitten. Maar jij, jij drinkt helemaal geen koffie.
0: Ik drink geen koffie, gemberthee. Lekker.
1: Hoe hou je dat vol in de ochtend?
0: Ja, dat is weer een geheim, hè?
1: Jij gebruikt gewoon andere dingen, denk ik.
0: Ik gebruik middelen.
1: Je hebt ook een beetje wat wit zo.
0: Ja.

0: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: 3-sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
3: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
5: We gaan straks met trompetist Michael Varenkamp naar New York. Maar we blijven eerst in de regio met het nieuws van Reinhard Roemer.
6: Wie wordt doorverwezen naar een maag-darm-leverspecialist moet rekening houden met wachttijden van een jaar of meer, blijkt uit cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit. Het Haga Ziekenhuis en Haaglanden Medisch Centrum spannen de kroon. Door een tekort aan opleidingsplekken zijn specialisten soms wel 2 uur per dag bezig met doorverwijzingen die binnenkomen. Meer hierover zo in het NOS-nieuws. Kunstmuseum in het Haagse Statenkwartier wordt ingrijpend gerenoveerd. Het monumentale gebouw van architect Berlage is in de jaren 90 voor het laatst verbouwd. Het heeft nog geen dubbel glas en vocht en schimmel bedreigen nu de collectie in het depot. En het is weer de tijd van avondvierdaagsen. Vanavond vindt in Moerwijk in Den Haag de eerste editie van de Moerwijk Wandelvierdaagse plaats, georganiseerd door een groep betrokken buurtbewoners. Meer regionieuws om 8:30 nu, het andere nieuws.
7: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De inflatie steeg afgelopen maand naar 3,5%. Dat staat in een eerste raming van het CBS. Niet alleen benzine en diesel is weer duurder geworden.
8: We zien ook bij andere zaken dat de prijzen harder omhoog gaan. Bijvoorbeeld bij diensten. Dat zijn waarschijnlijk vooral prijzen van vakanties. En ook de consumptie in het buitenland. Want ja, Nederlanders tanken ook al over de grens. Ja, in België en Duitsland is het ook allemaal een stuk duurder geworden.
7: De stijging van de inflatie komt vooral door de oorlog in het Midden-Oosten. Duizenden huishoudens proberen voor 1 juli een zwaardere stroomaansluiting te krijgen. Er gaan dan nieuwe regels in om overbelasting van het stroomnet te voorkomen. Netbeheerder Liander zag dit jaar al 9000 meer aanvragen dan in dezelfde periode vorig jaar. Huishoudens willen zo'n aansluiting voor een warmtepomp of een laadpaal. De wachttijden bij polyklinieken verschillen nogal per ziekenhuis. Dat blijkt uit cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit. Vooral bij de polykliniek maag-, lever- en darmziekten zijn de wachttijden lang. Die polykliniek kan steeds meer doen, maar er zijn ook steeds meer mensen met klachten. Dat komt door hun leefstijl, zegt deze arts.
9: Minder bewegen, toenemend gewicht, minder vezels, roken, alcoholgebruik zijn allemaal factoren die invloed hebben op klachten die met maag-darm- en leverziekte te maken heeft.
7: In sommige ziekenhuizen kun je snel terecht, maar er zijn ook wachttijden van een jaar of langer. Als ouders het niet eens worden over de achternaam van hun kind, moet het kind niet meer automatisch de naam van de vader krijgen. Daarvoor stemt de Tweede Kamer vandaag waarschijnlijk. Die regel is niet meer van deze tijd, vinden veel partijen. Zij willen een regeling die uitgaat van gelijkwaardigheid van beide ouders. Een kind moet in zo'n geval de achternaam van beide ouders krijgen in alfabetische volgorde. Het weer bewolkt en vanuit het zuidwesten gaat het regenen. Daarna even wat zon, maar in de middag zijn er weer stevige buien met kans op onweer, veel regen en windstoten tot 75 km per uur. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Bianca Damink zit nog steeds bij de ANWB.
2: In het westen van het land sta je een kwartier in de file op de A12. Het is druk richting Den Haag, tussen Voorburg en het Malieveld. Verder rijdt het ook langzaam op de A4. Van Rotterdam naar Amsterdam heb je voor knooppunt Prins Klausplein een kleine 10 minuten tijdverlies. Iets verderop, voor Zoeterwoude-Dorp, sta je nog eens 5 minuten in de file. Het rijdt ook langzaam op de A20 naar Gouda, tussen Rotterdam Prins Alexander en Moordrecht. Daar heb je 10 minuten extra reistijd. En op de N444 van Noordwijk naar Oegstgeest staat file voor de aansluiting met de A44. Het oponthoud is daar bijna 10 minuten.
10: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
11: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
12: Installatiebureau van Ginderen.
13: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
11: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
14: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van Leeuwen Keukens en Badkamers uit Hillegom alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
15: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
16: Tot 10 uur, West wordt wakker.

0: We hebben zo 3 gasten in de studio, maar daar gaan we straks alles over vertellen. Eerst gaat natuurlijk de mok eruit.
1: Het lijkt of het oortje steeds meer gaat blinken van de mok.
0: Ja, is dat zo? Heb je hem opgepoetst?
1: Ik heb hem opgepoetst, ja. Dus, en als jij hem thuis wil hebben, dan kan je er nu kans op maken. En hoe doe je dat?
0: Bellen 070-390-5454. Het is een unieke mok. Het is een nieuwe variant ook, een nieuw design. Dus als je al een Westmok hebt, dan kan je gewoon nog een keer bellen. En naar 070-390-5454. En dan kijken we even wie we aan de lijn gaan krijgen. Goedemorgen, met wie?
2: Ja, goedemorgen. Ik spreek met Lisbeth Kozel.
0: Hi Lisbeth, goedemorgen.
2: Hi,
0: hoe is het met je?
2: Hallo. Ja, goed. En met jou?
0: Ook goed, ook goed.
2: Ik ben een beetje geschrokken van Tjeerd.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Nou, het gaat wel goed met hem, hoor. Hij wil gewoon even tot rust komen. Dat is het meer.
2: Ja, dat geloof ik.
0: Ja. Ja. Maar het is wel even wennen, toch? Het is wel, je mist hem wel, denk ik.
2: Ja. Jazeker. Ja. Maar meer vind ik ook leuk,
1: oh,
2: hoor.
1: Dankjewel.
2: Of wat naar meer.
0: Ja, dat smaakt naar meer. Ja,
2: ja, dat smaakt naar meer, ja.
0: Nou, dat is goed om te horen, Lisbeth. En die mok die wil je wel hebben.
1: Ja, ja, en tuurlijk, die smaakt ook naar meer.
2: Ja. Ik heb er al één. Dus.
0: Kijk, dan krijgt hij een broertje of een zusje inderdaad. Wat gaat er bij jou in?
2: Lepeltjes of vorkjes. Er staat op een plank in de keuken.
0: Gaat er geen koffie in of thee?
2: Nee, vind ik zonde.
0: Ja,
1: dan ben je er echt heel zuinig op. Wat mooi.
2: Ja,
0: dan krijg je een mok die schoon blijft.
2: Ja, zo is dat. Ja,
0: veel plezier ermee, hè?
2: Ja, en wel als je Geert spreekt, wil je hem de groetjes doen van me?
0: Ga ik doen. Ik ga het dan hem doorgeven.
2: Oké, heel lief.
0: Fijne dag.
2: Dames, fijne voorstelling.
0: Mooie voorstelling. Ja, dat was Lisbeth. En morgen gaat er natuurlijk weer gewoon een mok uit. Ja, dan gaan we naar al onze gasten in de studio. Ik moet me even oriënteren met wie er allemaal in de studio zitten. Goedemorgen, mannen.
3: Hoi. Ja, goedemorgen, dames.
0: Onze post-buitenland, die hoor je misschien al, is in de house. Dat betekent dat we de grens overgaan. New York, om precies te zijn. En dat wordt ook wel de wereldhoofdstad van de muziek genoemd. Jazz, blues, gospel. Het klinkt er op elke straathoek. En in het boek De Kracht van Muziek nemen 3 Hagenaars je mee door New York. Langs bijzondere muziekplekken met persoonlijke verhalen. En die 3 Hagenaars die zijn jazz-trompetist Michael Varenkamp.
4: Hoi.
0: Hoi. Fotograaf Ton Wienbelt.
5: Goedemorgen.
0: En natuurlijk onze post-buitenland Willem Post.
5: Dankjewel.
0: Goedemorgen, heren. Ja, Willem, om toch even met jou te beginnen. Normaal gesproken dan gaat het over de ellende in de wereld als je hier bent. Of als we hier bellen. Toch ook wel fijn om een keer wat positiefs te vertellen.
5: Dat is natuurlijk het punt. Ja. Ik bedoel, dit is de verbinding. Hè? Muziek verbindt. En dat is heel veel mensen snakken daarnaar. Wij ook, maar dat merk je gewoon. Want we hebben ook al optredens gehad met de band van Michael. En dan vertel ik verhalen tussendoor over Amerika, over de wereld. En dan merk je dat. En dit is dan ook nu in een boek uitgekomen. En een weerslag daarvan, van wat we doen.
0: Ja.
5: Dus ja, dan, ik vind het geweldig om dat mee te maken in een wereld die inderdaad een beetje duister is. Hè? Met al die oorlogen en toestanden. Dat van jong tot oud. Hè?
0: Ja, doe je koptelefoon even goed op of helemaal af, want hij gramt een klein beetje.
5: Ja.
0: Ik heb jullie gezien inderdaad, Michael en jou tijdens de Amerikaanse verkiezingen vorig jaar. Waarom werkt dat nou goed, jullie twee samen?
5: Nou, dat we elkaar heel erg mogen natuurlijk.
4: Dat zeker.
5: Weet je, het zijn 2 verschillende dimensies. Hè? Ik geef best wel veel lezingen en dan probeer je mensen ook te raken. He, want het gaat ook om het hart van de mensen. Maar ik zie dus wat muziek doet. He, en dat is toch nog een diepere dimensie. En als je dat met elkaar verbindt, he, dus de muziek en de woorden, ja, dan gebeurt er iets. En dan zie ik ook aan het eind van zijn show, mensen zijn vaak een beetje in tranen en geëmotioneerd. Omdat je de grote thema's van het leven ook raakt. He? En armoede in Amerika, maar natuurlijk ook elders. Racisme en hoe je dat moet overwinnen. Of met z'n allen hoop bieden. En dat is de match die we hebben. En Ton Wienbelt is dan de man die voor het boek een onmogelijke klus had om allerlei foto's met de opmaak erin te zetten. En zo is het eigenlijk een soort van bijna collectors item geworden.
0: Nou, het is een prachtig boek. Absoluut, het ziet er ook heel mooi uit, Ton. Dus dat heb je goed gedaan. Michael, jouw muzikale reis, daar gaat het eigenlijk over. Hè? Dat is eigenlijk de rode draad in het boek. En dat begon met een LP met deze muziek. Je begint gelijk al te lachen. Ja, je kent het gelijk natuurlijk.
4: Ja, natuurlijk. Louis Armstrong, 1947. De Town Hall Concert.
0: Ja, je hoorde dit en toen dacht je, ik wil jazz-trompetist worden.
4: Ik wil dat later ook.
0: Ja, wat gebeurde er met je toen je dit voor het eerst hoorde?
4: Ja, ik herken heel erg de sfeer op de een of andere manier. Van de muziek, de vrijheid en de improvisatie. En ook wel de melancholische kant die jazz altijd een beetje heeft. En ik dacht, dit is voor mij.
0: Ja, je komt oorspronkelijk uit Bodegraven. Dan is het een hele grote stap naar New York. Maar daar ben je wel naartoe gegaan.
4: Ja, zeker. Ja, het ging natuurlijk niet in één keer.
5: Die stap is
4: moest er aardig wat water door de Maas. Ook al ligt het aan de Rijn. Ja. Maar ik was toen ongeveer een jaar of 10. En toen ik 20 was, zat ik op het conservatorium. En toen ging het eigenlijk heel snel.
0: Ja, en wat kwam je daar tegen in New York? Was het wat je ervan verwacht had?
4: Dat zal ongetwijfeld een herkenbaar beeld zijn voor iedereen die voor het eerst in zijn leven in New York is. Die heeft de eerste dagen het gevoel dat hij op een filmset is. En je ziet allemaal plekken die je eigenlijk al je hele leven kent uit films. En je hebt een zere nek ook. Zo na 1 à 2 dagen. Omdat je steeds ook zo... Ook boven is er ook zoveel te beleven. Dus dat kwam eerst. Maar ja, dan die muziek. Ja, die jazzclubs en al die mensen die je daar tegenkomt. En dat is... dat is wel magistraal. Dat is toch wel alsof je ineens in de Champions League rondloopt eigenlijk.
0: Ja, dit boek dat vertelt jouw verhaal. Maar ook verhaal van heel veel jazzmuzikanten uit New York. Of die daar in ieder geval een lange tijd muziek hebben gemaakt. Waarom matcht dat goed ook met jouw verhaal eigenlijk, Willem?
5: Nou ja, kijk, Ton en ik hebben al een paar keer een boek over New York gemaakt. De bijzondere plekken van New York. En we hebben natuurlijk dagen, wekenlang door die stad gewandeld. Te voet, hè? Want zo ontdek je zo'n stad. Maar dan kom je, dan kom je als vanzelf. Bijvoorbeeld in The Village. Als je in New York bent geweest, ken je dat wel. De Washington Square. Eigenlijk de jaren 60 buurt van Amerika. Jimi Hendrix, Bob Dylan. En ga zo maar door. De ene muziekclub naar de andere. Ja, en dan raak je door dat virus natuurlijk besmet. Ja, kijk, en Ton weet, nou, Michel natuurlijk al helemaal, maar Ton is ook echt een jazzkenner, veel meer dan ik, en blues. En Ton, jij sleurde mij mee naar de 55 Bar.
6: Ja.
5: En dan zei je van, moet je eens even kijken wie daar nu eventjes binnenwandelt. En dan dacht ik, ja, gewoon een aardige meneer, maar dat bleek dan...
6: Mike Stern, die grote jazzgitarist. Veel New Yorkers zelf wisten het ook niet, tot mijn verbazing. Maar die treedt dan op in een bar met 50 bezoekers.
5: Dus en terwijl in Zoetermeer in de boerderij, want het is ook een soort van muziektempel is in onze regio.
6: Ja, hè? Weet je ook al.
5: En dan staan er...
0: Die kom je daar dan gewoon tegen, ja, gewoon in het wild. Ja. Ja.
5: En die man is in de scene wereldberoemd natuurlijk. Ja. Nou ja, goed, dus dat is iets wat heel erg matcht met... als je dan Michel Varenkamp tegenkomt, hè, een paar jaar geleden bij een televisieprogramma... Ja, dan als vanzelf ontstaat er iets van cohesie, van... Er is iets wat ons drieën toch heel erg bindt. Hè? En dan kijk ik een beetje meer naar de historie. Hè? De geschiedenisverhalen over Louis Armstrong en zijn leven. En de beide heren werd natuurlijk alles heel erg op de muziek gericht. En ik word daarin meegesleurd. Dus ik ben nu ook een beetje een jazz-adept.
0: Ja, en Ton, jij bent verantwoordelijk dan ook voor hoe het er fysiek uitziet. En hebt ook veel foto's volgens mij gemaakt, hè, die erin staan. Ja, kijk je dan ook weer anders naar zo'n stad dan als je misschien juist met je oren luistert naar de stad?
6: Ja, nou ja, toch wel. Hè? Want we hebben, zoals Willem al zei, eerder natuurlijk boeken gemaakt over bijzondere plekken in New York. Dan kijk je natuurlijk anders dan wanneer je naar de muziek kijkt. We zijn nu, de laatste keer was in november 24. Hebben we eigenlijk een soort route gevolgd waar Miles Davis sporen lagen, waar hij gewoond heeft enzovoort. Hip-hop museum zijn we geweest. Dus dan kijk je uiteraard anders.
0: Ja. Michel, in hoeverre heeft New York jou gevormd zelf als muzikant?
4: Het is eigenlijk, ik denk dat New York, als je iedereen die in New York is, omdat hij iets wil. Of het nou op financieel gebied is, of sportief, of muziekgebied. Dus dat is, je stapt eigenlijk in een soort rollercoaster per definitie. En je voelt al die energie om je heen. En het is heel makkelijk om in New York ten onder te gaan aan keuzestress. Want er is zoveel van alles.
0: Het is niet voor niks de city that never sleeps ook.
4: Ja, dat is... 's nachts is het wel degelijk heel rustig in New York. Maar dat terzijde. Maar zelfs als je Als je een spijkerbroek gaat kopen en je gaat naar Macy's, dan moet je eigenlijk van tevoren gewoon bedenken wat je ongeveer wil. Want anders dan zie je gewoon een miljoen spijkerbroeken. En dan sta je na 2 uur verdwaasd winkelen, sta je buiten zonder spijkerbroek.
0: Ja.
4: Dus die stad die dwingt je eigenlijk om te focussen op wat je echt wil doen. En dat is misschien wel een van de grootste dingen die ik daar heb geleerd. Maar het is ook een enorme smeltkroes waarin allerlei culturen en mensen die leven gewoon met elkaar. En die respecteren elkaar ook.
5: Dat is het mooie ook.
4: Ja.
5: Al die 5 Chinatowns en Koreatown en Germantown, ga zo maar door. Dus je voelt je heel erg vrij. Omdat niemand kan zeggen, maar mijn bevolkingsgroep is echt dominant in New York. En dat maakt die stad heel prettig. Het is eigenlijk een explosie van creativiteit. En Michael heeft gelijk. 'S nachts is het natuurlijk wat rustiger op straat. Een stuk rustiger. Maar ik heb ook al meegemaakt, trek je 's nachts om 3 uur ergens een deur open. En dan is het gewoon stamvol. Hoe kan dit? Ja, blijkbaar goede geluidsdichte deuren dan. Hè? Maar er gebeurt dan ook nog wel heel erg veel. Dus ja. Er zit iets in. Dat heeft Simone de Beauvoir ooit gezet. Een bekende schrijfster, filosoof. Er zit iets in de lucht in New York, waardoor slapen eigenlijk zinloos is. Nou ja, je moet wel slapen, maar het zijn vaak korte nachten natuurlijk. Zeker als je naar jullie muziekclubs allemaal gaat.
0: Ja, laten we eerst even naar die muziek ook gaan luisteren. Want het gaat ook heel erg over Louis Armstrong. We hoorden hem net al heel even. Maar dit is natuurlijk wel zijn bekendste nummer. Gaan we ook even naar luisteren. What a Wonderful World.

0: Louis Armstrong, ja, prachtig. Ja, Michael, jij bent ook naar zijn geboortehuis gegaan, toch?
1: Nee, niet zijn geboortehuis, maar wel het huis waar hij een heel groot wij, zei ik al. Hoe Freudiaans wil je het hebben? Wel, maar hij een heel groot gedeelte van zijn leven heeft gewoond. Ja, hij voelt echt als familie voor mij. Dus daar,
0: waarom voelt u
1: daar
0: dat?
1: Daar komt dat vandaan. Ja, omdat ik me zo aangetrokken voel door die muziek, maar ook door zijn familiegeschiedenis. De eerste maanden van mijn leven zat ik ook in een weeshuis. En dat heeft hij later ook gedaan, bijvoorbeeld. En, dus ik heb er altijd een hele warme band mee gehad. Maar dat huis in Queens. Ja, dat is. Daar hebben ze dan een museum van gemaakt. En nu is het nog wat gemoderniseerd eigenlijk. Maar toen ik er was, was dat gewoon heel erg het huis van Louis Armstrong. En ze hadden er niet zoveel aan gedaan. En het was alsof hij daar. Alsof hij 's ochtends daar nog was opgestaan om op tournee te gaan.
0: Ja.
1: Ja, en dan zie je al zijn spullen. En ik heb op zijn trompet gespeeld. En,
0: ja, dat zeg je nu even snel. Maar je hebt gewoon op zijn trompet gespeeld.
2: Ja, dat is toch wel super bijzonder, Michael?
1: Ja.
2: Was
1: jij
2: de ene? Dat mag toch niet? Iedereen mag die trompet pakken daar?
1: Nee, alleen Michael vaak.
2: Voorzetje.
0: Want jij
2: was
0: altijd familie.
2: Goed in voorzetje.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja, en hoe voelde dat?
1: Ja,
0: hoe speelde
1: je hebt
0: dat?
1: Gelijk die klank, want ik ken natuurlijk ook die muziek. Maar dus je hoort alsof je toch even met de stem van de meester praten.
0: Ja. Ja. Ja, bijzonder.
3: Want toen wij daar naartoe gingen, toen zei ik tegen Michael, dit verhaal kende ik niet. Van joh, als jij nou even die kap optilt waar die trompet onder ligt, die doet hem aan je mond, maak ik een foto. Hij zei maar, ik heb erop gespeeld.
0: Ja. Ja. Ja, dacht ik zeg iets heel bijzonders.
2: Het, maar het is dus echt waar.
1: Ja, het is echt waar, ja.
0: Ja, Den Haag is ook een stukje New York eigenlijk. Je kan op heel veel plekken, of in heel veel Nederland, maar ook zeker Den Haag, kan je Nederlandse roots daar natuurlijk tegenkomen.
2: Ja, ja.
0: Waaronder met de Victory Boogie Woogie. We hadden het net nog over het kunstmuseum in de uitzending.
2: Ja.
0: Maar de roots liggen daar.
2: Ja, eigenlijk wel. Ja, want Piet Mondriaan heeft in de tijd van de Tweede Wereldoorlog gewoond in New York en ging naar een muziekclub, de Café Society Club Downtown. Ook weer in de Village, hè, bij dat Washington Square Park. En jaren geleden al, hè, ben vaak in New York geweest, liep ik langs wat nu een soort balletstudio is. Maar toen vertelde iemand mij, vroeger is daar iets heel bijzonders geweest in de tijd van de Tweede Wereldoorlog. Nou, dat bleek dus die muziekclub te zijn. En dat was een soort satirische muziekclub tegen het fascisme. Er hingen portretten waarin Hitler dan, zeg maar, beledigd werd. Hè. Maar er werd ook dus heel veel muziek gespeeld. Onder andere door Billie Holiday en de Boogie Woogie muziek. Dat is ook een soort van jazzmuziek. Kijk even schuin naar Michael. Hè. De Boogie Woogie muziek. En Mondriaan was daar helemaal idolaat van. En dat stond voor hem ook een beetje, dat ritme van die muziek, voor hoe New York er ook toen al uitzag. Met gele taxis en drukte op straat. En dat heeft hij eigenlijk proberen duidelijk te maken in die Victory Boogie Woogie, die nu in het kunstmuseum alweer wat jaartjes hangt. Hè? Kunstmuseum, hè? Voorheen gemeentemuseum. Dus ja, Charlie Chaplin kwam daar, Eleanor Roosevelt en Billie Holiday zong in die muziekclub ook over Strange Fruit. En dat was een buitengewoon indrukwekkende song waarin ze eigenlijk zei van in het zuiden van Amerika, dat romantische zuiden uitgejaagd door de wind, hè, die film, die speelfilm met die mooie magnolia's, hè, en die mooie plantagehoudershuizen. Maar daar zijn wel heel veel mensen, zwarte mensen, zijn daar gelyncht. En dat is dan het vreemde fruit. Mensen werden aan de bomen opgehangen, hè, met een picknick vaak van heel veel toeschouwers eromheen. Zo vreed was het. En zij zong dat daar. Dus jaren geleden, hebben we gedacht van, ja, dat kun je nooit alleen. Hè, met de Nederlandse club in New York en ook met de gemeente Den Haag. Er moet eigenlijk een soort van plakkaat aan de muur komen dat hier in die balletstudio ooit een hele beroemde club was, waar voor het eerst in de Amerikaanse geschiedenis rassenscheiding in muziekclubs werd opgeheven. In New York in 1938. Hè, dus
0: ja. Ja, bijzonder, ja.
2: Dus
0: ja, en ook hoe dan
2: dus
0: zeg maar nieuws en historie samengaat met die muziek. En dat komt allemaal samen in het boek. Ja, wij hebben maar korte tijd, maar morgen gaan jullie nog veel meer over vertellen, ook in Nieuwsport.
2: Ja, in Nieuwsport. Ja, volgens mij zijn er nog wel een paar laatste kaarten beschikbaar. Dan moeten mensen nog maar even bellen naar Nieuwsport. Dat kan heel makkelijk als je even op internet kijkt. Of naar nieuwsport.nl even gaan. Probeer je nog even aan te melden. Het is voor een heel laag prijsje, kan ik wel zeggen, omdat Nieuwsport ook, ja, dit een belangrijk iets vindt, dat we daar muziek laten horen en het boek dan eigenlijk presenteren. En op 12 maart
1: Juni.
3: Bij Paagman.
2: Bij Paagman hebben we ook een boekpresentatie, 12 juni. En daar kun je ook vaak, moet je ook voor aanmelden, geloof ik. Ja.
1: Zeker. Paagman.nl. De kracht van muziek, 12 juni. Paagman.
0: Het zo boek heet ook zo, De Kracht van Muziek. Het ligt in de boekwinkel. Heren, heel erg bedankt.
1: Ja. Dank je.
2: Ja. Dank je. Leuk om even over te praten.

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen? Nee, we gaan zeker niet naar huis, lekker team! Dipje, 4 uur kuppensoep.
2: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
3: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
2: Echt?
3: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
4: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
5: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
6: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
8: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
9: Installatiebureau van Ginderen.
10: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
11: Nou, door al die gasten zijn we iets uitgelopen. 8:45 is het. Dit is het nieuws met Reinhard Roemer.
12: De 28-jarige man die vorige week werd aangehouden bij het ontruimde stadhuis aan het Spui in Den Haag blijft 2 weken langer in voorarrest. Hij zal voorgeleid aan de rechtercommissaris, heeft het Openbaar Ministerie laten weten. De Hagenaar staat bij de politie bekend als een man met onbegrepen gedrag. In de rugzak die de man bij zich had, werden geen bijzondere dingen gevonden. Afgelopen donderdag liep de verdachte Hagenaar het stadhuis in en zei tegen beveiligers dat hij een bom bij zich had. Daarop werd besloten het stadhuis en de omliggende gebouwen en straten te ontruimen. Kunstmuseum in het Statenkwartier, het oude Haagse gemeentemuseum, wordt de komende jaren ingrijpend verbouwd. Dat gaat tussen de 180 en 220 miljoen euro kosten. Vocht en schimmel zorgen er nu voor dat het depot een gevaar voor de collectie oplevert. Volgens wethouder Saskia Bruines moet het monumentale gebouw van architect Berlage weer toekomstbestendig worden. Ze houdt nog wel een slag om daar.
13: Ja, we zitten nog echt helemaal aan het begin van het proces. Hè. Dus we weten nog niet precies wanneer het gaat gebeuren. Het geld is ook nog niet rond, maar er moet flink gerenoveerd worden. En inderdaad, op het moment dat dat gaat gebeuren, zal hoogstwaarschijnlijk het museum ook een tijdje dicht moeten. En hoe lang weten we ook nog niet precies.
12: Maar renovatie van het monumentale museumgebouw is wel degelijk nodig. De ramen zijn nog steeds van enkel glas en er zijn verdere problemen nog.
13: Echt iets wat zich dat nu wel speelt, is dat er erg veel last is van het grondwater. Dus dat grondwater is omhoog gekomen. En je ziet ook al in de kelders, waar nu ook een deel van het depot is, dat daar ook vochtplekken ontstaan en dat soms ook dat water een beetje omhoog komt. Nou, dat is natuurlijk echt schadelijk en dat wil je niet hebben.
12: De collectie van het Kunstmuseum moet tijdens de jarenlange verbouwing op andere locaties in de stad te zien zijn. In 2035 bestaat het Kunstmuseum 100 jaar. Maagdarm en leverspecialisten kampen met vaak grote achterstanden en patiënten moeten daarom rekening houden met lange wachttijden. In het Haga ziekenhuis en Haaglanden Medisch Centrum lopen die op tot ruim een jaar, blijkt uit cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit. De wachtlijsten zijn onder meer zo lang omdat er steeds meer patiënten met buikklachten zijn, maar ook omdat het takenpakket van ziekenhuispersoneel is toegenomen, terwijl het aantal opleidingsplekken niet is meegegroeid. Maagdarm- en leverspecialisten zijn soms wel 2 uur per dag druk met het bekijken en beoordelen van doorverwijzingen. Het is weer de tijd van de avondvierdaagse. In Moerwijk in Den Haag is vandaag de eerste editie van de Moerwijk Wandelvierdaagse, georganiseerd door een groep betrokken buurtbewoners. Iris van der Voort is een van de organisatoren.
9: Wij zijn echt de verbinding aan het leggen hier in de wijk. En met een wandelvierdaagse ga je dat natuurlijk echt aan met z'n allen. Want je bent dan ook aan het bewegen, maar ook aan het kletsen lekker met elkaar. En dingen aan het ontdekken, wat er allemaal gebeurt in de buurt.
12: Eerder vanmorgen zat ze in West wordt wakker met dat leuke muziekje eronder.
11: Ja, dat klinkt wel heel gezellig.
12: Je gaat er meteen wat harder van lopen. Ja. Ja, nou, de organisatie houdt rekening met 150 mensen die mee gaan lopen aan die wandelvierdaagse in Moerwijk. Elke avond wordt zo'n 2 à 3 kilometer afgelegd.
11: Ja, en dan is de vraag natuurlijk, gaan ze dat droog afleggen? Dat vragen we aan de Huub Museum. Goedemorgen. Ja.
14: Goedemorgen.
11: Ja, wat zeg het maar.
14: Ik zou toch maar een regenjas of een paraplu meenemen, hoor, voor de zekerheid. Ja, zeker wel. Ja, kijk, weet je, de temperatuur is op dit moment ook nog in orde. Want we hebben een zuidenwind. 19 graden is het op veel plaatsen. Maar ik had al gezegd, er komen wat buien vanuit het zuiden. Ze zijn ook al in Zeeland en het westen van Noord-Brabant. En soms wordt daar ook zelfs al zware regen bij gemeld. Het zijn flinke buien. Je moet je voorstellen, het water in de Golf van Biscayen, waar deze lucht ook zo'n beetje zo vandaan komt, die temperatuur is al enorm hoog. Dus dat water verdampt makkelijk. Ja, waar krijgen we dus vandaag mee te maken? Met name later vanochtend en begin van de middag. Dan kunnen de buien met onweer, met hagel gepaard gaan, met veel regen. En voor de rest, ja, ook wel af en toe een beetje zon en een zuid-zuidoostenwind, zwak tot matig. Vanavond, nou, er zijn wel opklaringen, hoor. Dus misschien dat sommigen die avond vierdaagse wel net droog lopen. Maar goed, er is ook kans op een bui, maar de meest zware zijn dan gelukkig wel voorbij vanavond. Minima later vannacht ongeveer 13 graden. En morgen dan is er af en toe zon, komen er ook enkele buien voor. Misschien ook wel weer met onweer. Dan wordt het 18, 19 graden. Donderdag meer buien, meer bewolking. Mogelijk ook weer met onweer en met hagel. 18 graden. Vrijdag is dat ook nog grotendeels het geval. Maar in het weekend wordt het allemaal wat beter. Wat droger, wat meer zon. En het lijkt erop dat volgende week het sowieso alweer wat droger gaat worden. Komt er geleidelijk aan ook weer wat meer zon. Kan de temperatuur weer wat hoger worden, richting 20 graden of wat hoger. En dat water.

0: staan er zeker nog wel. De files worden wel langzaam weer wat korter. Het drukste moment van de spits is geweest. De meeste vertraging is er nog op de wegen rond Leiden en ook tussen Den Haag en Rotterdam. Op de A16 van Rotterdam naar Breda sta je ook nog in de file tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam Feyenoord. Daar heb je 10 minuten oponthoud door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag sta je 10 minuten vast tussen knooppunt Ketelplein en Rijswijk. Verder is het nog druk op de N207 van Bergambacht naar Alphen aan de Rijn. Richting de A20 ook. Voor de aansluiting met de N457 sta je 10 minuten vast. En op de N210 is de vertraging een kwartier van Schoonhoven naar Rotterdam. Voor de aansluiting met de N219.
1: Dankjewel.
2: Je hoort het uitgebreide regio nieuws. Wil je meer weten? Blijf dan luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Martin Bruin.
1: Ja, Martin is gewoon in de studio hoor. Goedemorgen, Martin.
2: Goedemorgen. Ja, het is even wennen hier. Hè?
1: Ja. Want, ja, zonder je vriend.
2: Ik kom hier binnen en dan zitten twee van die zonneprinsesjes. En ik mis die treurwillig tegenover me.
1: Ja, maar mis je hem? Of denk je nou...
2: Nou, ik denk, ja, anders dan zit er altijd zo'n grijze bosuil tegenover me. Maar goed, maakt niet uit. Hij heeft lekker 3 maanden vakantie en ik gun het hem van harte. Hij zal wel weer in een trammetje zitten of
1: waarschijnlijk
2: zo.
1: Wel, ja. Dus, elke dag een andere tram.
2: Elke dag een andere tram.
1: Ja, ik ben blij dat jij er wel gewoon blijft, hoor, de komende 3 maanden.
2: Jawel, ik blijf wel gezellig, hoor.
1: En er is ook genoeg sportnieuws, nou, zeker met het WK straks. De WK-ballen die liggen al voor je, Martin. Mooi zijn ze, hè?
2: Ja, ze zijn mooi, ja. Ja, ik zeg het, ik ga dadelijk een driftig verzoek doen. Want ik heb 2 kleinzoons en ik heb er zaterdag 1 gewonnen.
1: Maar ja, met open dag, ja.
2: Ik mis nog 1 kleinzoon die een balletje moet...
1: Ja, hij kan zich opgeven voor het WK-hooghouden natuurlijk.
2: Ja, maar daar hebben we het later nog wel eens over.
1: Ja. Was je zelf eigenlijk goed in hooghouden toen je nog flink voetbalde?
2: Nou, ik wil niet opscheppen, maar ik heb op redelijk niveau gevoetbald. Ik heb bijvoorbeeld met John Nieuwenburg, die bij Brugge gespeeld heeft.
1: Ja.
2: In de goede tijd van Algeheplein, in het eerste gespeeld, tweede klas KNVB. Dus ik was vrij redelijk.
1: Ja. En hooghouden ook?
2: Ook dat.
1: Ja.
2: Ik was een doelpunt te maken.
1: Oh, kijk. Ja, dan moet je goed met je voeten zijn, ja.
2: Ja.
3: Maar deden jullie dan ook onderling wedstrijdjes? Wat er nu veel gebeurt met inderdaad hooghouden?
2: Ja, dat deden we ook. Dat hoorde ook bij de training. We hadden een geweldige trainer, Bertrand van Sponsen. De beste trainer die ik ooit heb meegemaakt. En ik weet het, want ik ben zelf ook trainer geweest. Maar op een wat lager niveau. Maar dat was een uitstekende trainer. Daar kon je echt heel veel van leren.
1: Ja. Nou, we gaan het ook over voetbal hebben natuurlijk. Ja. Over ADO Den Haag.
2: Ja.
1: Een nieuw shirt.
2: Ja, er is goed nieuws. Hè. We hebben een nieuwe hoofdsponsor, Zelestra. Die komt op het shirt te staan. En ja, dat levert weer geld op. En, want ja, er zijn wat mensen die zijn wat ongeduldig. We zien maar niks bij ADO. We horen maar niks. Nieuwe spelers. Maar goed, er moet eerst geld zijn. En daar hebben we sponsors voor nodig. We hebben een nieuwe mouwsponsor. Unicom. Dus wat dat betreft... dat is financiële gedeelte is voor ADO heel goed gelukt. En nou gaan we rustig afwachten. En nou, dat kan je wel een markt wat overlaten. Die maakt de juiste keuze.
1: Vorig jaar was het ook heel laat allemaal. Dus wat dat betreft, toen is het ook goed gekomen.
2: Toen hadden we gewoon nog geweest een trainer. Dus,
1: nee, inderdaad, een paar dagen van tevoren.
2: Ja.
1: Dat shirt zelf, vind je het mooi? Het is ietsjes aangepast, maar groen-geel is die nog steeds.
2: Ja, kijk, als het maar groen-geel is en hoe het er dan precies uitziet. Joh, het
1: zal je worst wezen.
2: Het zal me een worst wezen. Ja, als de voetbalschoenen maar de goede kant op slaan.
1: Heel goed. Ja, dat is ook bij het basketbal zo. Nou, geen voetbalschoenen, maar basketbalschoenen. Want het WK 3x3 is bezig.
2: Ja, en je houdt het niet voor mogelijk. Maar we doen het gewoon geweldig. We hebben 2 wedstrijden gespeeld. 2 keer gewonnen. Van Nieuw-Zeeland en van China. En vandaag de 3e wedstrijd tegen de eveneens ongeslagen tegenstander Duitsland. Dus het wordt spannend.
1: Ja, ik vind het leuk om te kijken altijd 3x3. Omdat het zo ontzettend snel gaat.
2: Gaat het te snel of anders zeg ik dat ze...
1: Nee, lekker snel.
2: Oh, okay. Nee, als het te snel gaat, moet je zeggen, hoor. Dan bel ik op dat ze wat rustiger gaan doen voor jou.
1: Ja, ik heb het tijdens de Olympische Spelen, toen het zo succesvol was, heb ik het helemaal ontdekt.
2: Ja, maar het is goed.
1: Ja, Scheveningen. Ja, ja, dat is een beetje het trieste nieuws van afgelopen weekend.
2: Ja, nou ja, in zoverre het trieste nieuws. Je weet, ik ben... ik heb vaak een vooroordeel over het betalen van spelers. En het geld maakt het voetbal kapot. En daar blijf ik nog steeds achter staan. Maar als je nou John Blok neemt... Ja, ik vind dat
1: de trainer.
2: Man, ja, John Blok is de trainer. Die man verdient een standbeeld. 22 jaar, waar hoor je het nog? 22 jaar verbonden aan Scheveningen. Uitstekende trainer. Ja, goede coach. En ja, die man die heeft best aanbiedingen gekregen om ergens anders... meer geld te verdienen, maar ja, zijn hart is en blijft van Scheveningen. En ik vind, die man die verdient een standbeeld op Houtrust. En ik zou aan het bestuur willen vragen van Scheveningen... jongens, ga dat regelen, want deze man is zo belangrijk geweest... ondanks dat ze 2 jaar achter elkaar nu gedegradeerd staan... maar dat heeft ook weer met
1: centjes te maken.
2: Centjes te maken. Maar deze man verdient echt een standbeeld.
1: Ja, als je na zoveel jaar afscheid neemt en dan... 2 keer achter elkaar degradeert. Dat is ook wel heel verdrietig, toch?
2: Dat is
1: dan ga je niet met een fijn gevoel weg.
2: Nee, maar hij kan zich op 1 ding beroepen. Hij heeft er alles aan gedaan. Ja, en meer kan je niet doen. En ja, bij sport hoort nou eenmaal winnen of verliezen. En gelijkspellen, maar ja, het was dit
1: oh, ja, die ook nog.
2: Een paar keer meer verliezen. Maar deze man is een icoon in de amateursport voor Den Haag.
1: Ja, nou, je hoort het geld al op de achtergrond rinkelen, dus daar gaat het om.
2: Ja.
1: Maar uiteindelijk ja, is het een mooie sport. En jammer voor de Scheveningen, misschien volgend jaar weer promoveren. Dat zou mooi zijn. Martin.
2: Dat heb jij heel mooi verwoord.
1: Dankjewel.
2: Ja,
1: zo ben ik.
2: Ik ben blij dat Tjeerd er niet zit. Die gaf altijd van die onzinnige antwoorden.
1: Tot morgen, Mart.
2: Dag.

0: Hebben we toch nog gecheerd in de uitzending. Cheert en Treintje namens Total Touch. En het is Touch Me There.
1: West wordt wakker sport.

0: Floyd met Money hoor je in Westvoort wakker. Ja, ik hou er wel van een spelletje doen. Monopoly of lekker oorlog voeren met Risk. Of een moord oplossen met Cluedo.
1: Altijd leuk, ja.
0: Ja.
1: Escape games heb je ook tegenwoordig.
0: Heb je zoveel leuk.
1: Of gewoon kaarten.
0: Je hebt ook nog een ander spel, namelijk Possieboard.
1: Possieboard?
0: Ooit van gehoord?
1: Nee.
0: Ik ken het ook niet. Het is bedacht door een spelletjesfanaat, Dion Appelman. Die woont in De Lier. En zijn omgeving die is al helemaal enthousiast. En daarom worden er nu 1000 bordspellen gemaakt. Dus ja, gaat uitbreiden. Een buitenposten, Gwenne Ouwehand. Ja, jij een beetje van de spelletjes? Oh, er wordt al een potje gespeeld.
2: Ik mag 3 stappen zetten. En dan kom ik op een kaartje terecht. En als ik dat kaartje omdraai, dan staat er een soort opdracht, hè, Dion?
3: Ja, dat klopt. Ik heb bijna 100 kaartjes bedacht. En bijna allemaal zijn ze verschillend. Dus lees maar voor, wat heb jij hier gevonden?
2: Bij mij staat er Bull Run. Loop net zoveel vakjes vooruit tot je bij een bocht komt. Oké, dus dan betekent dat dus dat ik nog een paar stapjes vooruit moet. En dan zou ik dus weer dat kaartje moeten omdraaien.
3: Zeker, ja, dan is jouw beurt.
2: Oh jee. Wat spannend. Voorpiepen. Ga 1 vakje voor de speler voor je staan. Oh, maar dat betekent dat ik weer naar achter moet.
3: Nou ja, je staat nu al zelf voor, dus het heeft nu geen impact.
2: Oh ja. Ja. Hey, maar het is een beetje een onvoorspelbaar spel, hè, volgens mij.
3: Nou en of. Ja, dat komt omdat die kaartjes allemaal ondersteboven neergelegd worden. En omdat je ze hebt geschuffeld, weet je nooit wat waar ligt. Dus goed of slecht, je weet het niet. Je draait het kaartje om en dan ontdek je het.
2: En jij bent echt een spelletjesfanaat. Jij hebt altijd al spelletjes gespeeld en ook bedacht. En hoe is dat spel tot stand gekomen?
3: Oké, ja, de inspiratie kwam eigenlijk van het spel Ganzenbord. Ik vond Ganzenbord altijd een beetje saai. Mm. Het was heel erg voorspelbaar en je wist precies. Het was eigenlijk alleen maar gooien met de dobbelsteen en dan kon je er niks meer aan doen. En ik dacht, dat moet anders. Er moet meer interactie komen, meer onvoorspelbaarheid. En daardoor dacht ik van, we moeten daar iets mee. En toen heb ik dus al die kaartjes bedacht.
2: Ja, wat interessant. En dit spel is dus voor het eerst een spel die dus ook echt daadwerkelijk in de winkels terechtkomt, hier in De Lier. Kun je daar iets over vertellen?
3: Ja, dat is goed. Ik was begonnen met 100 stuks. Die heb ik een beetje verkocht aan vrienden en familie. En uiteindelijk kwam het op mijn pad dat ik via de Jumbo spellen kon verkopen. Dus ik heb er nu 1000 laten maken. En die komen dan te liggen in verschillende Jumbo's in Den Haag, Zoetermeer, Delft, maar ook in het Westland, bijvoorbeeld in De Lier.
2: Ja. Lijkt me toch wel heel erg gaaf dat je als spelletjesfanaat dat jouw eigen spel dan gewoon in de winkel komt te liggen.
3: Ja, dat is natuurlijk een droom die uitkomt. Dat vind ik super gaaf. Ik heb industrieel productontwerpen gedaan. En dan is het doel natuurlijk dat je ooit je eigen product hebt die mensen kunnen kopen. Dus dat is super gaaf om te zien.
2: Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. En nou ja, Possieboard, het woord is een afleiding van possible. Everything is possible in dit spel. Zullen we nog eventjes doorspelen?
3: Ja, graag. Het is mijn beurt, hè. Ik ga je inhalen. Kom op.
2: 4. Kijk.
3: 4 vakjes. Een dobbelduel.
2: Oh jee, wat houdt dat in?
3: Dan mag ik 1 speler uitkiezen. En wie het hoogst gooit, mag dat aantal vakjes vooruit. Nou, gooi maar dan.
2: Oké, kijk. Dion, ja, volgens mij, het is je eigen spel. Volgens mij ben jij een beetje aan het valsspelen.
3: Dat zeggen ze wel vaker. Maak je geen zorgen.
0: Nou, we gaan hier ook
2: nog even door, Jorin.
0: Ja, gaan we hier ook even dobbelen. Mirjam, ook even.
1: Ja.
0: Ja, even kijken, kaartje omdraaien. Somber. Ja, die draai ik.

0: summer sale bij Bureaus Cambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB Onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen:
2: vakantie!
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
4: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
5: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Beleef Mahlers hemelse vierde symfonie. En meesterpianist Ronald Brautigam soleert in Mozarts verleidelijke 17e pianoconcert. Op 14 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
4: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
6: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
7: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
8: Ik kraste mijn naam op de celmuur. Beleef de geschiedenis in het Nationaal Monument Oranje Hotel. De natiegevangenis uit de Tweede Wereldoorlog aan de rand van de Scheveningse Duinen. Boek tickets op oranjehotel.org.
9: Wil je meer klanten, meer naamsbekendheid, meer succes?
10: Of gewoon dat je schoonmoeder eindelijk hoort dat je echt een bedrijf hebt?
11: Omroepwestadverteren.nl.
12: Ik heb kaartje liggen voor We Will Rock You in Den Haag. Met al die mooie muziek van Queen. Het nieuws met Reinhard Roemer.
13: De 28-jarige man die vorige week werd aangehouden bij het ontruimde stadhuis aan het Spui in Den Haag blijft 2 weken langer in voorarrest. Afgelopen donderdag liep de verdachte Hagenaar het stadhuis in en zei tegen beveiligers dat hij een bom bij zich had. Daarop werd besloten het stadhuis en de omliggende gebouwen en straten te ontruimen. Wie wordt doorverwezen naar een maag-darm-leverspecialist moet rekening houden met wachttijden van een jaar of meer, blijkt uit cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit. Het Haga Ziekenhuis en Haaglanden Medisch Centrum spannen de kroon. Een kunstmuseum in het Haagse Statenkwartier wordt ingrijpend gerenoveerd. Het monumentale gebouw van architect Berlage is in de jaren 90 voor het laatst verbouwd. Het heeft nog geen dubbel glas en vocht en schimmel bedreigen nu de collectie in het depot. Meer regionieuws, 9:30, nu het andere nieuws.
14: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht grootschalige raket- en drone-aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Zeker 10 mensen kwamen om, ruim 100 mensen raakten gewond. Onder meer hoofdstad Kiev werd hard getroffen, vertelt correspondent Christian Pauwen.
15: De tweede grootschalige aanval op de hoofdstad in 10 dagen tijd. Het was weer een gecombineerde aanval van drones en ruim 70 raketten, schrijft de Oekraïnse luchtmacht. Nou, daar zijn er tientallen van niet onderschept.
14: In Kiev stortte een flat van 24 verdiepingen in. Het dodental van de Russische aanvallen loopt waarschijnlijk nog op. Het aantal mensen dat bij de voedselbank moet aankloppen is vorig jaar weer gestegen. De jaren daarvoor werden het juist steeds minder, maar de armoede is weer toegenomen. Er kwamen vooral meer werkende armen bij en ouderen met alleen een AOW-uitkering. In totaal kwamen er vorig jaar zo'n 11.000 klanten bij. Ook ging de voedselbank vorig jaar actief op zoek naar mensen die wel recht hadden op hulp, maar nog onder de radar bleven. Zo'n 200 inwoners van Breskens in Zeeuws-Vlaanderen zijn vanochtend geëvacueerd. Er wordt een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. De inwoners zijn er volgens de burgemeester rustig onder.
16: Ja, de meeste mensen weten dat dit kan gebeuren. Het is meer voorgekomen in Breskens. Dus voor de meeste mensen is dit iets van er is weer een bom gevonden. En we weten wat er van ons verwacht wordt.
14: De bom die vandaag onschadelijk wordt gemaakt is een Britse 500 ponder. Die werd gevonden tijdens bouwwerkzaamheden. Baby's van ouders die het niet eens worden over de achternaam van het kind krijgen voortaan allebei de achternamen. Daar stemt de Tweede Kamer vandaag voor. De oude regel dat het kind automatisch de naam van de vader krijgt is achterhaald, vinden veel partijen. Het weer. Vanuit het zuidwesten trekken buien over het land. Vanmiddag volgen zwaardere buien, ook met onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Bianca Damink zit nog steeds bij de ANWB.
2: In het westen van het land sta je nog 10 minuten vast op de A4 naar Amsterdam. Tussen knooppunt Ketelplein en knooppunt Prins Klausplein. Ook richting Rotterdam is het nog druk op die A4, want bij knooppunt Ketelplein heb je 10 minuten tijdverlies. De A12 naar Den Haag moet je een kwartier geduld hebben tussen Voorburg en het Malieveld. De A16 van Rotterdam naar Breda, die is na een ongeluk bij Rotterdam-Feyenoord weer vrij. Je hebt daar nog wel zo'n 10 minuten extra reistijd. Op de N210 van Schoonhoven naar Rotterdam is de vertraging nog een kwartier. Het is voor de aansluiting met de N219. En in het Westland sta je 10 minuten in de file op de N211 van Hoek van Holland naar Den Haag. Tussen Kwintsheul en de aansluiting met de A4.
11: Hoera! Het is lente. De lente ervaar je pas echt in de Hortus Botanicus Leiden. De oudste botanische tuin van Nederland. Boek nu je tickets op hortusleiden.nl.
17: Installatiebureau van Ginderen.
18: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
19: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
20: Juni geeft ons de langste dagen van het jaar. De zomer begint, we vieren Vaderdag en genieten van buiten. Maar voor families die knokken tegen de zeldzame ernstige ziekte, staat de tijd stil. Voor hen telt werkelijk elke dag. Het Zeldzame Ziektefonds financiert daarom onophoudelijk en gericht medisch onderzoek. We moeten nu concrete resultaten boeken voor patiënten. Die doorbraak kan niet wachten. Help ons helpen. Ga naar zzf.nl. Dank u wel.
21: Tot 10 uur. West wordt wakker.

0: Ja, we gaan bijzondere kaarten weggeven. De tijdmachine die blijft even staan waar die staat. Die komt niet van zijn plekje. Maar we gaan wel iets anders weggeven. Ja, daar kun je voor gaan bellen. Kaarten voor We Will Rock You in het World Forum Theater in Den Haag. En gisteren ging het met de opgave een beetje mis. Dus ik dacht, laten we hem gewoon alvast horen.
1: Maar het was wel heel lief wat er uiteindelijk gebeurde gisteren. Want de kaarten gingen naar de mensen. Dus dat vond ik zo schattig.
0: Ja,
1: maar
0: dat was lief.
1: Goed dat we ze nu even gaan helpen.
0: Ja, want wat je moet doen is gewoon letterlijk een Queen liedje afmaken. Want er komen 20 liedjes voor in die musical. En ja, wij draaien ze natuurlijk ook met alle liefde. Dus dit is het liedje dat je moet gaan afzingen. Don't take it away from me because... Ja, en daar komt dan nog het. Weet je het antwoord? 070-390-5454. En dan zijn die tickets misschien wel voor jou.

0: Can't Fight the Moonlight. En dat was Leanne Rimes.
1: De kaarten die je kan winnen voor de musical van Queen, de We Will Rock You. We hebben kaartjes voor jou voor 15 juli. De show staat van 15 tot en met 19 juli in het World Forum. En het enige wat jij moet doen is een zinnetje afmaken. En Wil dacht, ik weet dat wel. Goedemorgen, Wil.
2: Goedemorgen.
1: Hey, fijn om je te spreken. Je belt uit Rotterdam.
2: Ik bel uit Rotterdam, ja.
1: Ja, en wat heb jij met Queen, Wil?
2: Nou, heel veel. Ik ben een van de eerste fans, kan je wel zeggen. Want ik heb ze al eerder ooit gezien. Het was een van de eerste keer in Nederland kwamen, in de Groenoordhalle.
1: Wauw, dat was dus in Leiden nog.
2: Dat was in Leiden, nou.
1: En je zag ze en je dacht, dit is geweldig of mooi aardig
2: ja,
1: bent?
2: Nou, meer dan geweldig. Ik was verkocht. Ja, nee. Forever Queen.
1: Nou, helemaal goed.
0: Hoe was dat dan om daarbij te zijn en die band dan voor het eerst live te zien?
2: Ja.
1: Wat voelde je? Wat dacht je? We willen je emoties natuurlijk weten, hè, Wil?
2: Nou, ik was helemaal, flabbergasted. Ze hadden een podium en er hing een hele grote, heel groot doek overheen in de vorm van een kroon. En toen begon de muziek te spelen. Er kwam al rook en licht onder vandaan. En daar stonden de Queen. Kippenvel.
1: Wat waanzinnig dat je dat echt hebt meegemaakt. Echt gaaf.
2: Ja, dat was grandioos, ja.
1: Nou, kan jij zo meteen dat liedje afmaken. Maar zullen we even je stem opmaken? Lekker warm laten worden. Doe mij na, Wil. La la la la la la la.
2: La la la la la la la.
1: Nou, dan ben je er klaar voor. We gaan je het fragment laten horen. En dan mag jij hem afzingen, Wil. Ben je er klaar voor?
2: Yeah. Don't take it away from me because you don't know what you mean.

0: ik vind het goed genoeg.
1: Ik reken hem goed. Fantastisch, Wil. Jij hebt kaarten gevonden voor die voorstelling van 15 juli. Blijf even hangen, doen we zo de administratie.
0: Gefeliciteerd, Wil. Veel plezier.
2: Leuk, dank je.
0: En het was natuurlijk een fragment uit Love of My Life. En daar gaan we helemaal naar luisteren. Dit is Queen. En straks bij Patrick gaan er weer twee kaarten uit.

0: West wordt wijzer.
1: Ja, we hebben al verschillende gasten in de studio gehad die je dan het hemd van het lijf kan vragen. In West wordt wijzer, dan worden we ook allemaal een stukje wijzer. Een DNA-deskundige van het NFI zat hier bijvoorbeeld in de studio. Een officier van justitie. En komende maandag zit hier een persrechter in de studio. Frans Kozijn is aan de beurt en jij mag hem alles vragen over hoe een rechtszaak wordt beoordeeld, waar hij op let, hoe zijn werkdag eruit ziet. Nou, je kan het zo gek niet bedenken en je mag de vraag stellen. Dus ik heb wel een beetje jouw hulp nodig om dat half uur dat hij hier zit, tussen 8 en 8:30, te vullen. Dus stel je vraag via westwordwakker@omroepwest.nl of app naar 070-307-8080. En dan worden we met z'n allen een stukje wijzer. Een persrechter dus, Frans Kozijn. Heb je een vraag voor hem, stuur hem in.

0: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
1: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
2: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Bij ons in de Jordaan. Vier het Amsterdamse lied met Karin Bloemen, Glennis Grace en Jamai tijdens Amsterdam in Concert op 18 en 19 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
3: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
2: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
3: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
4: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
5: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
6: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
7: 9:30 is het. Dit is het nieuws met Reinhard Roemer.
8: Kunstmuseum in het Statenkwartier, het oude Haags gemeentemuseum, wordt de komende jaren ingrijpend verbouwd. Gaat tussen de 180 en 220 miljoen euro kosten. Volgens wethouder Saskia Bruines moet het monumentale gebouw van de beroemde architect Berlage weer toekomstbestendig worden. De ramen zijn nog steeds van enkel glas en er zijn meer zaken die aangepakt moeten worden.
9: Echt iets wat zich nu wel speelt is dat er erg veel last is van het grondwater. Dus dat grondwater is omhoog gekomen. En je ziet ook al in de kelders, waar nu ook een deel van het depot is, dat daar ook vochtplekken ontstaan en dat soms ook dat water een beetje omhoog komt. Nou, dat is natuurlijk echt schadelijk en dat wil je niet hebben.
8: De collectie van het Kunstmuseum moet tijdens de jarenlange verbouwing op andere locaties in de stad te zien zijn. In 2035 bestaat het Kunstmuseum 100 jaar. De 28-jarige man die vorige week werd aangehouden bij het ontruimde stadhuis aan het Spui in Den Haag blijft 2 weken langer in voorarrest. De Haagenaar staat bij de politie bekend als een man met onbegrepen gedrag. Afgelopen donderdag liep de verdachte het stadhuis in en zei tegen beveiligers dat hij een bom bij zich had. Daarop werd besloten het stadhuis en de omliggende gebouwen en straten te ontruimen. In de rugzak die hij bij zich had werden geen bijzondere dingen gevonden. Wie wordt doorverwezen naar een maag-darm-leverspecialist moet rekening houden met wachttijden van een jaar of meer, blijkt uit cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit. Het Haga Ziekenhuis en Haaglanden Medisch Centrum spannen de kroon. De wachtlijsten zijn onder meer zo lang omdat er steeds meer patiënten met buikklachten zijn, maar ook omdat het takenpakket van ziekenhuispersoneel is toegenomen, terwijl het aantal opleidingsplekken niet is meegegroeid. En we krijgen in Zuid-Holland vanmiddag te maken met stevige onweersbuien. En daarom is waarschuwingscode geel afgegeven door het KNMI. Naast blikseminslag is er kans op veel regen en harde windstoten. Niet alleen in onze provincie geldt straks code geel, maar in vrijwel het hele land.
7: Reinhard Musee, dank je wel. En dan gaan we nu naar Huub Musee.
10: Vandaag is er vrij veel bewolking en vooral later vanmorgen. En vanmiddag komen er enkele buien voor, mogelijk met hagel en onweer. De wind komt uit zuid tot zuidoost, is zwak tot matig, wordt later zuidwestelijk en het wordt ongeveer 20 graden. Vanavond zijn er opklaringen, kan er ook een enkele bui voorkomen. Vannacht is dat ook het geval. En bij een zwakke tot matige westelijke, later zuidwestelijke wind wordt het vannacht 13 graden. Morgen is er af en toe zon. Ook dan komen er enkele buien voor, mogelijk met onweer. We hebben dan een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind en morgenmiddag wordt het ongeveer 19 graden. Donderdag en vrijdag komen er ook buien voor, mogelijk met onweer, en dan wordt het ongeveer 18 graden.
7: Heb je ook nog wat toe te voegen, Bianca, aan het weer?
11: Nou, wel dat je inderdaad al rekening moet houden onderweg met slecht weer. Want door de regen kan het nog wel eens wat lastig zijn om het zicht te behouden. En genoeg afstand houden natuurlijk van je voorganger. Daardoor kan het ook zijn dat de files wat langzamer oplossen als er ineens een bui overtrekt. Ik weet niet hoe het bij jullie gaat, maar hier plenst het behoorlijk.
7: Ja, het ziet er grijs uit vooral. Ik zie niet of het regent. Moeilijk te zien.
11: Nee, precies. Dan waarschijnlijk regent het dus wel. Zo grijs is het. Ja,
8: het plenst onbehoorlijk.
7: Ja, is dat zo?
11: Onbehoorlijk. Ja. Dat is niet fijn. En ook op de weg sta je toch nog op een paar wegen in de file. Maar over het algemeen gaat het de goede kant op. Maar op de A4 van Rotterdam naar Den Haag, daar heb je nog een kwartier op onthoud tussen knooppunt Ketelplein en Ypenburg. En ook op de A4 naar Rotterdam, daar staat nog file tussen Delft en Benelux. Bijna 10 minuten vertraging. En dan staat er nog een korte file op de A20 naar Hoek van Holland bij Nieuwekerk aan de IJssel. En het oponthoud is daar 5 minuten.
7: Dank je.
8: Tot zover. Later. Ja, en tot later ook,
11: en
8: Bianca.
11: Zo ver.
8: Ja.
11: Tot hier. Over.
8: En tot verder. Hier en niet verder.
11: Stop.
8: Nou, kom
11: Punt.
8: Maar.
11: Amen. Dank jullie wel. West wordt wakker.

0: Gloria Gaynor en Never Can Say Goodbye. Terwijl ik een enorm gat in mijn mengtafel zie verschijnen. Terwijl Maaike een nieuwe schijfjes inzet. Dus dat komt allemaal helemaal goed. Kunnen we zo gaan bellen met Jeannot van Beurden.
1: Ondertussen in...
0: Ja, in Politiek Den Haag. Want er is weer van alles aan de hand daar. Goedemorgen, Jeannot.
2: Goedemorgen.
0: Ja, allereerst gefeliciteerd. 100 dagen Jetten.
2: Ja, ik weet niet of je daar echt de kaarsjes voor moet aansteken die op de taart staan. Al is het natuurlijk voor elk kabinet lastig om in 100 dagen heel veel te realiseren. Maar inderdaad, ze hebben de 100 dagen gehaald. Dus dat is in ieder geval stap 1. Maar nu nog dingen gaan bereiken, want echt grote doorbraken zoals ze die wilden, die zijn er natuurlijk nog niet.
0: Nee, want daar is toch even het moment voor. Hè? Na 100 dagen vooral heel erg Amerikaans om dat dan te doen. Van wat is er bereikt in die eerste 100 dagen? Maar ik heb het idee dat er tot nu toe alleen maar plannen zijn afgezegd of niet zijn gelukt.
2: Ja, kijk, dit kabinet wilde natuurlijk snel en grote doorbraken bereiken. Dat hoorde je al in de formatie. Dat moest allemaal supersnel gaan. Moest eigenlijk voor de kerst. Nou, uiteindelijk is daar iets meer tijd voor genomen. Maar dat aan de slag, dat was toch wel de term waarmee ze aan de bak wilden. En het kan wel, stond er natuurlijk op het coalitieakkoord. Maar ja, die grote doorbraken, zoals ik net zei, die zijn er dus nog niet. Wat het extra lastig maakt voor dit kabinet is dus dat het zo'n minderheidskabinet is. En ja, dat is toch nog even wennen, merk je bij de coalitie, merk je bij de oppositie. Het is toch nog zoeken naar hoe gaan wij samenwerken om tot meerderheden te komen. En zolang die er dus nu niet zijn, is het ook heel lastig om beleid in gang te zetten en om plannen in gang te zetten. Waardoor het dus extra lastig is om nu echt tot die doorbraken te komen en al dingen te bereiken. En is het dus vooral gebleven bij wat kleine...

0: 33% van alle kiezersstanden. En het is inmiddels 22%. Dus ja, betekent dat dat wij ook allemaal nog een beetje moeten wennen? Of doen ze het echt gewoon heel slecht?
1: Ja, belangrijk om daar denk ik bij te noemen is dat de politiek vaak een slecht rapportcijfer krijgt van de kiezer. Hierbij is het natuurlijk ook nog eens zo dat ze door nog minder mensen in het land worden vertegenwoordigd, want het is een minderheidskabinet, goed voor minder zetels, wat dus ook staat voor minder kiezers. Waardoor het ook wel logisch is dat dat vertrouwen lager ligt, maar dat dat zoveel verder weer is gekelderd ten opzichte van toen het startte, laat wel zien dat, dat het land toch ook wel wacht op wat van die doorbraken en dingen die ze moeten gaan bereiken. Het was ook wel lastig. Gelijk na 5 dagen toen dit kabinet aantrad, begon die crisis tussen Amerika, Israël en Iran. En daardoor is nu ook vandaag alweer te zien dat de inflatie extra hard toeneemt. Heel hard zelfs in vergelijking met normaal. Dus ja, ze krijgen het ook wel voor de kiezer. Mensen merken dat, voelen dat, verwachten dat de politiek daar wat aan doet. Dus dat hangt in die zin wel allemaal samen. Maar dat kan uiteraard beter. 22% is niet heel hoog.
0: Nee, ik hoop dat de luisteraars meer vertrouwen in mij hebben eigenlijk. 22%.
1: Nou, ik in ieder geval wel.
0: Gelukkig.
1: 100% van mij krijgt.
0: Ja, er wordt er ook nog eens flink teruggeblikt in dat politieke Den Haag. Met de coronaverhoren. Ja, gisteren horen we bijvoorbeeld Jack Mikkers, de burgemeester van Den Bosch. En het viel mij op dat hij nog zo erg onder de indruk was van die tijd. En wat er allemaal in zijn stad gebeurde.
1: Ja, kijk, wat natuurlijk zo is, is dat dit bij iedereen heel erg is blijven hangen. Het was zo groot, het maakt ook nu weer dus, doordat die verhoren zijn gestart afgelopen vrijdag, veel los bij mensen. Want de afgelopen 2 jaar is er al achter de schermen eigenlijk heel veel voorbereidend werk gedaan door dus de Kamerleden die in die commissie zitten en ook echt door de ambtelijke staf die daarachter zit. Maar nu voor het oog van de Kamer die verhoren. En ja, bij die Mikkers, ja, daarvan was natuurlijk met carnaval eigenlijk de grote extra uitbraak in Nederland. Daar heeft een hele grote groep elkaar staan besmet. Zo dicht op elkaar. En daar waren dus nu allemaal vragen over aan hem. Omdat hij toen burgemeester was, nu nog steeds inderdaad van Den Bosch. Van had dat toch niet anders gedaan moeten worden, aangepakt moeten worden? Wanneer wist u waarvan? En dat staat allemaal in het teken van het thema van deze week. Namelijk het onderzoeken van de beginfase van de pandemie. Want de coronacommissie pakt elke week een thema. En daarin komen straks ook de avondklok voorbij. De testbewijzen en nu dus de beginfase. Waar carnaval toen eind februari een grote rol in speelde, want dat was allemaal op het moment dat hier in Nederland ook de eerste besmetting kwam.
0: Ja, en wat is de bedoeling van die corona-verhoren? Wat moeten we daarmee doen uiteindelijk?
1: Ja, het doel is om lessen te trekken. Het gaat er niet om dat de mensen die nu worden gehoord nog gestraft worden of dat dit kabinet daarover zou moeten aftreden als er conclusies worden getrokken dat dat allemaal niet goed is gegaan. Er zit nu namelijk echt een hele nieuwe politiek alweer. Het is alweer even geleden, toch een aantal jaar. Dus het gaat echt vooral om die lessen. En wat ze dus onderzoeken is, ja, hoe is die besluitvorming destijds tot stand gekomen? Waarom zijn er bepaalde maatregelen genomen? En hoe was de balans tussen de gezondheid en de maatschappelijke belangen? Was dat in proportie? En ook hoe was de rol van de Tweede Kamer ten opzichte van het kabinet? Waren die kritisch genoeg? Dus echt kijken van hoe zijn die besluiten genomen? En als zoiets zich opnieuw voordoet, wat moeten we dan vooral anders doen?
0: Moeten we nog op iemand specifiek letten? Van nou, zet dan maar even de tv aan om mee te kijken.
1: Nou, extra interessant zijn natuurlijk de mensen die ook vaker worden opgeroepen, waaronder Mark Rutte, Hugo de Jonge en dus deze vrijdag Jaap van Dissel. Oh ja. Die was natuurlijk ook echt heel nauw betrokken. Ik moest afgelopen week ook weer lachen om de beelden waarin Mark Rutte moest aankondigen van we mogen even geen handen meer schudden op de eerste persconferentie. Vervolgens gelijk Jaap van Dissel daarna de hand schudt. Daar moesten zij toen ook allebei wel om lachen van ja, het is nog even wennen. Maar goed, Jaap van Dissel, toch een van de hoofdrolspelers, die komt vrijdag dan aan bod. Dus als je het interessant vindt, kan je dan gewoon het tv aanzetten. Want het is allemaal te volgen. Het is openbaar. Iedereen kan meekijken. Je kan je zelfs aanmelden om in de commissiezaal waar ze dit doen, aan het plein gebeurt dat, om daar mee te kijken. Ja, als je het interessant vindt, genoeg mogelijkheden om het te volgen.
0: Ja, en we volgen het ook via jou natuurlijk. Geno, dank je wel, hè.
1: Ja, dat is het allermakkelijkst.
0: Ja, daar ga ik voor.
1: Heel goed.
0: Tot de volgende keer.
1: Tot de volgende.

0: Het WK komt eraan en West wordt wakker doet mee. We gaan een balletje hoog houden.
1: Oké, daar gaat hij. 1, 2, 8. Hè? Verdorie.
0: Of het je nou 1 keer lukt of misschien wel 100, je wint sowieso de exclusieve Radio West voetbal. En de allerbeste hooghouder gaat er vandoor met de enige echte WWWK-bokaal. Geef jezelf, je dochter of kleinzoon of iemand anders nu op door een mail te sturen naar westwordwakker@omroepwest.nl. westwordwakker@omroepwest.nl.

0: Speciaal voor Angélique, Les Champs-Élysées en Jo Dassin. En dan is ze er helemaal niet. Ach. We hadden hartstikke mooi een uittip van haar alvast in de mail gekregen. Kunnen we vast helemaal inlezen en alle intelligente vragen stellen die we normaal doen natuurlijk. En ja, er komt een onderhoudsmonteur. Ze heeft altijd van die mannetjes die dan de hele dag daar rondlopen in dat kasteel van haar. En in die enorme tuin. En ja, die komt wat vroeger dan verwacht. Dus ja, het is aan jou meer.
1: Ik mag het doen, maar
0: bonjour.
1: Bonjour, tout le monde. Alle lieve mensen, guten tag. Maar ze heeft zo'n leuk onderwerp weer verzonnen. In het Boomkwekerijmuseum, dat kennen we. Dat staat in Boskoop. Dat kennen we vooral van de bomen. Maar deze keer is er een tentoonstelling van aardbeziën tot zomerkoninkjes. En als je dan denkt bij aardbeziën van, hé, dat woord ken ik van Tita Tovenaar. Ik zie Patrick al helemaal glimlachen. Want Tita Tovenaar die wilde altijd aardbeienoom omtoveren tot kamelen. Vraag me niet waarom. Maar in ieder geval, en de aardbeien die noemde hij dan chic aardbeziën. En wij dachten altijd, hij heeft die naam verzonnen. Maar nee, die naam die is echt oud. Want in de 18e eeuw is de aardbeziencompagnie opgericht. Want de aardbeienteelt in Boskoop was zo groot dat die speciaal daar een compagnie werd voor opgericht, zodat ze goed de verkoop konden doen naar gebieden als Leiden, Gouda, Rotterdam, Den Haag. Dat ging dan met de trekvaart. Kortom, die geschiedenis van die aardbei, van aardbei tot zomerkoninkje, hoe je dat precies zit en hoe de kwekers dat dan deden en waarom dat belangrijk was, waarom de vrouwen dan al die aardbeien moesten plukken, dat leer je allemaal in het Boomkwekerijmuseum in Boskoop. En ik denk dat je daarna wel heel erg veel zin hebt in een grote bak aardbeziën.

0: We gaan aan de bak. Ja. Dit komt wel in jouw archiefbak.
1: Nou, dat kan zeker in mijn archiefbak, inderdaad. Het is in ieder geval jeugdsentiment. Heerlijk. Meer uit de archiefbak straks na tienen. Met daarin onder meer uit 1985 de vraag: hoe veilig is het stadion van FC Den Haag? Er is misschien eeuwig roem. Jazeker, nu al. We hebben gisteren de draad van het spel weer opgepikt. En Bob Seger, Still the Same, staat te trappelen. Jarige van vandaag voor 2 juni. Kaarten voor We Will Rock You te winnen. En muzikale nachten in de plaat voor 12.

0: Elke werkdag op TV West het NOS-journaal in makkelijke taal. De belangrijkste onderwerpen uit het NOS-nieuws in duidelijke, rustige, begrijpelijke taal.
1: In de voorjaarsnota moeten de partijen in de regering het eens worden over extra geld. Bijvoorbeeld voor defensie. Nodig voor het versterken van het leger.
0: Het NOS-journaal in makkelijke taal. Maandag tot en met vrijdag om 9 uur op TV West.
2: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
3: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
2: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
8: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
7: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
9: Hoe veilig was het stadion van FC Den Haag in 1985? Straks meer daarover in de archiefbak. Het is 10 uur. Eerst het nieuws uit de regio, Reinhard Rommer.
10: De man die vorige week werd aangehouden bij het ontruimde stadhuis aan het Spui in Den Haag blijft 2 weken langer in voorarrest. De 28-jarige Hagenaar liep het stadhuis in en zei tegen beveiligers dat hij een bom bij zich had. Daarop werd besloten het stadhuis en de omliggende gebouwen en straten te ontruimen. Wie wordt doorverwezen naar een maag-darm-leverspecialist moet rekening houden met wachtlijsten van een jaar of meer, blijkt uit cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit. Het Haga Ziekenhuis en Haaglanden Medisch Centrum spannen de kroon. En musicalster Sistine Carillon gaat de rol van de heks Cruella spelen in 101 Dalmatiërs, de musical. De Haagse Carillon doet dat per tourbeurt. De andere twee die in de huid van Cruella kruipen zijn Anouk Maas en Kim-Lian van der Meij. De musical is vanaf oktober te zien in theaters in het hele land en de kaartverkoop is al begonnen. Meer regio nieuws 10:30, nu het overige nieuws.
11: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen op Oekraïne zijn vannacht 11 mensen gedood. Ook raakten tientallen mensen gewond. In de hoofdstad Kiev raakten flats beschadigd en brak er brand uit bij een polykliniek en een benzinestation. Een gebouw stortte deels in, waardoor mensen vast kwamen te zitten onder het puin. Volgens de Oekraïnse luchtmacht vuurden de Russen meer dan 650 drones en 70 raketten af. De aanvallen waren vooral gericht op Kiev, Dnipro en een aantal steden in het oosten van Oekraïne. Het aantal mensen dat bij de voedselbank moet aankloppen is vorig jaar weer gestegen. De jaren ervoor werden het er juist steeds minder, maar de armoede is toegenomen. Er kwamen vooral meer werkende armen bij en ouderen met alleen een AOW-uitkering. Ook ZZP'ers zijn steeds vaker afhankelijk van de voedselbank. In totaal waren er vorig jaar 155.000 klanten van de voedselbank. Dat is een stijging van 11.000. De voedselbank ging vorig jaar ook actief op zoek naar mensen die wel recht hadden op hulp, maar nog onder de radar bleven. De inflatie steeg afgelopen maand naar 3,5%, meldt het CBS. In april was dat nog 2,8%. Vooral benzine en diesel werden duurder in mei door de blokkade van de Straat van Hormuz. Ook de prijzen van vakanties zijn gestegen. Meteorologen waarschuwen voor de komst van El Niño, een terugkerend fenomeen dat over de hele wereld voor allerlei weersextremen zorgt. De Wereld Meteorologische Organisatie verwacht dat er komend najaar een bijzonder sterke El Niño ontstaat. Het water in de Stille Oceaan warmt dan sterk op en daardoor valt er in sommige delen van de wereld extra veel regen. Op andere plekken is het juist extreem droog. De VN noemt de verwachting een urgente waarschuwing. De vorige El Niño in 2023 leidde in Nederland tot het warmste jaar ooit gemeten. Het weer: vanuit het zuidwesten trekken buien over het land. Vanmiddag volgen zwaardere buien, ook met onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Bianca Damink heeft bij de ANWB de verkeersinformatie.
12: Er staat nog file op de A4 van Rotterdam naar Den Haag, tussen knooppunt Ketelplein en Rijswijk. De vertraging is een kwartier. En in het Westland is de N220 in beide richtingen dicht, tussen Schravenzande en Westerlee. Daar is een ongeluk gebeurd.
13: Ik kraste mijn naam op de celmuur. Beleef de geschiedenis in het Nationaal Monument Oranje Hotel. De natiegevangenis uit de Tweede Wereldoorlog aan de rand van de Scheveningse Duinen. Boek tickets op oranjehotel.org.
14: Van Uffelen, Das Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
15: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinicerasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
16: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
17: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.
16: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Otto Dijksman in Katwijk.
18: Hoera! Het is lente. De lente ervaar je pas echt in de Hortus Botanicus Leiden. De oudste botanische tuin van Nederland. Boek nu je tickets op hortusleiden.nl.
19: Tot 12 uur aan de bak.
20: Dit is Radio West.
21: Hey Patrick, lekker bakkie.

0: Het is Bert Heerink op Radio West. En Julie July. Nou dan kunnen sommige mensen het even... Ja, nou ja, dat vind ik een beetje vroeg hoor. Ik hou het toch even bij een bakje als je het niet heel erg vindt.
1: Goedemorgen. Is er al koffie?
0: Ja, het liedje werd destijds gebruikt in een bierreclame. Dus dat zorgt meteen voor associaties. Maar heb je, als je op dit soort tijdstippen echt zin krijgt om een groene batterij open te trekken... dan heb je wel een licht probleempje hoor, volgens mij. Hartelijk welkom. Het is de dinsdagmorgen op Radio West met Aan de Bak. De tiende jaargang, aflevering 2288 alweer. Het is ongelooflijk. Ik zit even te kijken of ik het goed zie, maar ja, het is echt waar. En tussen nu en 12 uur komen wij in de archiefbak onder meer het stadion van FC Den Haag tegen anno 1985. Er is misschien eeuwig groen voor Bob Seger en Still the Same. Dat horen we over een uur. Jarigen van vandaag, ze zijn welkom via aandebak@omroepwest.nl. Dit uur gaan er weer twee kaarten uit voor We Will Rock You, de Queen Musical in Den Haag. En muzikale nachten

0: Ed Sheeran en wat een energie in Sapphire.
1: De plaats. Voor 12.
0: Met muzikale nachten als thema vandaag. Maar ja, welke zou je willen horen?
1: Nummer 1.

0: John Travolta en Olivia Newton-John en Summer Nights. Keuzemogelijkheid 2 en keuzemogelijkheid 1. The Reggae Nights van Jimmy Cliff. Ja.
1: Wordt het 1 of 2?
0: Ik ben heel benieuwd welke ik straks mag instarten. Zo rond 10 voor 12 als de laatste in dit programma. Nummer 1 Jimmy Cliff. Nummer 2 John Travolta en Olivia Newton-John. En je kunt je stemmen kwijt via de Facebookpagina van Radio West. Of door te appen naar de studio. Nummer is 070 307 8080.

0: Vanavond tussen 6 en 7 in West Komt Thuis is de muziekkeuze aan jou. In 70s at 6 met Bas Martinius.
1: Welke jaren 70 plaat kan ik voor je draaien en waarom? Nou, zet dat even in een mailtje aan bas@omroepwest.nl. En dan zeg ik tot vanavond.
0: 70s at 6 in West Komt Thuis. Alleen op Radio West.

0: Ja, die liet niet over zich heen lopen destijds in de jaren 60. Nancy Sinatra op Radio West. En these boots are made for walking. Straks jouw kans op kaarten voor de musical met Queen hits We Will Rock You. En het regionieuws komt er natuurlijk ook aan. Rijkswaterstaat en het KNMI waarschuwen voor het slechte weer dat eraan komt.
1: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
2: De hete zomer, Crayon Rolluiken.
3: Geluidsoverlast,
2: Crayon Rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
4: Crayon Rolluiken.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
6: Pas op hoor, deze is heet.
7: Oef, ja.
6: Wil er iemand nog wat drinken?
7: Ja, lekker.
6: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
7: En voor mij, man?
6: En een frisje voor jou.
7: Dank je.
8: Proost.
6: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
9: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
10: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
0: Goedemorgen, dit is Radio West. Het is bijna 10:30, een overzicht van het regionieuws krijg je van Reinhard Romme.
11: Patrick, goedemorgen. Stevige onweersbuien vanmiddag en daarom stelt het KNMI in vrijwel het hele land waarschuwingscode geel in. Naast blikseminslag is er kans op veel regen en harde windstoten. Rijkswaterstaat waarschuwt weggebruikers om tijdens de avondspits alert te zijn op gevaarlijke situaties en rekening te houden met langere files door slechte weersomstandigheden. Naar verwachting duurt de overlast in onze regio, het zuidwesten van het land, tot eind van de middag en voor de noordelijke provincies tot vanavond 8:00. Het is weer de tijd van de avondvierdaagse. In Moerwijk, in Den Haag, is vandaag de eerste editie van de Moerwijk Wandelvierdaagse, georganiseerd door een groep betrokken buurtbewoners. Iris van der Voort is een van die organisatoren.
12: Wij zijn echt de verbinding aan het leggen hier in de wijk. En met een wandelvierdaagse ga je dat natuurlijk echt aan met z'n allen. Want je bent dan ook aan het bewegen, maar ook aan het kletsen lekker met elkaar. En dingen aan het ontdekken, wat er allemaal gebeurt in de buurt.
11: Ze kunnen op de maat van de muziek lopen. Dat past de muziek uit West wordt wakker, want daar was Iris te horen vanmorgen. De organisatie houdt rekening met 150 deelnemers. In dat Haagse Moerwijk elke avond wordt zo'n 2 à 3 kilometer afgelegd. De man die vorige week werd aangehouden bij het ontruimde stadhuis aan het Spui in Den Haag blijft 2 weken langer in voorarrest. De 28-jarige Hagenaar liep het stadhuis in en zei tegen beveiligers dat hij een bom bij zich had. Daarop werd besloten het stadhuis en de omliggende gebouwen en straten te ontruimen. Een bom is niet aangetroffen. En musicalster Sistine Carillon gaat de rol van de heks Cruella spelen in 101 Dalmatiërs, de musical. De Haagse Carillon doet dat bij Tourbeurt. De andere twee die in de huid van Cruella kruipen zijn Anouk Maas en Kim Lian van der Meij. 101 Dalmatiërs is volgens de organisator een aanstekelijke musical over familie, liefde en onvoorwaardelijke trouw, met poppenspel en veel humor. Het verhaal, dankzij Disney bekend uit de bioscoop, komt nu dus ook in de theaters. Vanaf oktober is 101 Dalmatiërs de musical te zien in theaters in het hele land. En de kaartverkoop is begonnen.
0: Mooie rol voor Sistine, ben heel benieuwd. We kijken naar het weer. We hoorden daar al zojuist wat over. Maar meer over het weer krijg je van Huub Minzee.
13: Vandaag is er vrij veel bewolking en vooral later vanmorgen en vanmiddag komen er enkele buien voor, mogelijk met hagel en onweer. De wind komt uit zuid tot zuidoost, is zwak tot matig, wordt later zuidwestelijk en het wordt ongeveer 20 graden. Vanavond zijn er opklaringen, kan er ook een enkele bui voorkomen. Vannacht is dat ook het geval. En bij een zwakke tot matige westelijke, later zuidwestelijke wind wordt het vannacht 13 graden. Morgen is er af en toe zon. Ook dan komen er enkele buien voor, mogelijk met onweer. We hebben dan een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. En morgenmiddag wordt het ongeveer 19 graden. Donderdag en vrijdag komen er ook buien voor, mogelijk met onweer. En dan wordt het ongeveer 18 graden.
0: En verkeersinformatie krijg je van Bianca Damink bij de ANWB.
8: In het Westland is de N220 in beide richtingen dicht tussen Schravenzande en Heenweg. Dat komt door een ongeluk.
11: Je hoort het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Gewoon blijven luisteren. Gebruik de app en kijk op omroepwest.nl.

0: Nou, voor Police kun je toch ook wel een lekkere verzamel-cd maken. Maar 20 hits weet ik niet of ik die bij elkaar krijg. Voor Queen is dat geen probleem. Daarom is er een prachtige musical van gemaakt. We Will Rock You. En straks maak je kans op kaarten voor een van de voorstellingen in Den Haag.
1: De archiefbak.
0: Maar eerst naar het jaar
2: 1985.
0: Tijdens vlucht 847 van Athene naar Rome wordt op 14 juni 1985 een vliegtuig van de Amerikaanse maatschappij TWA gekaapt door aanhangers van de Libanese terreurgroep Hezbollah. Gijzeling eindigt 16 dagen later in Beirut en kost één persoon het leven. Op 14 juni 1985 vindt de ondertekening plaats van het akkoord van Schengen. Dat gebeurt door regeringsleiders van België, Nederland, Luxemburg, Duitsland en Frankrijk. En de veiligheid in voetbalstadions is in het nieuws in 1985. Aanleiding is een drama dat zich voltrok in het Engelse Bradford, waarbij 54 mensen om het leven komen. Brand ontstond nadat een supporter tijdens een voetbalwedstrijd een sigaret weggooide. Op dat moment wordt er in het Haagse Zuiderpark gebouwd aan een nieuwe tribune in het stadion van FC Den Haag. Voorzitter D. Stoop van de Haagse club staat Katrien Keil te woord in een aflevering van het actualiteitenprogramma Televizier Magazine.
3: Nu even over deze nieuwe tribune. Hè. Die is nu een aanbouw. Wat voor stoelen komen daarop?
4: Daar komen onbrandbare stoelen op. Dit is namelijk ook een kwestie van ontwikkeling. Dat men het gevaar voor brand en brandstichting natuurlijk steeds meer onderkent. En deze tribune wordt uitsluitend gebouwd met brandvrij materiaal. En dat is misschien niet gedaan vanwege het gebeurde van gisteren, maar wel vanwege het gevaar wat supporters kunnen aanrichten met brandjes maken. 1985.

0: 1985, klein orkest en later is al lang begonnen. Ik wil toch nog even terugkomen op Katrien Keil. Die hoorde je net als verslaggever bij het AVRO Actualiteitsprogramma Televizier Magazine. En Katrien heb ik hoog zitten. Moet ik eerlijk zeggen, vind ik een leuk mens. Was een ongelooflijk en is nog steeds trouwens een hartstikke professionele presentatrice. Maar ik moet toch een kleine rode kaart uitdelen voor wat zij van de week in RTL Tonight allemaal beweerde. Het ging namelijk over de Beatles. Moet je even horen wat Katrien Keil beweert over de Beatles.
1: Ja, ik was een enorme Beatles. Ja. Ik heb ooit het eerste concert in het Courhouse meegemaakt. Wow. Waar ze een heleboel korting krijgen vroeger, weet je nog?
2: Dat was volgens mij gewoon jaren 70 of zo.
1: Ja, ja. En toen moest ik nog een krantenwijk lopen om die kaarten te kunnen betalen. En toen duurde dat dus precies 3 seconden.
0: Nou, tuurlijk, Katrien. De Beatles sloegen het Courhouse kort en klein in de jaren 70 ook, notabene. Ten eerste, het was natuurlijk de jaren 60. En ten tweede, het waren de Rolling Stones. Nou, dan weet je zeker dat ze er niet bij was. En niemand aan tafel die dat ook even corrigeert, hè? Dat vind ik nog het meest opvallende. Nou, hoe dan ook. We Will Rock You hoorde je, want dat is de titel van de musical die op dit moment toert in Nederland met sterren als Lucas Hamming en Machtel de Laat. Nou, dan weet je wel dat dat goede stemmen zijn. Het is het verhaal van een toekomst waarin de muziek verboden is. We leven in een soort dictatuur, maar natuurlijk zijn er rebellen die daartegen in opstand komen. Dat zijn de Bohemians en die zorgen voor bijzonder fijne muziek. Die spelen namelijk heel veel van die lekkere Queen-nummers. Het zijn er 20 in totaal en je kunt erbij zijn, want de voorstelling staat in juli in het World Forum Theater in Den Haag. Daar heb ik 2 kaarten voor. Nu bellen 070-390-5454. 070-390-5454. En het is handig als je weet hoe dit liedje verder gaat. Heel 70 390 54.

0: Oh, die groep heeft zulke lekkere muziek gemaakt. Incognito, dit was een mooi voorbeeld ervan. Samen met Justin Brown en Always There. Ja, over fijne muziek gesproken natuurlijk. Jan Strikka, daarna goedemorgen.
1: Goedemorgen, Patrick.
0: Heb jij Queen wel eens live mogen zien?
1: Ja, in het Koerhuis in de jaren 70.
0: Dat was een heel kort concert, hè? Ja.
1: Ja, heel ja, goed. Het is nog
0: ja,
1: paar minuten.
0: Ja, klopt. Nee, ja, natuurlijk. En je moest toch een krantenwijk nemen om die kaarten te kopen. Ja, ik begrijp dat. Nou, zeg, wat heb je met Queen?
1: Ja, best wel veel. Ik vond het destijds hele lekkere muziek. En ja, nog steeds. Het is gewoon tijdloze muziek. Dat is goed en het blijft ook goed de komende 100 jaar, denk ik.
0: Ja. De musical We Will Rock You was eerder al in Nederland. Een paar jaar geleden. Heb je hem toen al meegekregen?
1: Nee, toen niet meegekregen. Nee.
0: Nou, dus, dat zou leuk zijn als je daarmee kennis kunt maken natuurlijk. Het is een mooi verhaal en daarin zitten al die liedjes verweven. Maar dan is het natuurlijk wel zaak dat jij een klein stukje zingt. Ik heb een liedje van Queen. En als dat stilvalt, dan mag jij hem afmaken.
1: Oké, doe best.
0: Hoe is het met je zangtalent?
1: Niet best.
0: Oh, nou, dat gaan we nu ontdekken. Daar ga je.

0: dat was helemaal niet verkeerd, hoor. Nou, dat viel best wel mee. Ik maakte... Okay, ja, ik had de koptelefoon al wat zachter gezet. Maar dat ging hartstikke goed, Jan. Nee, geen enkel probleem.
1: Ja, fijn.
0: Dikke Mick, dus jij bent erbij woensdag 15 juli in het World Forum Theater. Net als al die andere Radio West-luisteraars deze week. Dus dat wordt sowieso een leuke avond.
1: Ah, ik ben er hartstikke blij mee. Ik vind het fantastisch.
0: Nou, van harte gefeliciteerd. Dank je wel voor het meedoen. En een mooie avond daar, hè?
1: Ja, dankjewel, Peter. Ik heb je nog.

Ja, zo komt ongemerkt het complete hitrepertoire van Queen voorbij deze week op Radio West. En dat vinden wij helemaal niet erg, dat begrijp je. Crazy Little Thing Called Love. Straks bij Menno in de middag natuurlijk weer een nieuwe ronde en een nieuwe kans op kaarten voor de musical in Den Haag. Dat doen we nog tot en met aanstaande vrijdag. En hou ook de Facebookpagina van Radio West in de gaten, want later deze week maak je ook nog kans op een setje kaart. Ja, klein tipje mijnerzijds. Straks na elven. Een nieuwe ronde Eeuwige Roem. En misschien wel het moment dat Bob Seger Eeuwige Roem bereikt. Het zijn Still the Same. Of het lukt, hoor je straks na 11. Het nieuws van 11 uur met Reinhard komt eraan. Maar eerst Dexys Midnight Runners.

0: leven. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
1: Vierde zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
2: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
1: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
2: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
3: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
6: Hoe lekker slaapt u eigenlijk? Met een matras van Royal Health Foam kiest u voor een gezonde nachtrust. Volledig vrij van schadelijke stoffen. Met comfort dat u elke nacht weer voelt. Wilt u ook echt lekker slapen? Kijk dan op healthfoam.com. Of bezoek onze showroom in Scheveningen. Royal Health Foam. Voor echt lekker slapen.
7: Wij als gezondheidsfondsen maken ons zorgen om de gezondheid van onze kinderen. En vragen Den Haag, maak Nederland gezond voor ieder kind. Ben je het hiermee eens? Ga naar gezondegeneratie.nl en teken onze oproep.
8: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
9: We maken kennis met een nieuwe televisiezender in de archiefbak van 1980. Straks in Aan de Bak. 11 uur, eerst het regionieuws, Reinhold Hommer.
10: Het KNMI stelt in vrijwel het hele land waarschuwingscode geel in vanwege slecht weer dat op komst is. Naast onweersbuien met bliksem is er kans op harde windstoten. Rijkswaterstaat waarschuwt weggebruikers om tijdens de avondspits alert te zijn. Het Haga ziekenhuis in Zoetermeer gebruikt sinds kort een nieuwe methode bij niersteenoperaties. In plaats van een algehele narcose, als er een niersteen verwijderd moet worden, wordt iemand verdoofd met een klein aantal medicijnen. De patiënt kan dan zelf blijven ademen en er blijken veel minder bijwerkingen te zijn. En de 28-jarige Hagenaar die vorige week werd aangehouden bij het ontruimde stadhuis aan het Spui in Den Haag blijft 2 weken langer in voorarrest. De man had tegen beveiligers gezegd dat hij een bom bij zich had en daarop werd het gebouw ontruimd. Een bom werd niet aangetroffen. Meer regionieuws om 11:30, nu het andere nieuws.
11: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne zijn vannacht 11 mensen gedood. En ook raakten tientallen mensen gewond. In hoofdstad Kiev raakten flats beschadigd en er brak brand uit bij een polykliniek en een benzinestation. Een gebouw stortte deels in, waardoor mensen vastkwamen te zitten onder het puin. Volgens de Oekraïnse luchtmacht vuurden de Russen meer dan 650 drones en 70 raketten af. De aanvallen waren vooral gericht op Kiev, de Dnipro en een aantal steden in het oosten van Oekraïne. Een restaurant in het Noord-Hollandse dorp Weidenes is vannacht verwoest door brand. De politie denkt dat het vuur is aangestoken. Op de muren stonden racistische leuzen geschreven en teksten als oprotten. Het gaat om een restaurant met onder meer Turkse specialiteiten. De brand in Weidenes ontstond even na 3 uur vannacht en rond 7 uur was hij onder controle. Het restaurant moet als verloren worden beschouwd. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de brand en de aangetroffen leuzen. De Wereldmeteorologische Organisatie waarschuwt voor een bijzonder sterke El Niño vanaf komend najaar. Het water in de Stille Oceaan warmt dan sterk op. Daardoor valt er in sommige delen van de wereld extra veel regen. Op andere plekken is het juist extreem droog. De VN noemt de verwachting een urgente waarschuwing. In Breskens wordt een bom uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. Zo'n 200 inwoners moeten daarvoor hun huis uit. De meeste mensen gaan gewoon naar hun werk of naar familie. Voor anderen is opvang geregeld. Waarschijnlijk mogen ze vanmiddag weer terug. In Breskens worden regelmatig bommen en andere munitie gevonden. Het Zeeuws-Vlaamse dorp werd op 11 september 1944 zwaar gebombardeerd tijdens de Slag om de Schelde. Het weer: vanuit het zuidwesten trekken buien over het land. Vanmiddag volgen zwaardere buien, dan ook met onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
12: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Van der Helm Sanitair en Tegels in Pijnakker.
13: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
14: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
13: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Van Leiden in Alfa aan de Rijn.
15: Tot 12 uur aan de bak.

0: Groei je nog een beetje na van de Eeuwige Roemlijst afgelopen week met Gavin James en Glow.
1: Eeuwige Roem.
0: En natuurlijk betekent dat dat je vanaf nu weer lekkere eigen liedjes kunt nomineren. Platen waarvan jij vindt dat ze eeuwige roem verdienen. En waarvan je misschien wel verbaasd bent dat ze nog lang niet op de lijst staan. Er zijn er nog genoeg. Laat het me weten. Patrick@omroepwest.nl. Patrick@omroepwest.nl. En iemand die ook gestemd heeft op de lijst is Rob Stepels. Die woont in Den Haag, is 68 jaar. Getrouwd en 2 kinderen. Hij is hartstikke dol op muziek. Heeft daarom graag Radio West aanstaan. Of zet zelf wat leuks op, want hij is dol op vinyl en muziek die hij zelf heeft. Rob, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Patrick.
0: Heb je een beetje vermaakt vorige week?
2: Ik vond het hartstikke leuk. Ik heb niet alles gehoord, maar ik heb wel genoeg gehoord.
0: Genoeg.
2: En ook de commentaren op mijn inzendingen vond ik ook wel leuk, ja.
0: Ja, want daarom weet ik ook zo uit mijn hoofd dat jij gestemd hebt. Want je had zo hier en daar wat mooie commentaar erbij gezet. En dat vinden we altijd leuk, ja. Want dat kunnen we dan delen met de luisteraar.
2: Dat heb je ook gedaan, ja, hartstikke leuk.
0: Nou ja, precies. Mooi dat je daar de tijd voor genomen hebt. En ja, dat zegt ook wel iets inderdaad over hoe je met muziek bezig bent. Want hoe groot is je collectie?
2: Nou, niet zo groot hoor. Misschien een paar 100 platen. Dus veel oud en ook wel weer nieuw. Want tegenwoordig kun je zoveel nieuw vinyl kopen.
0: Ja.
2: En dat is ook wel weer leuk. Voorheen gingen we de kringloopwinkels af. Maar nu kan je gewoon weer de platenzaken af.
0: Ja, zeker ja. En heb je dan ook nog een grote digitale collectie?
2: Ik heb geen digitale collectie.
0: Okay.
2: Nee. Het zijn allemaal echte LP's.
0: Alleen maar tastbaar vinyl.
2: Juist, ja.
0: Ja.
2: Dat je het kan voelen, weet je?
0: Ja, precies. Ben je nou ook zo van de old school die zegt het geluid van vinyl is ook echt beter dan digitaal?
2: Nou, dat durf ik niet te zeggen. Maar ik vind die kraakjes altijd wel leuk in zo'n LP.
0: Oh ja. Oh,
2: want
0: ja.
2: Het is natuurlijk nooit zo heel erg zuiver. En het ligt natuurlijk ook aan wat van apparatuur je hebt.
0: Ja.
2: Dus dat kan verschillen. Maar nee, ik durf dat niet te zeggen.
0: Nee, zo...
2: Maar het gaat er meer om het gevoel dat je een plaatje vast hebt en dat je een mooie hoes hebt. Dus dat vind ik wel leuk.
0: Zo'n purist ben ik inderdaad ook niet. Ik kan me wel herinneren, dat was de grootste teleurstelling. Ik had vroeger, kocht ik wel eens wat singeltjes in de aanbieding, die dan net niet zo'n grote hit waren geweest. En dan kon je er dus een paar voor, weet ik veel, 3 voor 5 gulden of zo. En dan kwam je thuis en dan had je er één te pakken en er zat het gaatje niet in het midden. Ken je dat?
2: Ja, dan moest je zo'n plastic driehoekje moest je dan erin doen.
0: Verschrikkelijk, wat een gedoe was dat, ja.
2: Ja, dan draaide die niet echt helemaal rond. Het was meer een eitje.
0: Ja, nou, precies. En dan was het dus gewoon, dan ging het een beetje jengelen. Dat is natuurlijk verschrikkelijk. Hoe dan ook. Mooi om het daarover te hebben met een medemuziekliefhebber, Rob. We gaan eens kijken wat jij vindt van de roemzoekers van vandaag. Want zo klinken ze op dinsdag.
3: Eeuwige roem.

0: Gaia van Valencia, inmiddels 3 dagen in het spel. Tom Jones, I'm Coming Home, doet ook al goede zaken, hoor. 5 dagen met die plaat en 6 dagen voor Bob Seger. Still the Same heeft er namelijk eerder in gestaan. En kreeg gisteren een extra zetje van de kandidaat van gisteren. Maar ja, Rob, het is aan jou.
1: Ja, Bob Seger, ja, die kan even roem halen. Dus dat gun, dat gun ik iedereen. Als ik Tom Jones eruit gooi, dan krijg ik ruzie met mijn vrouw. En dat is het laatste wat ik wil. Dus ja, helaas, ga je.
0: Oh, nou, hij is eruit. En je hebt een keuze die je graag wil nomineren, die ik echt bijna vergeten was. En daar zit een mooi verhaal aan vast. Waarom deze?
1: Nou, ik was 11. Toen had je het Woodstock-concert in Amerika. Zo'n festival. En in 1970, toen was ik dus 12, was er een filmversie en die werd uitgezonden in het Seinpost-Duincomplex op Scheveningen.
0: Oh.
1: En dat was het was een restaurant en een theater. En een heel oud theater, maar daar werd die film vertoond. En toen zag ik 10 years after, ja, toen was ik gelijk helemaal zoiets van, Jezus, wat gebeurt hier nou? Dus vandaar dat ik deze wil nomineren. En het verbaast me inderdaad dat hij nog niet eerder genomineerd is. Als dat zo is, hoor. Dat weet ik niet.
0: Nee, dat klopt. Hij is inderdaad echt nog nooit aan bod gekomen. Ik denk dat hij een beetje vergeten is in... Er is natuurlijk best heel veel uit Woodstock ongelooflijk populair geworden. En legendarisch. Ja, ja. En dat geldt hier ook wel voor. Maar hij is in onze gemeenschappelijke herinnering misschien een beetje verloren geraakt. Dus mooi dat jij hem tevoorschijn tovert. Zeg maar, welke is het?
1: Nou, het is 10 years after met I'm Going Home.
0: De live-uitvoering zoals op Woodstock gezongen dus. En zoals die op... Zoals die op single is verschenen. Dus het is wel een iets kortere uitvoering dan we hem daadwerkelijk op Woodstock gehoord hebben. Maar nou ja, dank je voor de suggestie. We gaan kijken wat ermee gebeurt. Dankjewel, Rob.
1: Ja, hartstikke leuk. Hey, goede uitzending.

0: Test met je kopstem. Volgende week zet Radio West de legendarische broertjes Gibb in het zonnetje. Je hoort veel muziek van de Bee Gees en we geven kaarten weg voor Main Course. Die wonnen de Tribute Battle of the Bands bij SBS6. En voor de laatste twee concerten van hun tournee komen ze naar het Circus Theater op Scheveningen. Stembanden, want dat wordt meezingen. Volgende week de Bee Gees op Radio West.
1: Je luistert naar Aan de Bak

0: In het kader van de contrasten, Guys and Dolls, There's a Whole Lot of Lovin'. En daarvoor 10 Years After, nieuw in Eeuwige Roem.
1: Eeuwige Roem.
0: In november 2015 nomineerde Kees Rintjema uit Rijswijk Bob Seger voor dit spel met Still the Same. Daarna kreeg de plaat nog steun van Claudia Stalekker uit Zoetermeer. En gisteren kwam het laatste zetje van Adrie van der Weijden uit Noordwijk. En nu keer ik terug naar Kees. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Patrick.
0: Had je verwacht dat het nog zou lukken?
2: Nee, het heeft wel heel lang geduurd.
0: Nou, dat kun je zeggen, ja. Ik ben blij dat je nog hetzelfde telefoonnummer hebt.
2: Ja.
0: Ja, maar uiteindelijk, wat een beetje tijd nodig heeft, dat bereikt uiteindelijk toch de eeuwige roemstatus. Zo blijkt vaker in dit programma. Dus daar gaat hij.
3: Eeuwige Roem.
0: En daarmee is het officieel plaatnummer 861 op de roemlijst van dit programma. En kunnen we er volgend jaar op stemmen, maar dat is nog heel ver weg. Eerst maar eens even een nieuwe plaat in het spel, Kees. Welke vind jij dat Eeuwige Roem verdient?
2: Ik dacht aan de Tramps met Shout.
0: Oh ja, dat is lekker. Sterker nog, de Tramps zijn nog nooit genomineerd, met wat voor plaat dan ook. Dus dat wordt ook wel een keer tijd. Wat heb je met deze?
2: Nou ja, het is een beetje uit de begintijd van mijn stadperiode.
0: Ja, nou, en hier kun je wel lekker op dansen, of niet?
2: Ja, zeker. Ja, en dat is zeg maar de jaren, midden jaren 70, toen ben je 16 en dan mocht je op het Gevensduinersplein alle discotheken en dancings in.
0: Kijk, noem eens wat lag daar in die tijd waar je veel voetstappen hebt liggen?
2: Palladium, de Bluebell, de God.
0: Ja. Hysterisch. Nou, hartstikke goed. Kondig hem maar aan, want hij staat voor je klaar.
2: Nou, goeiedag. Dames en heren, de Tramps met Shout.
0: Daar is hij, dankjewel.

0: Nieuwe en eeuwige roem, de Tramps en Shout. En morgen horen we hoe het verder gaat met deze en de andere twee roemzoekers in het spel. Het regionieuws is onderweg met daarin onder meer Haags musical talent kruipt in de rol van Cruella de Vil in 101 Dalmatiërs.
1: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
1: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
2: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de andere reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
3: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
2: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassing achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
3: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
0: Goedemorgen, dit is Radio West aan de bak met zo dadelijk R.I.M. Maar nu het regionieuws. Het is 11:30 en Reinhard Roemer is hier.
5: Het Haga ziekenhuis in Zoetermeer gebruikt sinds kort een nieuwe methode bij niersteenoperaties. In plaats van een algehele narcose, als er een niersteen verwijderd moet worden, wordt iemand verdoofd met een aantal kleine medicijnen. De patiënt kan dan zelf blijven ademen en er blijken veel minder bijwerkingen te zijn. De behandeling is overigens niet geschikt voor elke patiënt. Het ging om een pilot bovendien. In het Zoetermeerse Haga ziekenhuis zijn tot nu toe 3 patiënten... volgens die nieuwe methode van hun nierstenen afgeholpen. De proef wordt nu verder uitgebouwd. Stevige onweersbuien vanmiddag. En daarom stelt het KNMI in vrijwel het hele land waarschuwingscode geel in. Naast blikseminslag is er kans op veel regen en harde windstoten. Rijkswaterstaat waarschuwt weggebruikers om tijdens de avondspits alert te zijn op gevaarlijke situaties en ook rekening te houden met langere files door de slechte weersomstandigheden. Naar verwachting duurt de overlast in onze regio, zeg maar het zuidwesten van het land, tot eind van de middag en voor de noordelijke provincies tot vanavond 8 uur. Musicalster Sistine Carillon gaat de rol van de heks Cruella spelen in 101 Dalmatiërs, de musical. De Haagse Carillon doet dat bij Tourbeurt. De andere twee die in de huid van Cruella kruipen zijn Anouk Maas en Kim Lian van der Meij. De Haagse Carlien Brouwer gaat de musical regisseren. 101 Dalmatiërs is volgens de organisator een aanstekelijke musical over familie, liefde en onvoorwaardelijke trouw, met poppenspel en veel humor. Het verhaal, dankzij Disney bekend uit de bioscoop, komt nu ook in het theater dus. Vanaf oktober is 101 Dalmatiërs, de musical, te zien in theaters in het hele land en de kaartverkoop is begonnen.
0: En dan naar het weer van dit moment, Huub Biesee.
6: Vandaag is er vrij veel bewolking en vooral later vanmorgen en vanmiddag komen er enkele buien voor, mogelijk met hagel en onweer. De wind komt uit zuid tot zuidoost, is zwak tot matig, wordt later zuidwestelijk en het wordt ongeveer 20 graden. Vanavond zijn er opklaringen, kan er ook een enkele bui voorkomen. Vannacht is dat ook het geval. En bij een zwakke tot matige westelijke, later zuidwestelijke wind wordt het vannacht 13 graden. Morgen is er af en toe zon. Ook dan komen er enkele buien voor, mogelijk met onweer. We hebben dan een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. En morgenmiddag wordt het ongeveer 19 graden. Donderdag en vrijdag komen er ook buien voor, mogelijk met onweer. En dan wordt het ongeveer 18 graden.
5: Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten, blijf luisteren, gebruik de app, kijk Omroep West Teletext en omroepwest.nl.

0: Paul Simon, still crazy after all these years. En R.E.M. hoorde je ook nog met Shiny Happy People. Verjaardagskalender van 2 juni is onderweg. Dus mocht u nog iemand willen opgeven voor vandaag, dan moet je echt wel razendsnel zijn. Aan de bak, apenstaartje, omroepwest.nl.
1: De archiefbak.
0: En nu?
2: 1980.
0: In juni 1980 opent prinses Margriet in Arnhem de Paralympics. De Olympische Spelen voor sporters met een beperking. Het evenement wordt gehouden op het Nationaal Sportcentrum Papendal. De Sovjet-Unie had voor de organisatie bedankt. Nederland organiseert het daarom. En ons land eindigt op de 6e plaats in de medaillespiegel met 100 plakken, waaronder 33 gouden medailles. Het is onrustig in Soweto in Zuid-Afrika. Op 16 juni 1980 breken stakingen uit naar aanleiding van de herdenking van de 4e verjaardag van de onlusten in het township van Johannesburg. Er zijn felle gevechten tussen zwarte demonstranten en blanke politieagenten. Tenminste 42 mensen komen om het leven. En Amerika heeft er een nieuwe tv-zender bij. Op 1 juni...

0: Catherine Ferry, 1, 2, 3. En het is de keuze van onze eigen André Kolen. En die zei ook van ja, in 76 stond ze met dit nummer. Dus met het Songfestival in het congrescentrum hier in Den Haag. Goed, en Tess Merlo, onze grote vriendin, die morgen weer hier te horen is. Die appt ook gelijk allemaal enthousiaste appjes over dit nummer. En ik denk morgen om 1:15, want dan is Tess hier altijd. En dan zal ze misschien hier nog wat leuks over te vertellen hebben. Over Catherine Ferry.
1: Op de kaart.
0: Ja. We gaan naar Gwen voor de laatste keer. En ja, met een beetje spanning in het lijf. Want jij kondigde net aan dat jij op bezoek ging bij een filosoof in Rijnsburg. Nou, daar ben ik heel benieuwd naar.
2: Ja, en ik moet zeggen dat het hier eigenlijk wel een beetje heel erg nat aan het worden is.
0: Ik hoor het ook.
2: Op de achtergrond. Ja. Het regent. Ja. Dus het komt goed uit. Hallo, is daar iemand thuis? Ja, want ik heb me laten vertellen dat hier dus Baruch Spinoza heeft gewoond. Mm-hmm. In Rijnsburg. Hij is hier niet geboren, maar is wel later in zijn leven dus deze kant op gekomen. Ja. Omdat het hier in Rijnsburg vroeger heel erg vrij gevochten was. Mensen met een hele open geest, die zijn hier eigenlijk samengekomen. En nu is van zijn huis een museum gemaakt. Hans, jij bent vrijwilliger van het museum. Ja. Ja. Misschien kunnen we eventjes naar het plekje lopen waar hij al zijn ideeën bedacht. Okay. Dan lopen we door een... Nu nog een nieuw gedeelte heen van het museum. Maar dan gaan we nu door een ouderwetse deur. En komen we dus terecht in het oude huis van Spinoza. Een filosoof. En wat voor denkbeelden had hij allemaal, Hans?
3: Spinoza had hele radicale ideeën. Over God, de mens en de staat. En dat heeft hij helemaal uitgewerkt in een paar hele beroemde boeken. Onder andere de Ethica. En het theologisch politiek traktaat. En hij had ook radicale ideeën over de Bijbel bijvoorbeeld.
2: Wat helemaal niet gewoon was, want het was in de 17e eeuw.
3: Ja, nee, hij was ook voorzichtig. Hè. Een van zijn lijfspreuken stond op zijn zegelring, stond koten. Dat betekent voorzichtig, behoedzaam. Want hij wist dat als hij te ruig zijn ideeën zou uiten, dat het echt gevaarlijk was, ook in die tijd. Ondanks dat er veel tolerantie was in de Republiek, moest je toch oppassen. Een goede vriend van hem, Korbach, die schreef het allemaal heel expliciet op, die ideeën, ook van Spinoza. En die belandde binnen de korte keren in de gevangenis en stierf daar binnen een half jaar.
2: Dus hij nam ook wel een beetje een risico door dat soort denkbeelden tot stand te laten komen. Hier heb je bijvoorbeeld een eettafel en een hele grote boekenkast met allemaal boeken erin. Zijn dat ook echte boeken van Spinoza?
3: Echt tussen aanhalingstekens. Dit zijn de boeken die in bezit waren van Spinoza toen hij stierf. En die zijn verkocht in die tijd. Maar in de 19e eeuw hebben ze de lijst die de notaris had gemaakt van al die boeken, toen ze verkocht werden, gevonden. En toen hebben ze besloten al die boeken in zoveel mogelijk exact dezelfde staat, dezelfde editie, terug te gaan kopen. Dus ze hebben over heel Nederland en Europa naar die boeken gezocht. En wat je hier nu ziet, is ongeveer, enkele naar, de boekenkast die Spinoza in zijn huis had staan toen hij stierf. Dus dat...
2: Ja, dat ziet er wel heel bijzonder uit. Ik denk als je nu één boek ertussenuit zou pakken en openslaat, dat dan alle bladzijden eruit scheuren.
3: Nou, dat valt mee. Alleen we gaan er natuurlijk heel voorzichtig mee om. Je mag die boeken niet zomaar meenemen. En in de nieuwe tentoonstelling hebben we een prachtige digitale ontsluiting gemaakt. Waarin je toch die boeken
2: in de boeken kan kijken.
3: Nou. Kan bijvoorbeeld... Kies uit de top 10.
2: Ik denk als je hier ook rondloopt, Hans, dat je dan eigenlijk een beetje beïnvloed wordt door zijn ideeën en haast ook een beetje filosofisch gaat denken. Is dat ook een beetje het effect van Rijnsburg?
3: Nou, dat hopen we natuurlijk. Dat het mensen helpt om geïnteresseerd te raken en te blijven in Spinoza's gedachtegoed. Spinoza is hier naartoe gekomen omdat er in die tijd, in de 17e eeuw, hier een heel vrijzinnig klimaat heerst.

0: eerste. Dat is later ingrijpend veranderd. Toen werd het toch een wat conservatief protestants dorp. Maar in die tijd waren er heel veel vrijzinnige denkers hier. Die noemden ze de collegianten. Die had hij al in Amsterdam ontmoet. Daar zaten er hier veel van. De huisbaas hier, waar die van huurde, meneer Hooman, woonde eigenlijk in Leiden, heeft dit huis laten bouwen, was ook zo'n collegiant.
1: Nou ja.
0: Nou. En dat waren mensen waar hij openlijk over zijn ideeën kon praten en kon discussiëren. Dat hielp hem ook zijn ideeën verder vorm te geven.
2: Ja, precies. Nou,
3: interessant, en eigenlijk een van de een van de bekendste ideeën van Spinoza was eigenlijk dat God niet dat die ene kracht is ergens hoog in de lucht, maar dat het de kracht is van de natuur.
1: Ja.
3: En dat merken we natuurlijk vandaag ook wel. Hè? Die kracht van de natuur is nogal een beetje wisselvallig. Ja. Dus ik weet niet welke kant op gaat.
1: Ja, nou ja, inderdaad. Ja, wie weet spelen die krachten ook wel mee vandaag daar. Ik weet nu je daar bent. Hey, even tot slot nog even kort. Als mensen daar naartoe willen, naar dat huis van Spinoza in Rijnsburg, kan dat? Of is dat...
3: Jazeker. Ja? Welke dagen zijn jullie allemaal geopend, Hans?
0: Wij zijn van dinsdag tot en met zondag geopend. Alleen maandag zijn we dicht. En dan van 1 tot 5.
1: Nou, kijk eens aan.
0: Ja.
1: Goed. Een inspirerende plek is het, Gwen. Dat horen we in ieder geval. En volgens mij heeft deze meneer nog heel veel meer te vertellen. Maar ja, dan moet je er gewoon naartoe gaan denken, in Rijnsburg.
3: Absoluut, echt een aanrader.
1: Nou, goed zo. Hey, Gwen, morgen dan ben je er weer voor op de kaart. Gaan we gewoon weer een pijl gooien, kijken waar je terechtkomt. Bedankt voor vandaag weer, hè.
3: Joejoe.
1: Dag. Gwen was dat, Gwen Ouwehand vanuit Rijnsburg. Er komen ondertussen ongelooflijk veel oranje platen uit. Niet zo gek, over 9 dagen begint het WK voetbal. En niet komend weekend, met weekend daarna komt Nederland voor het eerst in actie. En ook Gerard Joling heeft er eentje. Ja hoor, rood-wit-blauw.

0: Gerard Joling en rood, wit, blauw. En de komende week zullen we stilstaan bij heel veel van die oranje plaatjes. Gaan we elke dag eventjes een oranje plaatje eruit pikken, want er zijn er heel veel uit. En dan kunnen jullie bepalen welke de leukste is. En heb je zelf een Oranjestraat? Woon je in Oranjestraat? Of weet je een grote Oranje-fan? Of vind je het gewoon leuk om iets te vertellen over jouw liefde voor het Nederlands elftal hier in Menno in de Middag? Laat het weten. Je mag altijd mailen naar menno@omroepwest.nl. Dan komen we de komende week of weken eens eventjes langs bij jou in de straat tijdens het WK voetbal. Dit was hem, Menno in de Middag. Straks veel plezier met Muziek aan Zee.
1: Jouw plaat.
0: Daar eindigen we mee. En die is van Carla Slootweg. Die zegt, hoi Menno, ik kies voor mijn favoriete band, The Cats. Met, daar komt die, One Way Wind. Ja, ja, zeker. Die doet mee. De meest verkochte plaat uit 1971, zegt Carla. Nou, met plezier gedraaid. Blijf lekker bij West vandaag. En maak er

0: Dames en heren, u heeft vast weer genoten. Dit was Menno in de middag. Tot morgen en een hele fijne middag.
1: Je kan het niet gebruiken dat er iets misgaat. Want je kan het niet overdoen. Kijk, trouwen kan je 2-3 keer als je wil. Hè? Ja. Maar doodgaan doe je maar 1 keer.
2: In Expeditie West gaat Erik Kooijman de regio door op zoek naar mooie verhalen.
3: In het kersthuis van Rob en Herman staan 3 kerstbomen, 3 kerstdorpen, 400 huisjes, 2000 lampjes en 800 kerstballen.
4: Bijvoorbeeld Stichting Sint voor Iedereen. Ja, zo'n kind was ik ook. Weet je? En dat je dan dat kunt doen en ook anderen kunt helpen, ja, dat vind ik wel heel fijn.
2: Je ziet het in Expeditie West. Donderdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.
6: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
7: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
8: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live-uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
9: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, trakteert! Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
10: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
11: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
10: Hoe dan?
11: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
12: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
9: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
13: Juni. De natuur bereikt haar hoogtepunt en jonge vogels vliegen uit. Een moment om na te denken over de toekomst. Wat laat u straks achter? Met het zeldzame ziektefonds in uw testament maakt u ook na uw leven een cruciaal verschil. U garandeert daarmee de structurele financiering van levensreddend wetenschappelijk onderzoek naar zeldzame ziekten. Bouw mee aan de blijvende oplossing en boek met ons resultaat. Kijk op zzf.nl. Dank u wel.
14: Zo meteen muziek aan zee met onder andere Phil Collins. Maar het is 2 uur, hier is het nieuws met André Kolen.
15: Justitie in België wil 3 verdachten vervolgen voor het plannen van een ontvoering van de toenmalige Belgische minister van Justitie Vincent van Quickenborne. Hij moest in september 2022 onderduiken en werd dagenlang zwaar bewaakt. Daarna werden verdachten opgepakt in Rijswijk, Den Haag en Leidschendam. 6 verdachten verschenen voor de raadkamer in Brussel vandaag tijdens een besloten zitting. De politie heeft 7 verdachten aangehouden op verdenking van handel in harddrugs en wapenbezit. Aanhoudingen gingen gepaard met doorzoekingen in woningen door het hele land, waaronder Alphen aan de Rijn. De verdachten blijven in voorlopige hechtenis en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Professor Dr. Peter Desvillers heeft een koninklijke onderscheiding ontvangen voor zijn jarenlange inzet voor de wetenschap en de gezondheidszorg. In het academiegebouw in Leiden werd hij benoemd tot ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw. Meer nieuws straks om 2:30, nu het overige nieuws.
16: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie eist tegen 4 verdachten levenslang in het hoge beroep van het liquidatieproces Marengo. 13 verdachten in deze zaak hoorden vandaag hun strafeis. Hoofdverdachte Ridouan Taghi zit daar niet bij. De eis tegen hem volgt later. Zijn zaak loopt uit omdat er geen advocaten gevonden kunnen worden. Het Marengo-proces draait om 6 liquidaties en meerdere pogingen tot moord. Eerder eiste het OM tegen 6 mensen levenslang. De rechtbank legde die ook 3 keer op, onder andere aan Taghi. Na één dag moet de nieuwe directeur van Tata Steel alweer weg. Het staalbedrijf beëindigt het contract van Donald Pols omdat hij leider is geweest van een extreemrechtse studentenbeweging. Dat blijkt uit onderzoek van NRC, maar het was niet bekend bij Tata Steel. Deze studentenbeweging streed tegen de anti-apartheidsorganisatie ANC in Zuid-Afrika. De Oekraïense president Zelensky heeft Amerika opnieuw gevraagd om raketten voor het luchtverdedigingssysteem. Hij deed dat na de grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne vannacht, waarbij zeker 18 doden vielen. Vooral ballistische raketten kwamen door de luchtverdediging heen. Het vliegverkeer van en naar België ligt de komende uren stil vanwege een nieuwe staking bij de luchtverkeersleiding. Vliegveld Brussels Airport heeft dat gezegd tegen Belgische media. Luchtverkeersleiders maken zich zorgen over de komst van een digitale verkeerstoren in Wallonië, waardoor zij minder nodig zijn. Door een spontane staking vannacht lag het vliegverkeer op de Belgische luchthavens al urenlang stil. Nu hebben de verkeersleiders aangekondigd dat ze rond deze tijd opnieuw het werk neerleggen tot 9 uur vanavond. Het weer. Ook vanmiddag vallen er in het hele land buien, soms met onweer en windstoten. In het noordoosten is het nog ruim 20 graden. Elders is het koeler. Vanavond wordt het geleidelijk droog. Morgen een mix van wolken en wat zon met soms een bui. En dan wordt het ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.
18: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
19: Ik kraste mijn naam op de celmuur. Beleef de geschiedenis in het Nationaal Monument Oranje Hotel. De natiegevangenis uit de Tweede Wereldoorlog aan de rand van de Scheveningse Duinen. Boek tickets op oranjehotel.org.
18: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Polderman in Lisse.
20: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
21: Tot 4 uur, muziek aan zee. Dit is Radio
22: West. One ticket, please. Love and mercy, everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home.

Alweer twee uur geweest hier bij Radio West. Dus tijd voor Muziek aan Zee. En zoals je weet nog steeds zonder Marjolein. Want die is met sabbatical voor maar liefst 2 maanden. Oh, wat zal ze genieten zeg. En daarom zit ik hier voor haar in de plaats. Paul van der Lucht. Tot 4 uur vanmiddag. En nog de hele maand juni. Je luistert eerst naar in dit programma naar Let the Music Play van Barry White. Daarna I'm Not So Tough, Ilse de Lange. En hier is tijd voor Phil Collins, Studio.

0: next to you. You may be a beautiful people too. And if you take care of him, well, then maybe he'll take care of you. 'Cause all of the beautiful people do.
1: God, wat heeft die vrouw toch prachtige muziek gemaakt. Melanie.
2: Tijd voor goed nieuws.
1: Dat hebben we ook op deze dinsdag weer. Ja, we kennen natuurlijk China allemaal als leverancier van goedkope troep. Via Temu bijvoorbeeld. Maar ze kunnen wel wat meer in China. Biologen zijn er nu in geslaagd om de wilde yak te klonen. Er zijn er nog maar 300 van. Maar nu ze het dier gekloond hebben, denken de Chinezen dat er al snel weer duizenden in het land zullen rondlopen. En ja, ik vind dat persoonlijk goed nieuws. Ik vind zo'n yak een prachtig dier. Dat zou verschrikkelijk zijn als die uitgestorven raakt.

0: U kunt meehelpen met het oplossen van misdrijven die zich in de regio hebben afgespeeld.
1: Vandaag op TV West, Team West. Met beelden van de plaats delict, reconstructies, compositiefoto's en bewakingsbeelden om het misdrijf in kaart te brengen.
2: Hier komt de man aan fietsen. Vanaf een ander standpunt is te zien dat hij op de groep affietst en iets lijkt te zeggen of schreeuwen. De 26-jarige man loopt achteraan, tikt de fietser aan en zegt dat hij normaal moet doen.
1: Ook jij kunt helpen.
0: U weet het, heeft u een tip, geef hem door.
1: Team West, vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.
4: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
5: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
6: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
7: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
8: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
9: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
10: Wow!
9: Kost je maar 3 minuten.
10: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
9: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
11: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
12: Je luistert naar Muziek aan Zee en het regionale nieuws komt van André Kolen. André, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Paul. De politie heeft 7 verdachten aangehouden op verdenking van handel in harddrugs en wapenbezit. De aanhoudingen gingen gepaard met doorzoekingen in woningen door het hele land, waaronder Alphen aan de Rijn. Verdachten werden opgepakt op woensdag 17 mei in Alphen, Beneden Leeuwen, Hendrik Hido Ambacht, Landgraaf, Uithoren en Tiel. Daar werden ook woningen doorzocht. De verdachten blijven in voorlopige hechtenis en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. En daarom deelt de politie geen verdere informatie over hem. De aanleiding van de aanhoudingen en doorzoekingen heeft de politie afgelopen weekend een groot drugstransport in het buitenland onderschept, waarbij nog eens 6 mensen zijn opgepakt. Acties zijn allemaal onderdeel van een langlopend onderzoek. Het leven in Nederland is afgelopen maand weer duurder geworden. De inflatie steeg in mei naar 3,5%. Maand eerder was dat nog 2,8%. Vooral de energieprijzen gingen omhoog. En in mei zijn vakanties vaak wat duurder, doordat veel mensen ook vrij zijn, zegt hoofdeconoom Peter-Hein van Mulligen van het CBS.
13: Dat stuurt die prijs omhoog is natuurlijk wel een beetje een incidenteel effect. Maar ja, de onderliggende, drijvende krachten van die inflatie, ja, dat zit hem toch vooral bij die crisis in het Midden-Oosten, wat energieprijzen doet stijgen. En daar stijgen de energieprijzen zie je uiteindelijk in de prijzen van alles weer terug.
2: Peter-Hein van Mulligen was dat. De prijzen van voedsel en tabak die stegen de afgelopen maand minder hard dan verwacht. De gemeente Hillegom, Lisse en Teilingen die starten vanaf juni met het snoeien van hagen, zichthoeken en overhangende takken langs wegen, fietspaden en wandelpaden. De werkzaamheden moeten zorgen voor beter zicht en meer verkeersveiligheid, bericht Mediapartner Bollenstreek Omroep. Er wordt wijk voor wijk en straat voor straat gewerkt. Snoeiafval kan tijdelijk blijven liggen, maar wordt aan het einde van de werkdag opgeruimd. Gemeenten die proberen de overlast zo beperkt mogelijk te houden. Inwoners met een haag of struik langs de openbare weg wordt gevraagd zelf te controleren of deze het zicht belemmert en zo nodig zelf de snoeischaar ter hand te nemen.
12: En voor het weer in Muziek aan Zee gaan we natuurlijk naar Huub Mizee.
14: Vanmiddag is er vrij veel bewolking en er komen enkele buien voor, mogelijk met onweer en hagel. In de loop van de middag gaat het wel weer een beetje opklaren. De wind is zuidwestelijk, matig, wordt aan zee later vrij krachtig of krachtig en het wordt maximaal 20 graden. Vanavond zijn er opklaringen. In de loop van de nacht komen er opnieuw enkele buien, ook dan weer mogelijk met onweer. De wind is vannacht westelijk, matig en het wordt vannacht ongeveer 13 graden. Morgen is er eerst af en toe zon. In de loop van de dag, 's middags met name, komt er meer bewolking en later volgt er weer regen. En bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het dan ongeveer 19 graden. Ook op donderdag komen er nogal wat regen- en onweersbuien voor. Er is ook wel wat zon en dan wordt het 18 graden. Vrijdag is er een wisselende bewolking, later komen er meer opklaringen en dan wordt het ook 18 graden.
2: Dan is er verkeersinformatie bij de ANWB, Erik Evengroen.
15: Vertraging in het westen van het land op de A4 Amsterdam richting Den Haag, tussen Nieuw-Vennep en Hoogmaden 5 minuten oponthoud. En op de N211 Hoek van Holland richting Den Haag-Zuid, daar is bij Wateringseveld de file ontstaan van 3 kilometer met een kwartier oponthoud.
2: Erik, bedankt en tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
16: Muziek aan zee.

Maar liefst 20 keer stond Queen in de lijst die we vorige week hebben uitgezonden. De eeuwige roemlijst, in dit Heaven for Everyone, stond daar ook in. Queen is zo populair en daarom hebben we deze week ook een Queen Week hier bij Radio Best. Je kunt kaartjes winnen voor de musical, dat weet je. Maar we beperken ons niet alleen tot Queen, want we kunnen wel aan de gang blijven met het draaien van Queen liedjes. Mag ook graag wat anders draaien. The Guess Who, Clap for the Wolfman.

0: let you know. You one of my kind.
1: In Excess, Need You Tonight. Pak mijn hand en ik neem je mee naar de jaren 60. Naar de Casuals, Jessamine.

0: Contact met de radiostudio kan heel simpel via WhatsApp. Het nummer is 070 307 8080. Wil je reageren op een programma van Radio West? Heb je een nieuwstip of een verzoek? Stuur je bericht naar 070 307 8080 en je app komt rechtstreeks in de studio uit. 070 307 8080.
1: Let's go! Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
2: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift, de allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus, maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
5: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
6: Blijf luisteren naar Muziek aan Zee, want zometeen Pieter Gabriel. Maar André Kolen leest eerst het nieuws van 3 uur.
7: De politie heeft 7 verdachten aangehouden op verdenking van handel in harddrugs en wapenbezit. De aanhoudingen gingen gepaard met doorzoekingen in woningen door het hele land, waaronder Alfa aan de Rijn. De verdachten mogen alleen contact hebben met hun advocaat. De Japanse keizer Naruhito brengt over 2 weken een bezoek aan onder meer Delft, Leiden en Den Haag. De RVD heeft vandaag het programma bekendgemaakt. Het staatsbezoek van keizer Naruhito en zijn vrouw Masako begint op woensdag 17 juni. De gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen starten deze maand met het snoeien van hagen, zichthoeken en overhangende takken langs wegen, fietspaden en wandelpaden. Werkzaamheden moeten zorgen voor beter zicht en meer verkeersveiligheid, bericht mediapartner Bollestreek Omroep. Meer nieuws straks om 3:30, nu het overige nieuws.
8: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een voetbaltrainer uit Vlissingen die honderden jeugdvoetballers filmde in kleedkamers moet 5 jaar de cel in. De man die ook docent was is daarnaast veroordeeld voor het seksueel misbruiken van een oud leerling. Volgens de rechtbank heeft de man zijn functie ernstig misbruikt. Hij maakte 15 jaar lang stiekem foto's en video's van ruim 500 jongens van 10 tot 14 jaar. Dat gebeurde bij clubs in Zeeland. De man uit Vlissingen heeft alles bekend en zegt dat hij de beelden nooit heeft verspreid. Het vliegverkeer van en naar België ligt de komende uren stil vanwege een nieuwe staking bij de luchtverkeersleiding. Luchtverkeersleiders maken zich zorgen over de komst van een digitale verkeersstoren in Wallonië, waardoor zij minder nodig zijn. Het vliegverkeer van en naar België ligt waarschijnlijk stil tot 9 uur vanavond. Het Openbaar Ministerie eist tegen 4 verdachten levenslang in het hoge beroep van het liquidatieproces Marengo. 13 verdachten in de zaak hoorden vandaag hun strafeis. Hoofdverdachte Ridouan Taghi zit daar niet bij. De eis tegen hem volgt later. Zijn zaak loopt uit omdat er geen advocaten gevonden kunnen worden. Het Marengo-proces draait om 6 liquidaties en meerdere pogingen tot moord. Eerder eiste het OM tegen 6 mensen levenslang. De rechtbank legde die ook 3 keer op, onder andere aan Taghi. Nederlandse voetbalfans die voor het WK voetbal naar de VS reizen moeten rekening houden met extra reistijd. Daarvoor waarschuwt de ambassade in Den Haag. Op Amerikaanse vliegvelden wordt grote drukte verwacht, vooral bij de douane. De ambassade adviseert reizigers om alle papieren op orde te hebben. Internationale hulporganisaties waarschuwen dat fans mogelijk ook tegengehouden kunnen worden vanwege uitspraken op sociale media of deelname aan pro-Palestijnse protesten. Het WK in de VS, Canada en Mexico begint volgende week donderdag. Het weer, er trekken felle buien over het land met hagel en onweer. Het is 19 graden aan de kust tot 23 in het midden en oosten. Morgen begint opnieuw regenachtig, later droog en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dan is er verkeersinformatie bij de ANWB, Erik Evengroen.
9: Vertraging in het westen van het land op de N211, Hoek van Holland richting Den Haag. Bij Den Haag-Wateringseveld staat 3 kilometer file met 20 minuten vertraging. Dat heeft te maken met de werkzaamheden daar.
10: Van Uffelen, dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
11: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
12: Auping Studio, Frans Metz, Rotterdam, Hillegersberg. Voor het complete Auping-assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
11: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Auto Dijksman in Katwijk.
12: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
13: Tot 4 uur, muziek aan zee. Come on, Dorothy. Don't you care? Nothing?

0: Fairground Attraction, perfect. En daarvoor Ease On Down The Road uit The Wiz van Michael Jackson en Diana Ross. In 1985 maakte ik voor het eerst kennis met de cabaretière Brigitte Kaandorp. Zij trad toen op tijdens de Nacht van de Poëzie in Utrecht in Vredenburg. En ik was er meteen gek op. Later maakten ze dit mooie liedje samen met Herman Finkers, duet.
1: Luister

0: land van mijn dromen.
1: Dank je, Begit. En zei Socrates al niet, op ieder potje past een dekseltje. Al verschillen wij nog zoveel, al kunnen wij elkaar amper verstaan. Als wij bij elkaar zijn, dan past zelfs de grootste sleutel in het kleinste slot.

0: ik ben de pier. Jij bent het glas, ik ben het bier. Jij bent de koe, ik ben de stier.
1: Oh Herman.

0: kleine. Ja, dat vind ik trouwens ook weer niet nodig.
1: Waarom niet?
0: Dat is duur.
1: Nou ja, Herman. Zit er meer in een romantisch duet?
0: Nou, ik vind dat toch wel belangrijk.
1: Ja, sorry, maar dit vind ik echt iets voor een tukker om nou over geld te beginnen.
0: Ja, luister, begin. Ik vind romantiek best, maar het moet wel betaalbaar blijven.
1: Nou ja, dit vind ik nou echt belachelijk.
0: Wij zijn het vak.

0: weer.
1: Vanavond tussen 6 en 7 in West Komt Thuis is de muziekkeuze aan jou. In 70s at 6 met Bas Martinius.
2: Welke jaren 70 plaat kan ik voor je draaien en waarom? Nou, zet dat even in een mailtje aan bas@omroepwest.nl. En dan zeg ik tot vanavond.
1: 70s at 6 in West Komt Thuis. Alleen op Radio West.

Peter Gabriel, natuurlijk eerst leadzanger van Genesis. En toen ging hij solo en toen maakte hij dit soort meesterwerken. Salisbury Hill. Lekker om te draaien hier op deze dinsdagmiddag bij Radio West. Nou, om een klein beetje in de zomerse sfeer te komen, pak ik Jackie Wilson ook nog even bij. Higher and Higher.

Eigenlijk een hardrock bandje. Marillion. Totdat ze dit liedje maakten. En toen was het ineens een beetje, nou ja, een beetje mainstream, zal ik maar zeggen. Maar het is ook een prachtig liedje. Kaylee, luister je naar. Klaart.

0: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
1: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
0: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
3: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
2: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
4: Ruimte weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen. Feel the sunlight on my skin. I'm the best I've ever been. Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
5: En hier is het regionale nieuws, vandaag met André Kolen.
6: Goedemiddag. Bijna 35.000 mensen hebben minister Van Essen via een petitie opgeroepen om voor een landelijke aanpak van de Amerikaanse rivierkreeft te zorgen. Natuurorganisatie Zuid-Hollands Landschap overhandigde de petitie aan leden van de Tweede Kamer, die donderdag met de minister in gesprek gaan over onder meer deze invasieve exoot. In de hal van de Tweede Kamer in Den Haag konden politici zelf met een magneethengel plusje kreeften vangen. Al jaren is er discussie over wie verantwoordelijk is voor de aanpak van de rivierkreeften, die gaten graven in oevers, de waterkwaliteit aantasten en waterplanten wegknippen. Vooral in het westen van het land zitten grote aantallen kreeften in de sloten. Het aantal mensen dat bij de voedselbank komt is vorig jaar gestegen. Afgelopen jaren waren juist minder mensen afhankelijk van de hulp, maar nu dus weer meer. Volgens de voedselbank zijn dat ook steeds meer armen die wel werk hebben.
7: Als je ziet dat je rond moet komen van een beperkt salaris, ja, dan is dat een probleem. We zien ook in onze klantenbestand dat er mensen zijn die twee banen hebben en dan nog niet kunnen rondkomen. Ook zien we ZZP'ers toenemen. Mensen die in het verleden één opdrachtgever hadden, die nu op zoek moeten naar meerdere opdrachtgevers, waar ze dan toch weer tussen wal en schip raken.
6: De stijging is mogelijk ook te danken aan de voedselbanken zelf. De organisatie ging vorig jaar extra hard op zoek naar mensen die tot nu toe onder de radar bleven, maar wel in aanmerking komen voor hulp. De Japanse keizer Naruhito brengt over 2 weken een bezoek aan onder meer Delft, Leiden en Den Haag. De Rijksvoorlichtingsdienst heeft vandaag het programma bekendgemaakt. Het staatsbezoek van keizer Naruhito en zijn vrouw Masako begint woensdag 17 juni met een ceremonie op de Dam in Amsterdam. En daarna gaat de keizer met koning Willem-Alexander naar Kennisinstituut Deltares in Delft. Donderdag 18 juni staat het Mauritshuis en het Vredespaleis in Den Haag op het programma, gevolgd door een bezoek aan de Universiteit Leiden en de Japanse tuin van de Hortus Botanicus.
5: Het weerbericht in Muziek aan Zee komt van Huub Mizee.
8: Vanmiddag is er vrij veel bewolking en er komen enkele buien voor, mogelijk met onweer en hagel. In de loop van de middag gaat het wel weer een beetje opklaren. De wind is zuidwestelijk, matig, wordt aan zee later vrij krachtig of krachtig en het wordt maximaal 20 graden. Vanavond zijn er opklaringen. In de loop van de nacht komen er opnieuw enkele buien, ook dan weer mogelijk met onweer. De wind is vannacht westelijk, matig en het wordt vannacht ongeveer 13 graden. Morgen is er eerst af en toe zon. In de loop van de dag, 's middags met name, komt er meer bewolking en later volgt er weer regen. En bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het dan ongeveer 19 graden. Ook op donderdag komen er nogal wat regen- en onweersbuien voor. Er is ook wel wat zon en dan wordt het 18 graden. Vrijdag is er een wisselende bewolking. Later komen er meer opklaringen en dan wordt het ook 18 graden.
6: Dan de verkeersinformatie bij de ANWB, Erik Evengroen.
9: Vertraging in het westen van het land op de A4, Den Haag richting Rotterdam, voor het Ketelplein 10 minuten oponthoud. En wat opvalt is de N211, Hoek van Holland richting Den Haag-Zuid. Voor Den Haag-Wateringseveld staat 3 kilometer file met 25 minuten oponthoud.
6: Dankjewel Erik. En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
10: Muziek aan zee.

Dank je hoor. Hard. En Alone. Het is dinsdag vandaag, maar zoals elke dag doen we ook op deze dinsdag weer de meedansplaat van de dag. En dit keer kun je een beetje meedansen op de reggae van Bob Marley. Stir It Up.

0: Ja, dan heb je het hier natuurlijk gelijk met de collega's over Queen, over Freddie Mercury en de muziek. Kirsten van Dissel is aangeschoven om even te babbelen over Team West. Kirsten, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, jij ging gelijk uit je bol ook hiervan, hè?
1: Ja, ik hou er zo van. We hadden het er net over. Het is echt een beetje onze tijd, hè? Toen,
0: wij waren jong.
1: En we zaten wel een beetje als twee oude mensen van... dat nu niet meer bestaat.
0: Niet doorvertellen, joh. Niet doorvertellen. Nee, maar is wel zo. En wij snappen ook wel waar die enthousiasme vandaan komt voor de kaartjes. Want het loopt hartstikke goed, het spelletje. Ja. En jij zei van, ja. Nou, ik zou het nooit doen, maar ik zou bijna wel willen meedoen stiekem met dat spelletje om ook kaarten te winnen.
1: Ja, onder een valse naam. Maar toen zei jij, nou, ze herkennen je stem. Nou,
0: ja,
1: weet je,
0: absoluut.
1: Laat ik het maar niet doen.
0: Dus laten we dat maar niet doen, inderdaad. Kirsten, heel goedemiddag.
1: Ja.
0: 5:10. En over 10 minuutjes, dan is het weer zover. Dinsdagmiddag. Ja. Om 5:00 natuurlijk altijd Team West op TV West. Ja. Zullen we beginnen met, is er wat goed nieuws te melden?
1: Is er goed nieuws te melden? Over de uitzending, daar kan ik... Nee, op dit moment in die zin niet. Okay. Eventjes nog. Er zijn vast weer goede dingen te melden. Maar sommige dingen zijn even nog niet om te melden. Wat het programma betreft niet.
0: Oké, dat geeft niet.
1: Laten we het toch goede nieuws houden weer eventjes op het weer. Iedereen denkt, het verregen. Maar ik denk, wat fantastisch.
0: Heerlijk.
1: Al die bloemen die letterlijk voor je neus omhoog komen.
0: Absoluut.
1: Goed om je heen kijken. Ja. Het is geweldig.
0: De natuur heeft het nodig.
1: Ja.
0: Dus, nou goed, Team West, wat heb je vandaag op de buis?
1: Ja, dat is wel. Dan gaat het meteen een beetje, natuurlijk mijn stem weer een beetje anders, want het is gewoon eigenlijk weer verschrikkelijk. Ik heb vandaag twee wat oudere dames die hun verhaal doen. Eentje is opgelicht, weer op een verschrikkelijke manier. Een mevrouw van 80 uit Noordwijk werd gebeld weer door zogenaamd de politie en mensen van de bank. Ze hebben haar bang gemaakt, ze zou gehackt zijn. Nou, lang verhaal kort, er is iemand aan de deur geweest bij haar en die heeft haar bankpassen meegenomen en een paar duizend euro van haar rekening gehaald. En weet je, ik ben er gisteren geweest bij deze mevrouw. Mm-hmm. En ik kan echt zeggen,

0: Het is meer dan... Kijk, het gaat om 2400 euro. Dat geld, oké. Nou ja, weet je, ik bagatelliseer niet. Het is heel veel geld. Laten we dat even voorop stellen. Ja. Maar wat het mentaal en zeker met oudere mensen... de zwakkere mensen in deze maatschappij doet... dat is niet in geld uit te drukken.
1: Nee, dat geloof ik zomaar.
0: Dat is groter dan groots.
1: Ja.
0: Deze mevrouw heeft het echt gewoon moeilijk, zwaar. Die ze echt van in de war.
1: Ja. Ja. Heftig, hè? Jongen.
0: Ik kan niet anders zeggen.
1: Nee.
0: Dus daarom alleen al. Kijk heel goed naar de jongen die voor de deur staat. Want daar staat hij heel goed op. We hebben ook beelden van dat hij aan het pinnen is. Daar zie je hem minder, maar je ziet wel goed zijn kleding. En we zien dat hij het doet. Dus het is de ophaler, is in dit geval ook de pinner.
1: Dus vrij veel beeldmateriaal en dat helpt, hè?
0: Zeker, ja, zeker. En deze mevrouw is zo moedig geweest om voor camera dat te vertellen. Weliswaar onherkenbaar, maar wel met haar eigen stem. Want ze vond het allemaal erg spannend.
1: Ja.
0: En ik vind dat supermoedig. En ook nog omdat zij wilde meewerken aan andere waarschuwen.
1: Ja, tuurlijk.
0: Ja.
1: Geweldig, heel goed. Ja, heel goed.
0: Nou, een andere mevrouw... Die beroofd is van zo'n straatroof, hè, van de ketting beroofd. Evengoed, supermoedig. Die heeft wel herkenbaar voor camera haar verhaal verteld. En wil ook mensen waarschuwen. Zeker in de zomer. Hè, mensen dragen sieraden over hun kleding heen. Dat wordt gezien. En bij haar is ze gewoon een hele dierbare ketting echt van haar afgenomen. Op een harde manier ook nog eens natuurlijk.
1: Ja.
0: En voor haar was het ook... Kijk, ze zei, die ketting die zal omgesmolten zijn. Want daar gaat het vaak om. Hè,
1: helaas. Ja, natuurlijk. Ja.
0: Ze zei, hij was me heel dierbaar. Ik zou hem natuurlijk super graag terug willen. Maar dat gaat niet meer gebeuren. Maar ze zei, ik wil wel ook weer mensen waarschuwen. Ja, draag dan maar helaas buiten je ketting een beetje naar binnen... dat het niet zo goed te zien is. Helaas, maar waar. Ja, dus,
1: ellende.
0: Ja, nou ja, en ook hier, de verdachte is goed in beeld. Dus wie hem herkent, echt laat van je horen. Want dat gaat zoveel schelen. Weet je wat ook is? Niet alleen deze mensen zijn slachtoffer, maar ook hun families.
1: Ja, tuurlijk.
0: Want dit is bijvoorbeeld, over die laatste mevrouw waar ik het nu over heb... die is een hele lieve oma en die is een hele lieve moeder. Dat heeft zoveel pijn gedaan bij al die kleinkinderen en bij haar eigen kinderen.
1: Ja.
0: Dat, weet je, het is een domino-effect.
1: Ja,
0: het is niet alleen het slachtoffer, er zijn veel meer slachtoffers.
1: Ja.
0: Ja.
1: Het is misselijkmakend allemaal, zeker. Kirsten. Goed, ja. Team West, strakjes over 6 minuutjes alweer op tv... Als je het niet kan zien om 5 uur, niet getreurd. Om 6 uur doen we het ook.
0: Ja.
1: Om 7 uur 's avonds doen we het ook. Om 8 uur is het even NOS-journaal. Maar om 9 uur dan is het, gaat het gewoon weer door.
0: En online.
1: En online natuurlijk. Dan kun je het helemaal terugkijken tot in de eeuwigheid. Dus ja. Team West. Hey Kirsten, dank je wel.
0: Ja,
1: dan draai ik een mooi liedje voor jou van Rob de Nijs. Okay?
0: Oh, wat heerlijk.
1: Dit is Bo.
0: Oeh.

0: Ook op zaterdagmorgen zet je natuurlijk Radio West aan. Van 7 tot 9 maakt Mirjam wakker in Morgen Weekend. Vrolijkheid gegarandeerd. Met jouw keuze op de radio in Lichtuit Spot aan. Smikkelen en smullen in Meers Eethoek. En het spannende spelletje Moet je luisteren. Daarna tot 12 uur Rogier van der Zanden met Uit. Het uitgaansprogramma van de regio. Uittips in jouw buurt, het weekendweerbericht, het vaste cabarethoekje. En ook Rogier speelt Moet je luisteren, waarin je mooie prijzen kunt winnen. Vanaf 7 uur, Morgen Weekend en Uit. Elke zaterdagmorgen op 89.3 Radio West.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
2: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
4: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
5: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. In Your Arms, Amigo en Afraid of the Dark. Beleef de aanstekelijke hits van Chef Special tijdens hun speciale semi-akoestische show op 30 juni. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
4: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met 2000 euro e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op audi.nl.
6: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
7: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
8: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bath & Body. Ga naar Van Leeuwen Keukens en Badkamers in Hillegom.
9: 3 weken lang komen bijna dagelijks tientallen spring- en dressuurruiters naar Delft. Zometeen in West Komt Thuis meer daarover. Het is 1:05. Het nieuws krijg je van André Kolen.
10: Het streefbedrag van 15.000 euro voor een bronzen vlinder ter nagedachtenis aan Jade Kops is behaald. Het kunstwerk moet een plek krijgen in 's-Gravenzande en staat symbool voor hoop, transformatie en vrijheid. Het beeld wordt opgericht ter ere van alle kinderen in Nederland die strijden of hebben gestreden tegen kanker. De Japanse keizer Naruhito brengt over 2 weken een bezoek aan onder meer Delft, Leiden en Den Haag. De RVD heeft vandaag het programma bekendgemaakt. Het staatsbezoek van keizer Naruhito en zijn vrouw Masako begint woensdag 17 juni. Wie wordt doorverwezen naar een maag-darm-leverspecialist moet rekening houden met wachtlijsten van 1 jaar of meer, blijkt uit cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit. Het Haga Ziekenhuis en Haaglanden Medisch Centrum spannen de kroon. Meer nieuws straks om 17:30, nu het overige nieuws.
11: Clemens Peters met het NOS Journaal. Zo'n 35.000 mensen hebben een petitie ondertekend voor een hardere aanpak van de Amerikaanse rivierkreeft. Dat dier richt grote schade aan in sloten en plassen in Nederland. De rivierkreeft eet waterplanten en diertjes op, waardoor sloten leeg raken. Stichting Het Zuid-Hollands Landschap heeft de petitie vanmiddag aangeboden aan de Tweede Kamer. De inzet is een landelijke aanpak om de populatie terug te dringen. Er zijn wel proeven gedaan met het afvangen van de rivierkreeft, maar een duidelijke oplossing is er nog niet. Zes Amsterdammers zijn aangehouden op verdenking van het witwassen van 38 miljoen euro. Het OM zegt dat de mannen hebben gefraudeerd met subsidies en zorggeld door facturen te vervalsen. En ook worden ze verdacht van handel in verdovende middelen. Volgens het Parool zou het geld zijn witgewassen voor criminelen die bekend zijn in de regio Amsterdam. De arrestaties waren 2 weken geleden. Sindsdien zitten de 6 mannen vast. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. Donald Pols geeft toe dat hij in Zuid-Afrika lid was van de extreemrechtse beweging Afrikaner Studentenfront ASF. In NRC spreekt hij van verwerpelijk gedrag en foute standpunten. Pols maakte onlangs de overstap van Milieudefensie naar Tata Steel in IJmuiden. Daar werd hij na 1 dag al ontslagen toen NRC berichtte dat hij begin jaren 90 voorman was van de ASF. Die beweging verzette zich tegen de afschaffing van de apartheid en tegen het ANC van Nelson Mandela. Pols zegt daarover in NRC dat hij een weg koos waar hij nu met walging op terugkijkt. Anna van der Breggen heeft in de Giro d'Italia de eerste plaats gepakt in het algemeen klassement. Ze won overtuigend een klimtijdrit van bijna 13 kilometer in de Dolomieten. Ze was ruim 1 minuut sneller dan de nummers 2 en 3, Marlen Reusser en Demi Vollering. Van der Breggen start morgen in de roze leiderstrui. Het weer. Er trekken felle buien over het land met hagel en onweer. Het is 19 graden in de kustgebieden tot 23 in het midden en oosten. Vannacht is het droger met opklaringen. Morgen opnieuw regen en dan wordt het maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Radio West files en vertragingen van Erik Evengroen van de ANWB.
12: Het is een stuk drukker dan gebruikelijk in onze regio, met bijna 180 kilometer file in totaal. En dat heeft natuurlijk alles te maken met het slechte weer. Wat erbij opvalt is de A12 om te beginnen, daarna richting Utrecht. Voor de meer staat een vrachtwagen met een lekkerband en een kapotte luchtleiding. Dit gaat ook nog wel even duren. De rechterrijstrook is dicht, vertraging 1/2 uur. De A12 Arnhem richting Den Haag, tussen Driebergen en Woerden 18 kilometer met 25 minuten oponthoud. Verder valt nog op de N207 Alphen aan de Rijn richting Bergambacht. Tussen Gouda en industriegebied Gouwenstroom 3 kilometer met bijna een kwartier extra reistijd. En tenslotte valt op de N457 Wallingsveen richting Gouda. Voor Gouda 2 kilometer met bijna 1/2 uur vertraging.
13: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
14: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
13: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
14: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Van Leiden in Alfa aan de Rijn.
15: Installatiebureau Van Ginderen.
16: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
17: Heeft u maculadegeneratie en bent u daarom slechter gaan zien? Eindelijk is er e-scope, de eerste bril bij maculadegeneratie. U ervaart direct beter en rustiger zicht. E-scope is makkelijk te testen. Maak een afspraak bij Beter Zien, de oogzorgwinkel aan de Zeestraat 100 in Den Haag.
18: Tot 7 uur, West komt thuis.

0: Billy Joel op Radio West uit 1983. Tell her about it. Het is 10 minuten over 5. Een heel goedemiddag. Je luistert naar West komt thuis op Radio West. Mijn naam is Bas Martinius en tot 7 uur vanavond zit ik hier. Waarbij natuurlijk dadelijk tussen 6 en 7.
1: 70s at 6.
0: Jaren 70 plaatjes in dat uur. Louter jaren 70 plaatjes. En als jij een plaatje wil horen, stuur dan vooral even een e-mail. bas@omroepwest.nl. En dan prop ik hem ertussen in de lijst. Zo makkelijk is het natuurlijk, hè. In dit uur kun je dadelijk verwachten nieuws over paardensport op het terrein van Manege de Prinsenstad in Delft. Van de jongste amateurs tot nationale topruiters. 3 weken lang springruiters, dressuurruiters. Van alles komt er naar Delft. En onze Lot van Bree, die zelf erg van paarden houdt, die ging daar natuurlijk even haar licht opsteken. Ja, en dan rare straatnaambordjes in de Vogelwijk in Den Haag. Echt heel raar. En hoe dat zit, Loes die komt het dadelijk vertellen. Dus laat de radio gewoon lekker aanstaan. Natuurlijk ook voor de kopstaartplaat van strakjes. En het rondje regio doet dadelijk ook weer gewoon mee. Dit zijn de Flirtations, Somewhere Out There.

0: Ja, niet somewhere out there, someone out there. De Flirtations hoor je op Radio West, 14 over 5. West komt thuis. Volop paardensport op het terrein van Manege, de Prinsenstad. 3 weken lang komen bijna dagelijks tientallen spring- en dressuurruiters naar Delft. Van de jongste amateurs tot nationale topruiters. John Maarsen is verantwoordelijk voor het bouwen van een groot deel van de parcoursen tijdens het evenement.
1: Mogen de plantjes erbij netjes verdelen? Kijk, dan is de eerste hindernis is 65 centimeter. Een klein beetje meer grondlijn. Zo. En dan moet ik hier even een, als jij John een balk wil pakken voor hier.
2: John Maarsen is parcoursbouwer en beslist waar welke hindernissen komen te staan. Hoogte en route die ruiter en paard moeten afleggen bepalen de moeilijkheidsgraad.
1: Dit zijn allemaal lagere ruiters die een mooi, simpel, vloeiend parcours moeten kunnen rijden. Wat niet te moeilijk is in de draaien, dat ze dus niet te veel stuurwerk moeten doen. En dan moeten we, John moet vanaf deze nog even een zo'n groene balk erbij hebben. Ik ben erin gerold omdat ik vroeger als ruiter nog wel vaak commentaar had op parcoursbouwers. En toen dat op een gegeven moment mensen zeiden bij ons in Noord-Holland van goh, we missen wat parcoursbouwers. Jij hebt altijd nog wel een grote mond. Ga dat zelf maar eens doen. Dus nou, en dat is uiteindelijk geresulteerd dat ik ieder jaar ruim 100 dagen per jaar bouw. Tot aan Jumping Amsterdam ben ik een van de mede parcoursbouwers.
2: En dus hier in Delft. Maar naast springen voor het laagste en hoogste niveau verschijnt ook de dressuurtop aan de start. De beste Nederlandse paarden van 5 en 6 jaar strijden voor een ticket voor het WK Jonge Paarden in het Duitse Verde. Een selectiecommissie beslist wie door mogen.
3: Een mooi paard alleen is niet genoeg. Dus je moet hem inderdaad ook gewoon kunnen rijden. En hij moet ook gewoon talent hebben om dadelijk de moeilijkste oefeningen te kunnen doen. En die potentie proberen wij hier te selecteren.
2: En de klik tussen ruiter en paard is van essentieel belang.
3: Dus het is ook eigenlijk de wisselwerking met het paard. Het is ook niet zo dat ik koop een goed paard en dan kan ik meedoen. En het is ook niet zo, ik ben een hele talentvolle ruiter en ik kan het met ieder paard. Het is juist de klik die het mooi maakt. Dat maakt het sprookje eigenlijk waar we naar zoeken, dat maakt het mooi.
1: 9, ja. Die mag 2 en 1. Je moet gek zijn van het paard, je moet gek zijn van de paardensport. En dan vind je dit leuk. Oké, mooi. We zijn er weer klaar voor. De volgende rubriek kan beginnen.
0: Nou, en ik denk dat collega Lot van Bree daar ook wel een kijkje gaat nemen. Want zij is echt een paardengekkie. Paardensport dus in Delft daar. Bij Manege de Prinsenstad de komende 3 weken. Dit is Bluff aan de kust.

0: kust.
1: Ja, blijft een mooi liedje van Bluff. Aan de kust op Radio West. 6:10 is het. We gaan het over zoiets triviaals als naambordjes hebben. Want in de Vogelwijk in Den Haag hebben de straatnaambordjes een upgrade gekregen. En dat zorgde voor veel ophef, niet alleen onder de bewoners, maar ook voorbijgangers en journalisten, die hebben het opgemerkt. Wat is er aan de hand? Ik vraag het aan Loes Veldhuis, mijn collega. Loes, wat is er aan de hand?
2: Ja, de straatnaambordjes in de Vogelwijk die hebben een upgrade gekregen. En de reden daarvoor was dat ze niet meer reflecterend zouden zijn.
1: Oké, dat is natuurlijk wel belangrijk, want ja, je moet het ook in het donker een beetje goed kunnen waarnemen.
2: Zeker, inderdaad, voor de hulpdiensten. Maar niet alleen hebben ze toen de reflectie verbeterd, maar hebben ze ook een onderschrift gekregen, mm-hmm, die straatnaambordjes.
1: Nou, dat klinkt natuurlijk ook allemaal helemaal prima.
2: Ja, totdat je gaat lezen wat erop staat.
1: Wat staat erop dan?
2: Ja, er staat op de naam van die vogel. Dus het zijn in de Vogelwijk allemaal straatnamen met vogels.
1: Ja.
2: En elke straatnaam heeft het onderschrift de naam van die vogel.
1: Dat is dus, dan staat er bijvoorbeeld Merel of Merelstraat, weet ik hoe die straat heet.
2: Pauwelaan.
1: En dan staat daar dus achter
2: de naam van die vogel. En dat is een doordenkertje, want je denkt, snap ik hem niet. Maar het klopt volgens mij gewoon niet. Nee.
1: De naam van die vogel.
2: De naam van die vogel, ja. Ja.
1: Nee, het is de naam van die straat. Ja. Dat moet eigenlijk staan.
2: Ja.
1: Dat is...
2: Precies. En het lijkt bijna alsof de gemeente Den Haag dat een beetje heeft afgeraffeld. En heeft gedacht van oké, we willen elk straatnaambordje een onderschrift geven.
1: Ja.
2: Dus we doen snel, misschien ChatGPT, wat kan je hierbij bedenken?
1: Ja, jeetje mina, joh.
2: Ja.
1: Hey,
2: ja.
1: Dat heeft dus ook wel aardig wat reacties losgemaakt bij de mensen.
2: Zeker, ja. Ik ben er even langs gegaan. Mm-hmm. En iedereen was er eigenlijk al van op de hoogte. Want het gaat rond in de buurtapps. En de meeste mensen die vinden het absurd.
3: Nee, ik snap ook niet dat ze daar het geld aan uitgeven. Als ik heel eerlijk ben.
4: Waarom zou je de moeite nemen, denk ik ook. Maar
3: het is heel, heel verwarrend. En ik weet dat inderdaad wel buurtbewoners, ik had er wel al van gehoord. Maar Vliegenvangerlaan, dan denk ik de vogel van de naam. Het is echt een hele onduidelijke constructie.
5: Nou, taalkundig zou ik sowieso zeggen de naam van die vogel in plaats van andersom.
1: Ja, het is toch een beetje raar allemaal. Heeft de gemeente hierop gereageerd? Want die moeten de kritiek nu ook wel gehoord hebben, toch?
2: Zeker, zeker. Ja, we hebben de gemeente om een reactie gevraagd.
1: Ja?
2: En de gemeente zegt dat de reden dat ze het onderschrift hebben toegevoegd, dat is dat dat bijdraagt aan de uniformiteit van het Haagse straatbeeld.
1: Oké, daar is iets voor te zeggen, maar ja, dan hoef je toch niet per se op deze wijze iets toe te voegen.
2: Blijkbaar wel, ja, uniform is het wel, dus ja, wat kan je ervan zeggen?
1: Heel.
2: Ja, maar ze gaan, want inderdaad, we hebben gevraagd van oké, de meeste mensen vinden dit absurd of het slaat nergens op. Gaan jullie daar nog wat aan doen?
1: Ja.
2: Nee. Nee, alle straatnaambordjes zijn nu vervangen en dat hoort zo. Hun klus is geklaard.
1: Pas als er over 20 jaar, 25 jaar de straatnaambordjes weer vervangen moeten worden, omdat de reflecterende laag versleten is.
2: Zeker.
1: Door de UV-straling van onze zon en zo, dan hebben we nieuwe ronde, nieuwe kansen.
2: Ja, of dat het onderschrift niet meer te lezen is misschien.
1: Ja.
2: Ja.
1: Loes Veldhuis, wat een verhaal joh dit.
2: Ja, hè?
1: Ja, daarom.
2: Nou, ga vooral zelf even een kijkje nemen, zou ik zeggen.
1: Ja, het wordt toch druk in de Vogelwijk daar zo. Dankjewel.
2: Dank je.

0: met The Worker op Radio West. Zometeen het nieuws met André Kolen.
1: Elke zondagochtend van 10 tot 12 op Radio West. Muziek van alle tijden. Plaatjes van lang geleden.
2: Drinking rum and Coca-Cola. Go down Point Kumana.
1: Maar ook van deze eeuw.
3: Here we go. On this rollercoaster life we know.
1: Een verzoekje is makkelijk aangevraagd via omroepwest.nl, een mailtje naar verzoekplaat@omroepwest.nl of de ouderwetse post. Muziek van alle tijden. Laan van Schravenmade 2, 2495 AJ in Den Haag. En er is natuurlijk de voicemail 070 307 8061. Muziek van alle tijden. Zondagochtend van 10 tot 12 en in de herhaling tussen 5 en 7.
4: Op 89.3 Radio West.
5: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of gezellig met de meiden in je strakke 3008... of enkel jij, je surfplank en je 5008... je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
6: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
7: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
8: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
11: Hoe lekker slaapt u eigenlijk? Met een matras van Royal Health Foam kiest u voor een gezonde nachtrust. Volledig vrij van schadelijke stoffen. Met comfort dat u elke nacht weer voelt. Wilt u ook echt lekker slapen? Kijk dan op healthfoam.com. Of bezoek onze showroom in Scheveningen. Royal Health Foam. Voor echt lekker slapen.
0: Het is bijna 17:30 op Radio West. Het nieuws bij ons uit de buurt, dat krijg je van André Kolen. Dreeën, goedenavond. Middag, ik ben in de war.
12: Ja, maar het is ook donker buiten, hè?
0: Ja, goh. Ja, is het weer zover?
12: Nou ja, het is nog droog, maar...
0: Het is wel grijs, hè?
12: Het is grijs en grauw, absoluut. Ja.
0: Absoluut, maar goed.
12: Het streefbedrag van €15.000 voor een bronzen vlinder... ter nagedachtenis aan Jade Kops is behaald. Het kunstwerk moet een plek krijgen in 's Gravenzande... en staat symbool voor hoop, transformatie en vrijheid. Het beeld wordt opgericht ter ere van alle kinderen in Nederland... die strijden of hebben gestreden tegen kanker. De vlinder is geïnspireerd op het verhaal van Jade Kops... die op 24 april op 19-jarige leeftijd overleed... De initiatiefnemer wil het beeld op een natuurstenen sokkel... van ongeveer 1 meter hoog plaatsen. En Jade die maakte de start van de actie nog mee. Begin maart kreeg ze te horen dat haar levensverwachting nog enkele weken was... en na ruim 860 chemobehandelingen en 82 bestralingen... was ze toen uitbehandeld.
0: Tja, blijft een heftig verhaal, hoor.
12: Ja, gelukkig dan nu een herinnering... voor ook alle andere mensen die strijden tegen kanker.
0: Ja.
12: Het is weer de tijd van de avondvierdaagse. In Moerwijk, in Den Haag, is vandaag de eerste editie... van de Moerwijk Wandelvierdaagse. Georganiseerd door een groep betrokken buurtbewoners. Iris van der Voort is een van de organisatoren.
13: Wij zijn echt de verbinding aan het leggen hier in de wijk. En met een wandelvierdaagse ga je dat natuurlijk echt aan met z'n allen. Want je bent dan ook aan het bewegen, maar ook aan het kletsen lekker met elkaar. En dingen aan het ontdekken, wat er allemaal gebeurt in de buurt.
0: Ja, de kletsvierdaagse hoor ik
12: ja,
0: er zeggen.
12: Ja, precies. Ja. De organisatie houdt rekening met 150 deelnemers aan de wandelvierdaagse in Moerwijk. Elke avond wordt zo'n 2 à 3 kilometer afgelegd. Ik hoop dat ze het droog houden, maar...
0: Ja, dat vandaag de dag daarom. Maar in Zoetermeer heb ik de mensen ook al enthousiast zien wandelen... 's avonds door door de wijken. Ja, altijd leuk.
12: Musicalster Sistine Carillon die gaat de rol van de heks Cruella spelen... in 101 Dalmatiërs, de musical. De Haagse Carillon doet dat bij Tourbeurt. De andere twee die in de huid van Cruella kruipen... zijn Anouk Maas en Kim Lian van der Meij... Ja, 101 Dalmatiërs is volgens de organisator een aanstekelijke musical... over familie, liefde en onvoorwaardelijke trouw met poppenspel en veel humor. Het verhaal, dankzij Disney bekend natuurlijk, uit de bioscoop... komt dus nu ook in de theaters. En dat is vanaf oktober. Maar de kaartverkoop is nu al gestart, want ja... Dat gaat zo snel tegenwoordig.
0: Nou, absoluut. Hè. En ze maken overal maar een musical van, hè?
12: Ja.
0: Daarom.
12: Zou ze van ons programma ook een musical kunnen maken?
0: Ik weet niet of dat zou helpen. Dankjewel, Dre. Het weer met Huub Mizee.
14: Vanavond en komende nacht zijn er enkele opklaringen... maar er zullen ook een paar buien voorkomen, mogelijk met onweer. De wind is westelijk, matig en de temperatuur daalt vannacht tot ongeveer 13 graden. Morgen is er af en toe zon. In de loop van de dag, vooral 's middags, zal de bewolking weer toenemen... en later op de dag volgt er weer regen. De wind is morgen zuidwestelijk, matig tot vrij krachtig, aan zee krachtig... en morgenmiddag wordt het ongeveer 19 graden. Donderdag komen er weer aardig wat regen- en onweersbuien voor. Het wordt dan 18 graden. Vrijdag is er af en toe zon. Later komen er meer opklaringen. Mogelijk valt er nog een bui en ook dan wordt het ongeveer 18 graden.
0: Huub, dankjewel. Erik Evengroen bij de ANWB. Volgens mij valt het niet mee.
15: Nee, kun je wel zeggen. In heel Nederland zitten we bijna aan de 950 kilometer file in totaal. En ook in onze regio bijna 190. Dus dat is behoorlijk wat. Ja. Het begon met vooral veel dagelijkse files. Maar een paar pechgevallen en ongelukken zorgen voor veel vertragingen in onze regio. Om te beginnen de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen Den Hoorn en Leidschendam een ongeluk. Rechterrijstrook is dicht. Vertraging een kwartier. De A4 Amsterdam richting Rotterdam. Voor Den Haag-Zuid 20 kilometer file met een half uur vertraging. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht. Daar stond een lange tijd een vrachtwagen met pech... met een lekke band om precies te zijn bij de meren. Die is inmiddels wel door, maar de vertraging is nog wel 10 minuten. En daarom is er volgens mij veel verkeer bij Moordrecht... de snelweg afgegaan, want voor Gouda... voor industriegebied Gouwenstroom... staat 3 kilometer file met bijna 40 minuten vertraging. En op de N457 van Waddinxveen naar Gouda... daar heb je bijna 3 kwartier extra reistijd nodig... voor je Gouwenstroom voorbij bent. Dan valt tenslotte ook nog op de N11 Leiden richting Bodegraaf... voor de aansluiting met de A12, 20 minuten op onthoud.
0: Oké, Erik, dankjewel. En valt inderdaad allemaal niet mee?
15: Nee, nou, een half uur zien we weer verder.
0: Ja, dan
15: over een half uur.
0: Joejoe, hoi hoi.
12: En tot zover het uitgebreide regio nieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
0: Dankjewel, Dre.
16: West komt thuis. Dit is Radio West.

wereldhit hè, voor Neil Diamond, Cracklin' Rosie. En of de volgende plaat ook een wereldhit wordt, dat ligt in de toekomst verscholen. Ik ga een plaatje draaien van Maaike Smit, een Haagse zangeres. Ze zingt bij Martha High en de Funky Divas. En Martha High, misschien weet je het nog wel, een tijd geleden heb ik met haar een uur lang zitten praten in het Engels over haar jaren bij de iconische James Brown. Ze heeft daar natuurlijk in het achtergrondkoor gezeten. En ze was verantwoordelijk meer dan 25 jaar lang voor het haar van meneer Brown. Nou, als je wel eens een foto hebt gezien natuurlijk, dan weet je dat het altijd precies in de plooi moest zitten en dan ook nog stijf rechtop moest blijven staan. Zoiets dergelijks. Maar goed, daar gaat het niet over. Maaike Smit, die zingt dus in de achtergrond bij Martha High. Maar ze heeft dit liedje gewoon helemaal op persoonlijke titel. Gewoon een solo moment, om het maar zo te zeggen. Dat liedje dat gaat volgens haar over hoe de liefde je soms op onverwachte momenten kan overvallen. Hoe het iets in je wakker kan kussen waarvan je niet eens wist dat je ernaar op zoek was. En tegelijkertijd kan het ook spannend zijn, juist omdat het zo dichtbij komt en oude pijn kan raken, waardoor je misschien ook weer wil terugtrekken. Ja, dat zijn bekende emoties natuurlijk in de liefde. En je kunt erbij eigenlijk niet zeggen of het nou goed of slecht is. Want de liefde volgt haar eigen ritme. The Rhythm of Love, dit is Maaike Smit uit Den Haag.

0: Eindhoven richting Maastricht, tussen
1: knooppunt Eckersweide en knooppunt De Hoogte.
2: Hattemerbroek en Kampen Zuid in beide richtingen. De A50 Os Arnhem.
3: Er staat nu al een file van 4 kilometer op de A6 bij Almere Zand.
4: Ja, lekker belangrijk. Actuele verkeersinformatie voor onze regio, dat wil je weten. Je hoort het op 89.3 Radio West.
5: Altijd dichterbij.

0: Miles Smith, Wait For You. Klokslag 17:50.
1: De kopstaartplaat.
0: Sand in My Shoes van Dido. Dat was gisteren onze kopstaartplaat, onze muzikale kettingbrief. En daarom zoeken we vandaag een plaatje dat begint met, nou ja, shoes, met schoenen, met pantoffels, met slippers. Eigenlijk is alles wel best, heb ik gisteren gezegd. Nou, dat heb ik geweten, want Veronique Jansen die schrijft: je brengt me op ideeën met je slippers. Ik geef er even een creabea draai aan en dan kom ik op Slippery People van Talking Heads als suggestie voor de kopstaartplaat. Dat begrijp ik, Veronique, en dat is natuurlijk slim bedacht van jou. Dankjewel. Christa Ter Haar, ze schrijft: hey Bas, aangezien de kopstaartplaat mag beginnen met shoes of met schoenen, zou ik graag Krappe Schoenen van Jeroen van Merwijk willen aanvragen. Gewoon omdat het een grappig nummer is en Jeroen van Merwijk natuurlijk een briljante woordkunstenaar was. Een vriendelijke groet en een prettige uitzending gewenst door Christa. Dankjewel, Christa. Carla Slootweg, ze schrijft: hey Bas, even een snelle reactie. Morgen moet ik naar kantoor en daarom nu maar even snel ingestuurd voor de kopstaartplaat. Ik kies als kopstaartplaat Raccoon met Shoes of Lightning. Groetjes van Carla. Carla, dankjewel. Tilly Vertuin, ze schrijft: Habas, hier is mijn suggestie voor de kopstaartplaat. Shoes of a Fool van Bobby Flores. Wel thuis weer met een groet van Tilly. Tilly, ook weer bedankt, hè. Willem Spaan, zij schrijft: Habas, vandaag wil ik voordragen Boots on the Ground van 803 Fresh. Dat is een leuk en swingend nummer. Goed en weer een fijne avond gewenst door Willem Spaan uit Voorburg. Dankjewel weer, Willem. Piet van der Poel uit Zoetermeer, hij schrijft: ik zit weer even op de Spaanse tour met de kopstaartplaat en ik heb een mooi voorstel. Zapatos de Baye. Dansschoenen betekent dat van Gypsy Flamengo Masters. De titel, dansschoenen, brengt voor mij ook meteen een herinnering naar voren aan een tablao. Dat is een flamengo bar in de wijk Triana

0: in Sevilla. Met een hartelijke groet van Piet. Piet, dankjewel. Romeo Sadlu, die stuurt in en hij schrijft: goedenavond Bas, mijn suggestie voor de kopstartplaat van dinsdag. Raccoon, daar is hij weer. Shoes of Lightning, een fijne uitzending. En tot de volgende kopstartplaat. Dankjewel Romeo. Kees Pronk stuurt in vanuit Scheveningen: voor de kopstartplaat nomineer ik een Zeeuwse productie. Te weten Shoes of Lightning van Raccoon, daar is hij weer. Hij komt uit 2013 en de gehele opbrengst van deze single ging naar Serious Request, die toen in het teken stond van het terugdringen van kindersterfte als gevolg van diarree. Met groeten van Kees. Kees, dankjewel. Koos Enthoven, hij schrijft: mijn suggestie voor vandaag, Shoes of Lightning van Raccoon. Raccoon schreef dit nummer in 2013 als themasong voor 3FM Serious Request. Dankjewel, Koos. Sam van der Meulen, tot slot, hij schrijft: vandaag is het niet letterlijk West komt thuis voor mij, omdat ik vanavond en morgenavond in de trein zit naar een marktonderzoek met blind bier proeven en beoordelen. Erg benieuwd. Nou, dan heb je mij ook benieuwd gemaakt, dus Sam. Voor de kopstartplaat van vanavond kies ik voor Shoes of Lightning van Raccoon. Een artiest en band met veel nummers die ik erg goed vind. Dankjewel Sam en ook een hele fijne avond, hè. Ja, lieve mensen, het is wel heel erg duidelijk. Overweldigend veel animo voor deze plaat van Raccoon. En het is ook een fijne, natuurlijk. Shoes of Lightning. De kopstartplaat van vandaag.
1: How I wish for a flame that never dies.

0: kopstartplaat van vandaag, Raccoon Shoes of Lightning. Voor morgen zoeken we dus een plaatje dat begint met lightning of met bliksem. Is ook goed, of je mag het ook in een andere taal doen. Is allemaal prima. En als je het echt niet weet, mag je ook wat mij betreft met donder of met thunder beginnen. Stuur me je ideetje voor de kopstartplaat van morgen. Bas@omroepwest.nl. Zometeen na 6 uur, dan is het
1: 70s at 6.
0: Alleen maar jaren 70 muziek. En als je een plaat wil aanvragen, zelfde mailadres: bas@omroepwest.nl. Nu het nieuws van binnen en buitenland en uit je buurt.
1: Je luistert naar West Komt Thuis.
2: Dit is Radio West.
0: Met André natuurlijk.
3: Er komt een hele bak zand voor de deur. En je weet niet of dan de stroming bijvoorbeeld heel erg verandert. Wat dat zou doen met strandgangers en met mensen die zwemmen in de zee.
4: De zandmotor voor de kust van Monster werd in 2011 aangelegd. Een innovatief project. De hele wereld keek mee en er waren voor- en tegenstanders.
5: Toen we het voor het eerst hoorden, dacht ik bij mijn eigen... Dat het veel zwemmers en baders het leven zou gaan kosten.
6: Als wij dingen kunnen doen waardoor de natuur er rijker van wordt... maar wij ook er rijker van worden... ja, dan is 1 en 1 2.
4: Je ziet het in de documentaire De Zandmotor. Zaterdag vanaf 5 uur en daarna in de herhaling.
1: Alleen op TV West.
7: Is er iemand onder onze vloer bezig?
8: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
7: Echt?
8: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
9: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert... en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan... en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
10: Op je dooie gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer, iets dat geen mening heeft, iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
11: Jij op vakantie plus alle buren op vakantie is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
12: 3-sterren-slot.
11: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
13: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
14: Installatiebureau van Ginderen.
15: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
0: In West Komt Thuis dadelijk muziek alleen maar uit de jaren 70.
1: 70s at 6.
0: Dat is de naam van het thema. Maar nu eerst het nieuws. Want het is 6 uur, hier is André Kolen.
16: Het streefbedrag van 15.000 euro voor een bronzen vlinder... ter nagedachtenis aan Jade Kops, is behaald. Het kunstwerk krijgt een plek in Schravenzande. Het beeld wordt opgericht ter ere van alle kinderen in Nederland... die strijden of hebben gestreden tegen kanker. De Japanse keizer Naruhito die brengt over 2 weken een bezoek aan... onder meer Delft, Leiden en Den Haag. De Rijksvoorlichtingsdienst heeft vandaag het programma bekendgemaakt... Het staatsbezoek van keizer Naruhito en zijn vrouw Masako begint op woensdag 17 juni. Het Haga ziekenhuis in Zoetermeer gebruikt sinds kort een nieuwe methode bij niersteenoperaties. In plaats van een algehele narcose, als er een niersteen verwijderd moet worden, wordt iemand verdoofd met een klein aantal medicijnen. Prettiger voor de patiënt en er blijken veel minder bijwerkingen te zijn. Een nieuwsoverzicht, straks om 6:30, nu het overige nieuws.
17: Clemens Peters met het NOS-journaal. Verschillende hotels in Nederland zijn getroffen door een datalek. Volgens het horecaconcern Hospex zijn zeker 100 hotels en hun gasten de dupe. Gasten die hadden gereserveerd kregen een verzoek om hun reservering te bevestigen en geld over te maken. Het datalek zit vermoedelijk in een gezamenlijk systeem waar hotels gebruik van maken, zoals bij boekingen. Ospec zegt dat er dagelijks tientallen phishingberichten worden verstuurd met betaalverzoeken. Het bedrijf adviseert klanten hun reservering goed te controleren. De politie heeft twee verdachten aangehouden voor de dodelijke steekpartij van gisteravond in Heer Hugo Waard. Het gaat om een man van 65 uit Zaandam en een man van 44 uit Velsen. Ze raakten zelf gewond bij het incident. Erna werden ze naar het ziekenhuis gebracht en daar zijn ze aangehouden. De steekpartij was gisteravond rond 19:30 op een bedrijventerrein in Heer Hugo Waard. De identiteit van het omgekomen slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Zo'n 35.000 mensen hebben een petitie ondertekend voor een hardere aanpak van de Amerikaanse rivierkreeft. Dat dier richt grote schade aan in sloten en plassen. De rivierkreeft eet waterplanten en diertjes op, waardoor sloten leeg raken. Stichting het Zuid-Hollands Landschap heeft de petitie vanmiddag aangeboden aan de Tweede Kamer. De inzet is een landelijke aanpak om de populatie terug te dringen. Er zijn wel proeven gedaan met het vangen van de rivierkreeft, maar een duidelijke oplossing is er niet. Zes Amsterdammers zijn aangehouden op verdenking van het witwassen van 38 miljoen euro. Het OM zegt dat de mannen hebben gefraudeerd met subsidies en zorggeld door facturen te vervalsen. En ook worden ze verdacht van handel in verdovende middelen. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. Het weer. Er trekken felle buien over het land met hagel en onweer. Het is 19 graden aan de kust tot 23 in het midden en oosten. Vannacht droger met opklaringen. Morgen dan opnieuw regen en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio West files en vertragingen bij de ANWB Erik Evengroen.
12: Het drukste moment van de avondspits ligt ook in onze regio wel achter ons. Maar nog altijd ruim 100 kilometer file. En op een aantal plekken nog best wel wat vertraging hoor. Zoals op de A4, Rotterdam richting Amsterdam. Tussen Den Hoorn en Leidschendam is een ongeluk gebeurd. Eerst de rechterrijst ook dicht. Vertraging een kwartier. De A4 van Amsterdam naar Rotterdam. Voor Den Haag-Zuid duurt er ook nog een kwartier langer over. En er staat zo'n 10 kilometer file. De A13 Rotterdam richting Den Haag. Tussen Rotterdam Airport en het Prins Klausplein. 12 kilometer file rijden met een kwartier op onthoud. En het is ook nog erg druk op de N457 van Waddinxveen naar Gouda. Net voor Gouda bij de Julianensluizen bijna een half uur vertraging.
18: Hoera! Het is lente. De lente ervaar je pas echt in de Hortus Botanicus Leiden. De oudste botanische tuin van Nederland. Boek nu je tickets op hortusleiden.nl.
19: Michelle is 33 jaar oud. Vandaag zou ze willen dat het gisteren was. Niet omdat het toen mooi weer was of omdat ze een vrije dag had. Maar omdat Michelle gisteren haar dochter nog zelf naar bed kon brengen. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Help mee op spierfonds.nl.
20: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
21: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen... en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux-studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux-collecties... en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
20: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Stam in Waddinxveen.
22: Ik kraste mijn naam op de celmuur. Beleef de geschiedenis in het Nationaal Monument Oranje Hotel. De natiegevangenis uit de Tweede Wereldoorlog aan de rand van de Scheveningse Duinen. Boek tickets op oranjehotel.org.
1: Tot 7 uur. West komt thuis.

Earth, Wind & Fire, september op Radio West, 13 minuutjes over 6. Een verzoekje van Kees de Jong, die schrijft, of die zegt, ik wil graag I Think I Love You horen van David Cassidy, de Partridge Family. Want ik kom zelf uit een gezin waarin 3 jongens en 3 meiden opgegroeid zijn. I Think I Love You van die familie dus. En die hadden dus net zoveel kinderen daar zo.

0: Partridge Family, I Think I Love You, op verzoek van Kees de Jong was dat.
1: Rondje regio.
0: Het is weer dinsdag, dus tijd voor ons rondje regio in Gouda met Annemer Verrips. En dat rondje regio, ja, dat nam verslaggever Annemer Verrips vandaag wel bijzonder letterlijk. In de binnenstad kun je via de website Explore Gouda verschillende wandelingen volgen. En één daarvan gaat over bodemdaling. En laat dat nou precies een onderwerp zijn dat de stad al jaren bezighoudt. Want Gouda zakt namelijk langzaam weg. Reden genoeg voor Annemer om haar wandelschoenen aan te trekken en daar op onderzoek uit te gaan.
2: Ja, Bas, inderdaad. Ik heb net de wandeling bodemdaling in Gouda gedaan. Ik zit naast Luc Jacobs, degene die deze wandeling heeft samengesteld. Kunt u uitleggen waarom jullie hier een wandeling bodemdaling hebben in Gouda?
3: Ja, er was ooit een, en dat is nu 3 jaar geleden, was er een wetenschappelijk congres over bodemdaling in Gouda, in de mooie grote kerk hier. En toen was er behoefte aan een middagprogramma en toen ben ik gevraagd, ik ben projectleider bij het kenniscentrum over bodemdaling in Gouda aan de Markt, of ik een wandeling zou kunnen maken. En toen heb ik contact gehad met de gemeente en die hebben mij gevraagd van ja, als je hem nou toch maakt, kan je hem dan ook zo maken dat als mensen hier op bezoek komen, gewoon mensen, geen wetenschappers, dat die ook iets kunnen leren over hoe het gaat met bodemdaling in de binnenstad. En toen heb ik die wandeling gemaakt.
2: Ik heb hem gedaan. Nou, bodemdaling, dat speelt hier, dat is een belangrijk thema. Hoe komt het dat Gouda zakt?
3: Gouda is gebouwd op slappe bodem. Dat is eigenlijk een heel eenvoudig antwoord. Dus net als eigenlijk heel West-Nederland. Want bodemdaling is niet bijzonder voor Gouda. Dat is in heel West-Nederland. En ook in Friesland komt dat voor. Daar is klei en veen, slappe bodem. Als je erop gaat bouwen, net als een spons, als je er een gewicht op zet, dan zakt het.
2: Je ziet inderdaad hoogteverschillen. Sommige gebieden zijn lager dan andere. Dat zorgt voor problemen, denk ik.
3: Zorgt zeker voor problemen. Zeker omdat het sommige delen, daar zakt de bebouwing met de bodem mee. En andere delen niet. Ja, dan moet je iets doen met het waterpeil. Anders krijgen die meezakkende huizen krijgen last van natte voeten. Maar ja, dan wordt het in de andere delen weer te droog. Dus daar moet je een plan voor bedenken.
2: Hoe kan Gouda die bodemdaling de baas blijven?
3: Kijk, dat is best belangrijk, ook vanuit het kenniscentrum, dat mensen dat begrijpen. Wat we in Gouda doen, is niet de bodemdaling oplossen. Als je de bodemdaling in Gouda wil oplossen, moet je Gouda weghalen. Dan stopt de bodemdaling. Want Gouda zakt door het gewicht op de slappe bodem. Wat je wel kan doen, en dat doen we al 1000 jaar met redelijk succes, is maatregelen bedenken om zo goed mogelijk om te gaan met de nadelen van de bodemdaling. Zo gaat de gemeente samen met het waterschap over, ik geloof 2 of 3 jaar gaan ze het waterpeil in een deel van de binnenstad verlagen, zodat de wat harder zakkende bebouwing daar geen natte voeten krijgt.
0: Je hoorde Luc Jacobs van het kenniscentrum Bodendaling. Om de wateroverlast te beperken wordt het waterpeil in een deel van de Goudse binnenstad de komende jaren stap voor stap met 25 centimeter verlaagd. En Gouda is zeker niet de enige plek waar de bodem daalt. Ook in andere delen van onze regio speelt dat probleem. We blijven die ontwikkelingen natuurlijk voor jullie volgen.
1: Tot 7 uur, Rest komt thuis met Bas Martinius.
4: Dit is Radio
0: Een bezoekje voor een plaat van Roy Lodders. Die wil graag horen T-Rex met Mambo Sun uit 1971.

0: Een verzoekje was dat van Roy Lodders, T-Rex, Mambo Sun. Bijzondere plaat, Roy. Leuk, leuk om te horen. 6:57 hier op Radio West. Een verzoek binnengekregen van Alex Manog. En die vindt dit een heel mooie plaat. Ça va pas changer le monde, natuurlijk. Dit is Joe Dassin.
1: C'est drôle.

Ja, dan is de tekst op en het liedje ten einde. En dan gaan we la la la doen. Maar dat kon natuurlijk allemaal gewoon in die tijd. Ça va pas changer le monde. Joe Dassin, speciaal voor Alex natuurlijk. Sam van der Meulen die stuurde me een verzoekje. Hij zegt, ja, ik hoor net dat nieuws over die straatnaamborden in de Vogelwijk. Ik ben daar zelf opgegroeid. Mijn moeder woont er nog steeds. Dus ik ga eens even kijken hoe dat zit met die bordjes. En daarom over vogels gesproken. Tot aan het dagoverzicht voor hem. Three Little Birds.

0: u kunt meehelpen met het oplossen van misdrijven die zich in de regio hebben afgespeeld.
1: Vandaag op TV West, Team West. Met beelden van de plaats delict, reconstructies, compositiefoto's en bewakingsbeelden om het misdrijf in kaart te brengen.
2: Hier komt de man aan fietsen. Vanaf een ander standpunt is te zien dat hij op de groep affietst en iets lijkt te zeggen of schreeuwen. De 26-jarige man loopt achteraan, tikt de fietser aan en zegt dat hij normaal moet doen.
1: Ook jij kunt helpen.
0: U weet het, heeft u een tip, geef hem door.
1: Team West, vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.
4: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
5: Get ready for the OG.
6: All y'all bitches wanna look like me.
7: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
8: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
9: Odido. Oh, heerlijk hier, hè?
10: Ja, eindelijk even niks.
11: Het is echt nice.
12: Hola, le pongo dos cervezas.
10: Hola, señor. Sí, twee bier.
11: Voor mij?
9: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
12: Por favor.
11: Proost. Proost.
13: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
14: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
15: Installatiebureau Van Ginderen.
16: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
17: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
18: Het is inmiddels 6:58. Je luistert naar Radio West. Het dagoverzicht krijg je van André Kolen. Dre, een goedenavond.
2: Goedenavond Bas, een overzicht van het belangrijkste regionieuws van vandaag. De Japanse keizer Naruhito brengt over 2 weken een bezoek aan onder meer Delft, Leiden en Den Haag. De Rijksvoorlichtingsdienst heeft vandaag het programma bekendgemaakt. Het staatsbezoek van de keizer en zijn vrouw Masako begint op woensdag 17 juni met een ceremonie op de Dam in Amsterdam. Daarna gaat de keizer met koning Willem-Alexander naar Kennisinstituut Deltares in Delft. Donderdag 18 juni staat het Mauritshuis en het Vredespaleis in Den Haag op het programma, gevolgd door een bezoek aan de Universiteit Leiden en de Japanse tuin van de Hortus Botanicus. Kunstmuseum in het Statenkwartier, het oude Haagse gemeentemuseum, wordt de komende jaren ingrijpend verbouwd. Dat gaat tussen de 180 en 220 miljoen euro kosten. Vocht en schimmel zorgen er nu voor dat het depot een gevaar voor de collectie oplevert. Volgens wethouder Saskia Bruines moet het monumentale gebouw van architect Berlage weer toekomstbestendig worden. Ze houdt nog wel een slag om de arm.
19: Ja, we zitten nog echt helemaal aan het begin van het proces, hè. Dus we weten nog niet precies wanneer het gaat gebeuren. Het geld is ook nog niet rond, maar er moet flink gerenoveerd worden. En inderdaad, op het moment dat dat gaat gebeuren, zal hoogstwaarschijnlijk het museum ook een tijdje dicht moeten. En hoe lang weten we ook nog niet precies.
2: Maar renovatie van het monumentale museumgebouw is wel degelijk nodig. De ramen zijn nog steeds van enkel glas en er zijn andere grote problemen.
19: Echt iets wat nu wel speelt, is dat we dat er erg veel last is van het grondwater. Dus dat grondwater is omhoog gekomen. En je ziet ook al in de kelders, waar nu ook een deel van het depot is, dat daar ook vochtplekken ontstaan en dat soms ook dat water een beetje omhoog komt. Nou, dat is natuurlijk echt schadelijk en dat wil je niet hebben.
2: De collectie van het Kunstmuseum moet tijdens de jarenlange verbouwing op andere locaties in de stad te zien zijn. In 2035 bestaat het Haagse Kunstmuseum 100 jaar. Bijna 35.000 mensen hebben minister Van Essen via een petitie opgeroepen om voor een landelijke aanpak van de Amerikaanse rivierkreeft te zorgen. Natuurorganisatie Zuid-Hollands Landschap overhandigde de petitie aan leden van de Tweede Kamer, die donderdag met de minister in gesprek gaan over onder meer deze invasieve exoot. In de hal van de Tweede Kamer in Den Haag konden de politici zelf met een magneethengel plusje kreeften vangen. Al jaren is er discussie over wie verantwoordelijk is voor de aanpak van de rivierkreeften die gaten graven in oevers, de waterkwaliteit aantasten en waterplanten wegknippen. Vooral in het westen van het land zitten grote aantallen Amerikaanse kreeften in de sloten. Gemeente Hillegom, Lisse en Teilingen starten vanaf van deze maand met het snoeien van hagen, zichthoeken en overhangende takken langs wegen, fietspaden en wandelpaden. Werkzaamheden moeten zorgen voor beter zicht en meer verkeersveiligheid, bericht mediapartner Bollenstreek Omroep. Er wordt wijk voor wijk en straat voor straat gewerkt en snoeiafval kan tijdelijk blijven liggen, maar wordt altijd aan het einde van de werkdag weer opgeruimd. En tot zover een overzicht van het belangrijkste regionieuws van vandaag.
18: André, dankjewel. Dan gaan we naar het weer met Huub Mizee.
5: Vanavond en komende nacht zijn er enkele opklaringen, maar er zullen ook een paar buien voorkomen, mogelijk met onweer. De wind is westelijk, matig en de temperatuur daalt vannacht tot ongeveer 13 graden. Morgen is er af en toe zon. In de loop van de dag, vooral 's middags, zal de bewolking weer toenemen en later op de dag volgt er weer regen. De wind is morgen zuidwestelijk, matig tot vrij krachtig, aan zee krachtig, en morgenmiddag wordt het ongeveer 19 graden. Donderdag komen er weer aardig wat regen- en onweersbuien voor. Het wordt dan 18 graden. Vrijdag is er af en toe zon. Later komen er meer opklaringen. Mogelijk valt er nog een bui. En ook dan wordt het ongeveer 18 graden.
18: Huub, dankjewel. Ja, en de avondspits van vanavond die viel niet echt heel erg mee. Erik Evengroen, hoe is het nu op de weg?
20: Ja, ondanks dat we inderdaad een hartstikke drukke avondspits hebben gehad, is het weer traditioneel nu bijna opgelost. Dus ja, we gaan nog steeds met z'n allen tegelijkertijd in de auto zitten. Nou, en het slechte weer heeft niet meegeholpen. Maar zoals gezegd, de meeste files zijn opgelost of is er nog een kleine standje van. Zoals bijvoorbeeld de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Zoetewoudendorp en Leidschendam nog 7 kilometer met een kleine 10 minuten vertraging. De A20 Gouden Hoek van Holland voor Nieuwekerk aan de IJssel nog 5 minuten oponthoud. En tenslotte de N207 Hillegom richting Alphen voor Nieuwveen nog 2 kilometer, met ook daar nog 5 minuten vertraging.
18: Erik, dankjewel.
20: Jo, tot de volgende keer.
18: Hoi.
21: West komt thuis.
18: Een bezoekje binnengekregen van Romeo. Die wil graag horen de band Lakeside. Fantastic Voyage. Nee, omgekeerd. Fantastic Voyage, dat is de band. En het liedje heet Lakeside.

Romeo, de band Lakeside, Fantastic Voyage. Fijn plaatje is dat hoor. Verzoekje binnengekregen van Martin Mulder. Die zegt, we staan op de camping in Slovenië. En ik mocht de DJ hangen op de familiedag. En deze plaat die kwam daarbij ook voorbij. De servers natuurlijk, windsurfing.

0: De Surfers, een bandje uit Haarlem, natuurlijk het meest bekend van deze hit Windsurfing. Geproduceerd door Jaap Eggermond. En die Jaap Eggermond die heeft toch een hoop gedaan. Hè? Ongelooflijk. Ik zou hem wel eens een keer een uur willen spreken hier in de studio. Eens kijken of ik dat voor elkaar kan krijgen.
1: In zijn achteruit.
0: Laat ik je vast de opgave voor het spelletje In zijn achteruit even horen. Daar is hij. Ja, wat is dat? 070-390-5454 voor het spelletje. 070-390-5454. Mailtje binnengekregen van Ben Mol. En die schrijft, ik zou het leuk vinden als je iets van Henk de Knife zou willen draaien. Maar natuurlijk, Guitar King. Only

0: Op verzoek van Ben Mol, Hank the Knife en de Jets uit de midden jaren 70. Dit was natuurlijk de Guitar King. En dan wordt tijd voor dat spelletje.
1: In zijn achteruit.
0: Zo heet het spelletje. En ik heb een plaat uit de jaren 70 gepakt. Het is een plaat van Nederlandse bodem, dat kan ik je wel verklappen. Er zit een heel bekende stem in. Denk er maar over na. En ik zou het leuk vinden als je met dat spelletje meedoet. Lekker puzzelen met muziek. En dat levert dan ook een puzzelboek op. Hier van Radio West. Of van Omroep West. En dat is een hartstikke mooi puzzelboek. Dat kan ik je wel vertellen. 070-390-5454. De opgave van vanavond. Hier is die. Ja, misschien is Max

0: Heb je een idee welke plaat dit zou kunnen zijn? Het is van Nederlandse bodem en het komt uit de jaren 70. Doe lekker mee met dat spelletje 070-390-5454. Nou, jullie vinden het niet al te makkelijk, want er wordt niet massaal gebeld. Druk ik eufemistisch uit. Dus ik wacht even rustig af terwijl ik deze pauzemuziek draai of jullie nog gaan bellen. 070-390-5454, ja, wat is dit in zijn achteruit? Ja, jullie vinden het overduidelijk heel erg moeilijk. Maar dan is het dan toch de eerste dappere dodo die daar opbelt. En de tweede dappere dodo die belt er achteraan. Zo gaat het altijd in dit spel. En dan verwelkom ik eerst Kees de Jong uit Den Haag. Kees, een goede avond.
1: Een goede avond.
0: Ja, dit is denk ik niet heel makkelijk, hè, wat ik liet horen.
1: Nee, maar ik dacht heel vaag Johnny Kaagman te herkennen.
0: Oké.
1: Maar dus ik het toch naast zag.
0: Ja, maar wel goed dat je daar mee komt. Kees, hou die gedachte vast. Dan ben ik straks nog even terug bij je. Schakel ik eventjes, Adrie, voordat je het natuurlijk weer goed gaat zeggen. Schakel ik even naar jou. Hartelijk goede avond.
2: Hallo, goedenavond.
0: Ja, goedenavond. Fijn dat je aan de telefoon bent. Ik heb daar een plaat uit de jaren 70 gepakt.
2: Ja, ik hoor het, ja.
0: Ja. Makkelijk is anders, hè?
2: Ja, je drukte bijna de wanhopigheidsknop in. Oh, er belt niemand.
0: Ja, maar ik weet hoe dat werkt en daar zit ik niet zo heel erg mee, hoor. Als er niemand belt, belt er niemand. Zo werkt het natuurlijk, hè. Dus.
2: Ja, nee, maar jij hebt natuurlijk hele mooie snipper in, natuurlijk.
0: Ja, dat heb ik zeker, Adrie. Ja, dat heb ik zeker. Maar ja, je weet het, hè. Kees is zometeen eerst aan de beurt.
2: Die trekt dat paard gewoon uit die sloot.
0: Ja, zo kennen we Kees inderdaad. Nou, maar dan gaan we natuurlijk over dieren gesproken. Ja, een beetje een heel flauw bruggetje naar Ben Mol. Achternaam, dierenachternaam Ben. Ik draaide net een plaatje voor je. Goedenavond.
3: Goedenavond, Bas.
0: Ja, een beetje blij met die plaat?
3: Ja, ik meen hem te herkennen.
0: Nou, hartstikke mooi, Ben. Hou die gedachte vast. Ben ik zometeen ook bij jou. Schakel ik even naar Anja uit Voorburg. Anja Hofman. Dag, Anja.
4: Hallo, goedenavond.
0: Ja, denk jij hem ook te herkennen? Toch wel?
4: Ja, nou, het is echt een gok, hoor. Maar ik had een idee van, dat is volgens mij dat. Ja.
0: Ah, oké. Nou, wie weet kom je aan de beurt. Je hoort het, je bent vierde in de rij. Blijf lekker hangen. Ben ik zo weer terug bij je. Kees, ik ben weer bij jou. Welke plaat draaide ik daar in zijn achteruit?
1: Nou, ik doe ook een gok. Ik dacht Earth of Fire met All That I Want.
0: Kees, dat is ontzettend leuk bedacht. Maar als ik zeg 100%, dan weet je dat het niet helemaal goed is, hè?
1: Ja, gelukkig geen 200%.
0: Bedankt, Kees. Groetjes.
1: Sterkte voor de volgende.
0: Ja, nou, dat is Adrie Bel. En die kan ook sterkte gebruiken, maar die is wel sterk in het spel. Dag, Adrie. Wat heb ik daar gedraaid in zijn achteruit?
2: Ja, nou ja, kom op met die snipperhint.
0: Oké, let goed op. Daar is die.
5: Een snipperhint.
0: Ja.
2: All that I want. Oh, het blijft ijselijk.
0: Ja, nou ja, goed. Ik wacht ook nog tot je nog eventjes de artiesten zou noemen.
2: Coda Line.
0: Adrie, mag ik jou vriendelijk danken voor het meedoen aan het spel van vanavond?
2: Oh, nou, dan ga ik met schaamrood mijn eerste puzzelboek maar in.
0: Nou, dat hoeft niet per se, want je was niet per se koud.
2: Nee, toch.
0: Nou, dus,
2: de titel was goed.
0: Hou de gedachte een beetje van, nou, dag Adrie, ja. Doei.
2: Dag, ciao.
0: Ja. Ben, ik ben bij jou, goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Ja,
3: de titel was bijna goed.
0: Ja, dat bedoel ik, daarom.
3: De titel was bijna goed.
0: Ja. Nou, help ons uit de...
3: Zal ik heel Zuid-Holland uit zijn lijden verlossen?
0: Ja hoor, ga je gang. Doe je ding.
3: Dat was Cashmere met Love's What I Want.
0: Adrie Bel, heb je het in de gaten?
2: Oh ja.
0: Je zat in de buurt, hè? Je zat in de buurt. Ja, precies.
2: Ja. Nou ja, het is niet anders. Je kan niet altijd...
0: Zes gooien. Zo is me net.
2: Nee.
0: Daarom. Dankjewel, Adrie, de groetjes.
3: Oké, goeie avond. Hoi. Dag, Kees.
0: Ja, Kees, ja, die hangt ook nog. Kees, je mag op.

0: bang hoor, want je kan niet meer winnen.
1: Dat doet de volgende keer wel.
0: Ja, precies. Arnja, had jij het ook een beetje in die richting?
2: Nou, ik had wel Last What I Want, maar ik dacht dat het van René was.
0: Oh, oké. Okay. René, oh ja, die, ja, dat was ook natuurlijk een zangeres, hè, in de jaren 70. Absoluut. Ja.
2: Ja.
0: Van High Time We Went, van dat liedje.
2: Ja, maar ja.
0: Nee, maar het maakt niet uit, Anja. Dankjewel voor het meedoen. Goed geprobeerd.
2: Okay.
0: Joe.
2: Doei.
0: Doeg. Hey Ben, ja, In de Roos, hè, dat was hem helemaal. Cashmere, ja. Loves What I Want. Waar herkende jij het aan?
3: Aan die stem van die vrouw.
0: Ja, en dat is Jodie Pijper. Hè? Die heeft heel veel gezongen in de jaren 70, 80. En ze zong dan voornamelijk achtergrond. Maar ze heeft ook, dat is wel een beetje gevoeglijk bekend natuurlijk, op heel veel platen gewoon eigenlijk de lead vocal voor de rekening genomen. En dan kreeg iemand anders de credits, weet je wel. Zo ging dat heel vaak.
3: Ja, zo ging dat in die tijd.
0: Ja, precies dat. Ja. Precies dat. Hey, goed gedaan, Ben. Ben jij een beetje een puzzelaar? Vind je het leuk om een puzzeltje te maken?
4: Ik puzzel heel graag.
0: Okidoki. Krijg jij van mij het puzzelboek van Omroep West. Zit je helemaal snor. Dankjewel voor het bellen en een heel fijne avond. En tot de volgende.
4: Jij ook, dankjewel.
0: Hoi. Nou jongens, dat was hem. Het spelletje in zijn achteruit. En dan ga ik natuurlijk die plaat nog even draaien. Zo aan het einde van de uitzending. En dat is dan ook de laatste voor vanavond. Want ja, dan gaan we de avond in natuurlijk. Hè. En dan morgenochtend vanaf 6 uur. Dan zijn meer... En Jorinda weer van de Partij op Radio West. Allemaal een heel fijne avond. De oplossing van het spelletje in zijn achteruit. Ik zeg het nog één keer. De band Cashmere loves what I want. En inderdaad met Jodie Pijper op de vocal. Tot morgen allemaal en een fijne avond.

0: Wat speelt er deze week in de Haagse gemeentepolitiek? Luister daarvoor naar Spuigasten, het politieke praatprogramma over de stad Den Haag. Elke week met politieke gasten uit de Haagse actualiteit. Dus leuk als je luistert.
1: Spuigasten, zaterdagavond tussen 6 en 7 op Radio West.
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
3: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
4: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
5: Peugeot.
6: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
7: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
6: Hoe dan?
7: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
8: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
9: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
10: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
11: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
12: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
13: Clemens Peters met het NOS-journaal. De broer van Bolle Jos, Harry, is door Turkije uitgeleverd aan Nederland. Het Openbaar Ministerie meldt dat hij op 17 mei werd aangehouden in Istanbul. Vandaag landde hij op Rotterdam De Heek Airport. Minister Van Weel bevestigt op X dat het de 50-jarige broer is van drugscrimineel Jos Leidekkers. Op verschillende plekken is de avondvierdaagse afgelast vanwege het slechte weer. Met name de verwachte onweersbuien maken dat de organisaties het niet aandurven om de wandeling door te laten gaan. In onder meer de provincies Drenthe en Overijssel is het wandelevenement op diverse plekken afgelast, waaronder in Zwolle, Hengelo, Coevorde en Meppel. In beide provincies is momenteel code geel afgegeven door mogelijk hevige onweersbuien en zware windstoten. Zo'n 35.000 mensen hebben een petitie ondertekend voor een hardere aanpak van de Amerikaanse rivierkreeft. Dat dier richt grote schade aan in sloten en plassen. De rivierkreeft eet waterplanten op en beestjes, waardoor sloten leeg raken. Het Zuid-Hollands Landschap heeft de petitie aangeboden aan de Tweede Kamer. Want er moet iets worden gedaan, volgens de stichting.
14: Maak wetgeving, zorg voor coördinatie en zorg voor budget om dit echt aan te pakken. De rivierkreeft raken we niet meer kwijt in Nederland. Maar de populatie moet nu sterk naar beneden om het systeem de tijd te geven om weer weerbaar te worden en weer een nieuwe balans te krijgen in onze sloten en poelen.
13: Er zijn wel proeven gedaan met het vangen van de rivierkreeft, maar een definitieve oplossing is er nog niet. Anna van der Breggen heeft in de Giro de eerste plaats gepakt in het algemeen klassement. Ze won overtuigend een klimtijdrit van bijna 13 kilometer in de Dolomieten. Morgen start zij dan ook in de roze leiderstrui. Het weer vanavond in het oosten en noorden buien. Vannacht klaart het op en blijft het droog. Het koelt af naar zo'n 13 graden. Morgen wisselvallig en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Installatiebureau Van Ginderen.
16: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
17: Zwemmers. Bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs.
5: Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwennesdenhaag.nl.
15: Kom naar Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Benz assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
17: Als er in uw omgeving een naaste komt te overlijden, moet er veel geregeld worden. Woningontruiming regionaal kan u veel zorgen uit handen nemen. Van het verhuizen van de inboedel tot het leegruimen en opleveren van de woning. Woningontruiming regionaal. De regio-specialist voor een zorgeloze woningontruiming of verhuizing. Kijk op woningontruiming-regionaal.nl.
18: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Het verbeeldt Corbulo, maar het gaat natuurlijk over de Romeinse geschiedenis van Voorburg.
1: In onze regio staan honderden beelden. Zomaar in de openbare ruimte. Deze week zijn we in Voorburg.
2: Dit vind ik fantastisch mooi. En vader, zoon Huygens, Constantijn, Christian, die hier met de microscoop, de telescoop, lenzen uitvonden, maar ook de ringen rondom Saturnus ontdekten. Hier de eerste wiskundige formules bedachten en uitwerkten. Daar hoort zo'n beeld bij.
1: Je ziet het in Wat een Verbeelding. Woensdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.
4: Now,

0: U kunt meehelpen met het oplossen van misdrijven die zich in de regio hebben afgespeeld.
1: Vandaag op TV West, Team West. Met beelden van de plaats delict, reconstructies, compositiefoto's en bewakingsbeelden om het misdrijf in kaart te brengen.
2: Hier komt de man aan fietsen. Vanaf een ander standpunt is te zien dat hij op de groep affietst en iets lijkt te zeggen of schreeuwen. De 26-jarige man loopt achteraan, tikt de fietser aan en zegt dat hij normaal moet doen.
1: Ook jij kunt helpen.
0: U weet het, heeft u een tip, geef hem door.
1: Team West, vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West. Love.

0: Aupingstudio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping-assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Aupingstudio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
2: Omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
3: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
4: Installatiebureau van Ginderen.
5: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
6: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
7: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
8: Clemens Peters met het NOS-journaal. De broer van Bolle Jos, Harry, is door Turkije uitgeleverd aan Nederland. Het Openbaar Ministerie meldt dat hij op 17 mei werd aangehouden in Istanbul. Vandaag landde hij op Rotterdam De Heek Airport. Minister Van Weel bevestigt op X dat het de 50-jarige broer is van drugscrimineel Jos Leidekkers. Op verschillende plekken is de avondvierdaagse afgelast vanwege het slechte weer. Met name de verwachte onweersbuien maken dat de organisaties het niet aandurven om de wandeling door te laten gaan. In onder meer de provincies Drenthe en Overijssel is het wandelevenement op diverse plekken afgelast, waaronder in Zwolle, Hengelo, Coevorden en Meppel. In beide provincies is momenteel code geel afgegeven door mogelijk hevige onweersbuien en zware windstoten. Zo'n 35.000 mensen hebben een petitie ondertekend voor een hardere aanpak van de Amerikaanse rivierkreeft. Dat dier richt grote schade aan in sloten en plassen. De rivierkreeft eet waterplanten op en beestjes, waardoor sloten leeg raken. Het Zuid-Hollands Landschap heeft de petitie aangeboden aan de Tweede Kamer. Want er moet iets worden gedaan, volgens de stichting.
9: Maak wetgeving, zorg voor coördinatie en zorg voor budget om dit echt aan te pakken. De rivierkreeft raken we niet meer kwijt in Nederland, maar de populatie moet nu sterk naar beneden om het systeem de tijd te geven om weer weerbaar te worden en weer een nieuwe balans te krijgen in onze sloten en poelen.
8: Er zijn wel proeven gedaan met het vangen van de rivierkreeft, maar een definitieve oplossing is er nog niet. Anna van der Breggen heeft in de Giro de eerste plaats gepakt in het algemeen klassement. Ze won overtuigend een klimtijdrit van bijna 13 kilometer in de Dolomieten. Morgen start zij dan ook in de roze leiderstrui. Het weer vanavond in het oosten en noorden buien. Vannacht klaart het op en blijft het droog. Het koelt af naar zo'n 13 graden. Morgen wisselvallig en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Juni geeft ons de langste dagen van het jaar. De zomer begint, we vieren Vaderdag en genieten van buiten. Maar voor families die knokken tegen de zeldzame ernstige ziekte staat de tijd stil. Voor hen telt werkelijk elke dag. Het Zeldzame Ziektefonds financiert daarom onophoudelijk en gericht medisch onderzoek. We moeten nu concrete resultaten boeken voor patiënten. Die doorbraak kan niet wachten. Help ons helpen. Ga naar zzf.nl. Dank u wel.
11: Heeft u maculadegeneratie en bent u daarom slechter gaan zien? Eindelijk is er e-scope, de eerste bril bij maculadegeneratie. U ervaart direct beter en rustiger zicht. E-scope is makkelijk te testen. Maak een afspraak bij Beter Zien, de oogzorgwinkel aan de Zeestraat 100 in Den Haag.
4: Installatiebureau Van Ginderen.
5: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
6: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

Je bent alleen maar koppig, jij weet alles het beste. Je draagt zo'n gekke kleren, wat zeg je vieze woorden. Het hoort niet wat je doet, je moet wat beter leven. Je kunt van niemand houden, jij kunt geen liefde geven. Wil jij me dan vertellen hoe ik me moet gedragen in het leven? Ik weet, ik heb mijn fouten, maar ook mijn goede kanten, mijn eigen idealen. Al zijn het niet de jouwe, vertrouwen in mezelf, dat is nog net gebleven. Die tijd die is voorbij, dat ik voor jou kon beven. Dus jij komt mij vertellen hoe ik me moet gedragen.

0: Je kan het niet gebruiken dat er iets misgaat. Want je kan het niet overdoen. Kijk, trouwen kan je 2, 3 keer als je wil. Hè? Ja. Maar doodgaan doe je maar 1 keer.
1: In Expeditie West gaat Erik Kooijman de regio door op zoek naar mooie verhalen.
2: In het kersthuis van Rob en Herman staan 3 kerstbomen, 3 kerstdorpen, 400 huisjes, 2000 lampjes en 800 kerstballen.
3: Bijvoorbeeld Stichting Sint voor Iedereen. Ja, zo'n kind was ik ook. Weet je? En dat je dan dat kunt doen en ook anderen kunt helpen. Ja, dat vind ik wel fijn.
1: Je ziet het in Expeditie West. Donderdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West. Bye.

0: U kunt meehelpen met het oplossen van misdrijven die zich in de regio hebben afgespeeld.
1: Vandaag op TV West, Team West. Met beelden van de plaats delict, reconstructies, compositiefoto's en bewakingsbeelden om het misdrijf in kaart te brengen.
2: Hier komt de man aan fietsen. Vanaf een ander standpunt is te zien dat hij op de groep affietst en iets lijkt te zeggen of schreeuwen. De 26-jarige man loopt achteraan, tikt de fietser aan en zegt dat hij normaal moet doen.
1: Ook jij kunt helpen.
0: U weet het, heeft u een tip, geef hem door.
1: Team West, vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: Eerder te horen op Radio West.
1: Ze lopen er eigenlijk achteraan tot het vrouwtje een beetje stil blijft staan en het toelaat dat hij er bovenop mag komen. En dan zullen ze gaan paren.
2: Dat ziet er eigenlijk een beetje uit als een dans, alsof ze danspasjes doen met elkaar.
3: Dit moeten we natuurlijk een beetje gepast doen natuurlijk. Een beetje romantisch verslag alsjeblieft, Bob, hiervan, alsjeblieft.
2: Ja, want het ene mannetjesflamingootje gaat achter het andere vrouwtjesflamingo aan. Die zet de ene poot voor de andere poot. Die kijkt een beetje naar die dijen die flamingo heeft. En die denkt, nou, lekkere flamingo-dijtjes. Dus kan ik daar wat mee? Nou, die vrouwtjesflamingo die speelt nog een beetje hard to get. Hè. Die steekt zo'n beetje die veren op. En die denkt, nou, niet doen, niet doen. En dan gaan die vleugels bijt van die mannetjesflamingo. Die zegt, kom hier, mon amour. En die... Ik doe nog een. Die zet nog een mooie stem op. En die knipoog. Ik zie ineens een knipoog, inderdaad. Wat komt daar? Een doos bonbons komt er onder die vleugel vandaan. Dat is ook wel. Dat is heel apart om te zien, Menno. Ja, nou, dat vrouwtjesflamingo die zwicht natuurlijk. Dat snap je. Dat begrijp je. Die denkt inderdaad van. Oelala, wat is dit voor een leuke man, zeg. Potverdorie, zeg. Hè.
3: Goed zo, genoeg.
2: Nou, en dan gaan ze, ja.
3: Het is helemaal duidelijk, ja. Bob. Tot zo, hè.
2: Tot zo. De flamingo's heb ik achter me gelaten. Die zaten lekker te roken eventjes met elkaar. Zo'n sigaret is toch altijd prettig.
3: Na zo'n vrijpartij.
2: Ja, precies. Ja.
0: Radio West. Altijd dichterbij. Ja.

0: naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
2: Omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
3: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
4: Installatiebureau van Ginderen.
5: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
6: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
7: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
8: Clemens Peters met het NOS-journaal. De broer van Bolle Jos, Harry, is door Turkije uitgeleverd aan Nederland. Het Openbaar Ministerie meldt dat hij op 17 mei werd aangehouden in Istanbul. Vandaag landde hij op Rotterdam de Heek Airport. Minister Van Weel bevestigt op X dat het de 50-jarige broer is van drugscrimineel Jos Leidekkers. Hij wordt verdacht van het witwassen van grote bedragen aan geld, goud en horloges. Volgens de OM zijn dat opbrengsten van grootschalige internationale drugshandel. In het Verenigd Koninkrijk wordt geschokt gereageerd op vrijgegeven bodycambeelden waarop te zien is hoe een jongen van 18 met handboeien om ligt te sterven. De jongeman Henry Nowak was kort daarvoor neergestoken, maar werd door agenten behandeld als verdachte, omdat zijn moordenaar beweerde dat juist hij het slachtoffer was geworden van een racistische aanval. Premier Starmer noemt de beelden vreselijk.
9: I have seen the bodycam footage. It's harrowing. There are clearly serious questions that need to be addressed, not least how accusations of racism informed the decision making in this case.
8: Er wordt een onafhankelijk onderzoek ingesteld naar het handelen van de agenten. De organisatie van het jaarlijkse Witte Huis Correspondents Dinner heeft een nieuwe datum bekendgemaakt, 24 juli. Eind april werd het evenement met duizenden gasten afgebroken toen een gewapende man probeerde schietend door de beveiliging te breken. Het evenement wordt volgende maand kleiner, met meer beveiliging. Trump heeft gezegd dat hij er ook weer bij is. Ajax heeft een akkoord bereikt met de Spaanse trainer Michel. Hij tekent een contract voor 2 seizoenen in Amsterdam. Michel komt van Girona. Hij is de opvolger van zijn landgenoot Oscar Garcia. De 50-jarige Michel noemt Ajax een grote naam en zegt dat hij de club terug wil brengen waar die volgens hem hoort te staan. Het weer, eerst nog onweersbuien, vannacht droog en opklaringen en ongeveer 13 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping-assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
10: Heeft u maculadegeneratie en bent u daarom slechter gaan zien? Eindelijk is er e-scoop, de eerste bril bij maculadegeneratie. U ervaart direct beter en rustiger zicht. E-scoop is makkelijk te testen. Maak een afspraak bij Beter Zien, de oogzorgwinkel aan de Zeestraat 100 in Den Haag.
11: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
4: Installatiebureau Van Ginderen.
5: Van Ginderen, voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.

0: Dit vergeet je niet, we hebben een leven van voor 7 december en na 7 december.
1: Op die dag verandert een explosie op de tarwekamp in Den Haag het leven van zoveel mensen.
2: Ik denk nou, het gaat beginnen, oorlog.
3: Ik zag nog het huis van de buren naast mij. En daarna was er ook helemaal geen galerij meer. Alleen bergen stenen die naar beneden op de straat lagen.
0: We moeten spullen pakken, we moeten weg en we komen niet meer thuis.
4: In de podcastserie Tarwekamp na de explosie volgen we de wijk een jaar lang na deze dodelijke aanslag.
5: Abonneer je nu in je podcast-app en luister naar Tarwekamp na de explosie. Een podcast van Omroep West.

0: U kunt meehelpen met het oplossen van misdrijven die zich in de regio hebben afgespeeld.
1: Vandaag op TV West, Team West. Met beelden van de plaats delict, reconstructies, compositiefoto's en bewakingsbeelden om het misdrijf in kaart te brengen.
2: Hier komt de man aan fietsen. Vanaf een ander standpunt is te zien dat hij op de groep affietst en iets lijkt te zeggen of schreeuwen. De 26-jarige man loopt achteraan, tikt de fietser aan en zegt dat hij normaal moet doen.
1: Ook jij kunt helpen.
0: U weet het, heeft u een tip, geef hem door.
1: Team West, vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: Installatiebureau van Ginderen.
1: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
2: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
3: Als er in uw omgeving een naaste komt te overlijden, moet er veel geregeld worden. Woningontruiming Regionaal kan u veel zorg uit handen nemen. Van het verhuizen van de inboedel tot het leegruimen en opleveren van de woning. Woningontruiming Regionaal. De regio-specialist voor een zorgeloze woningontruiming of verhuizing. Kijk op woningontruiming-regionaal.nl.
2: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
4: De grootste collectie boxsprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergse Hoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
5: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
6: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Clemens Peters met het NOS-journaal. Na de Tweede Kamer is er ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor een verbod op homogenezing. Dat bleek in het debat over een initiatiefwet van D66 en VVD. Als die wet ingaat, wordt het strafbaar om met gebed of therapie te proberen de geaardheid van homoseksuelen of transgenders te veranderen. Voor aanvang van het debat in de Eerste Kamer bood belangenorganisatie COC Nederland namens 8000 mensen een petitie aan.
8: Het is echt vreselijk als je dit overkomt. Het gaat over wie je bent. En dat wordt jarenlang geprobeerd dat weg te maken. En daar krijgen mensen depressies van, trauma's van.
7: Op overtreding komt een forse boete en 2 jaar cel te staan. In het Verenigd Koninkrijk wordt geschokt gereageerd op vrijgegeven bodycambeelden. Daarop is te zien hoe een 18-jarige student met handboeien om ligt te sterven. De jongeman Henry Nowak was kort daarvoor neergestoken. Maar door agenten werd hij behandeld als verdachte. Omdat zijn moordenaar beweerde dat juist hij het slachtoffer was geworden van een racistische aanval. Volgens de politie werd pas na 3 minuten duidelijk hoe ernstig Nowaks toestand was. De politie van Hampshire heeft excuses aangeboden. Ook wordt een onafhankelijk onderzoek ingesteld naar het handelen van de agenten. De moordenaar is veroordeeld tot levenslang. Turkije heeft de oudere broer van drugscrimineel Bolle Jos uitgeleverd aan Nederland. Vrijdag wordt hij voorgeleid aan de rechtercommissaris. Harry L. van 50 wordt verdacht van grootschalige witwaspraktijken. Zijn broer Jos zit voor zover bekend nog altijd in Sierra Leone. Ajax heeft een akkoord bereikt met de Spaanse trainer Michel. Hij tekent een contract voor 2 seizoenen in Amsterdam. Michel komt van Girona en hij is de opvolger van zijn landgenoot Oscar Garcia. De 50-jarige Michel noemt Ajax een grote naam. Hij zegt dat hij de club terug wil brengen waar die volgens hem hoort te staan. Het weer. Vannacht droog en opklaringen en ongeveer 13 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien. Dan wordt het maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Installatiebureau van Ginderen.
1: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
9: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
10: Juni. De natuur bereikt haar hoogtepunt en jonge vogels vliegen uit. Een moment om na te denken over de toekomst. Wat laat u straks achter? Met het zeldzame ziektefonds in uw testament maakt u ook na uw leven een cruciaal verschil. U garandeert daarmee de structurele financiering van levensreddend wetenschappelijk onderzoek naar zeldzame ziekten. Bouw mee aan de blijvende oplossing en boek met ons resultaat. Kijk op zzf.nl. Dank u wel.
11: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.

0: Elke zaterdag op TV West, het West Vandaag weekoverzicht. Een samenvatting van het belangrijkste, opzienbarendste of leukste nieuws uit de regio van de afgelopen week. Elke zaterdag vanaf 7:30 ochtends en daarna in de herhaling. Het West Vandaag weekoverzicht. In 20 minuutjes ben je weer helemaal bij.
1: Alleen op TV West.

0: U kunt meehelpen met het oplossen van misdrijven die zich in de regio hebben afgespeeld.
1: Vandaag op TV West, Team West. Met beelden van de plaats delict, reconstructies, compositiefoto's en bewakingsbeelden om het misdrijf in kaart te brengen.
2: Hier komt de man aan fietsen. Vanaf een ander standpunt is te zien dat hij op de groep affietst en iets lijkt te zeggen of schreeuwen. De 26-jarige man loopt achteraan, tikt de fietser aan en zegt dat hij normaal moet doen.
1: Ook jij kunt helpen.
0: U weet het, heeft u een tip, geef hem door.
1: Team West, vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: Alle propaganda via radiostations of op andere manier wordt gevoerd over een lange periode, dan is dat mogelijk. Ik zag op een gegeven moment, dat was bij de val van een stadje, zag ik een jongen wegvluchten. Ik zag hem dus eerst face-to-face en ik zag hem toen wegvluchten. En er werd op hem geschoten en zigzag. Hij bleef zigzag. En op een gegeven moment werd hij wel geraakt en pam, toen was hij dood. En toen dacht ik, goh, het is zo makkelijk om iemand te doden, zei ik op afstand,
1: ja,
0: met een geweer in je wanden. Werd er natuurlijk ook van met kapmessen gedaan. Maar ja, ik denk dat je mee kan worden gezogen wanneer die propaganda er is.
1: Ja.
0: Wanneer die propaganda er is.
1: Jij vertelde net over dat je ook een machtig mooie natuur had gezien. Heb jij ergens afleiding in gevonden? Bijvoorbeeld door even te zeggen, nu ga ik vandaag even niet werken. Ik ga de natuur in en ik ga gewoon ruiken en kijken en zien.
0: Moet je luisteren, ik woon en woonde
1: in Nairobi.
0: In Nairobi. En ik word met apen trommelend op mijn golfplatendak word ik wakker.
1: Ja.
0: Of,
1: dat is niet altijd een pretje misschien.
0: Nee, en zeker als je de ramen open hebt staan, dan moet je uitkijken, apen zijn rotbeesten. Maar in ieder geval het geluid van de natuur, de vogels. Ik woon nu deels in Noord-Kenia, op de savanna, in een heel klein huisje, zonder water, zonder licht. Maar waar ik in ieder geval een heel klein stukje privé heb bij mensen, een volk dat heel communalistisch is ingesteld, heel gemeenschappelijk. Als jij iets doet en ik ben iets fout doet en wij horen bij dezelfde leeftijdsgroep, dan moet ik ook de straf betalen voor jou. Dan word je communaal bestraft. Dat bestaat dus ook nog. Dat maakt mij ook ontzaggelijk rijk. Het is de natuur, het is de mensen. En nogmaals, mensen zijn goed en mensen zijn slecht. Ze kunnen moorden en ze kunnen ontzaggelijk hecht.
1: Ja.
0: Vijf vingers aan één
1: maar
0: hand.
1: Maar Koert, heb je 40 jaar, dan zit je op dat continent. Hè? Je kent het van binnen en van buiten. Je hebt mooie en de verschrikkelijke dingen gezien. Toch heb je vaak, hoor je vaak mensen zeggen die lang in een ander land zijn, niet hun geboorteland, zou ik maar even zeggen, dat zeggen, ik ben er, ik voel me er goed, maar helemaal opgenomen worden in de wereld, in die communiteit, dat is niet zo. Hoe is dat bij jou?
0: Ben ik het absoluut niet mee eens.
1: Ben je het niet mee eens?
0: Nee. Zit
1: hier een Afrikaan tegenover me.
0: Ik heb nooit geprobeerd Afrikaan te zijn. Maar de manier waarop ik op dingen reageer, of dat nu een voetbalwedstrijd is, of dat nu een politieke ontwikkeling is, wat dan ook, dan merk ik dat mijn temperament hetzelfde is.
1: Had je dat al, dat temperament?
0: Nee, ik ben een even individualistisch als elke Nederlander dat is. Maar meer de gemeenschappelijkheid primair stellen en niet jezelf. Ik ben, want wij zijn, Ubuntu noemen ze dat. Dat gevoel wat in het DNA zit of zat. Afrika verandert ontzaggelijk snel, dus betrap me erop als ik nostalgisch over het verleden praat. Maar dat heb ik overgenomen en zo voel ik het. En ik heb er ook, zoals de kraai vliegt, afstand van kunnen nemen en de journalistiek over kunnen schrijven.
1: Maar Koert, wat een ramp dat je hier weer even een paar dagen tussen die solisten in Nederland zit.
0: Ja, nou, je hoeft me ook niet te vragen of ik terugkom naar Nederland, want dan lach ik je ontzaggelijk uit. Ik zou wel gek zijn na 4 jaar over een prachtig continent, dat ik dan naar zo'n klein Nederland.
1: Vond je altijd gehoor eigenlijk in de journalistiek als je met een verhaal kwam? Of zei ze wel eens van, nou, moet dat nou weer? Nog een keer.
0: Tot op de dag van vandaag is Afrika, wordt niet serieus behandeld in de media. We gebruiken Afrika als een soort speeltuin om leuke verhalen uit te plukken als het uitkomt. Het is ontzaggelijk gefragmenteerd. De manier waarop
1: is niet veranderd, vind je?
0: Kwantitatief is het ontzaggelijk toegenomen, ongetwijfeld. Maar Nederland is nog steeds heel erg wit. Hoewel Afrika, Nederland verafrikaniseerd is tijdens mijn aanwezigheid.
1: Heel erg wit, zei je? Ja, zei dat?
0: Het is nog heel erg wit.
1: Ja, wat is wit in jouw termen?
0: Het eurocentrisme. Het denken dat Europa het centrum van de wereld is, terwijl het bijna de marge van de wereld is geweest. Over 40 jaar...
1: Ik lees toch ook steeds vaker dat Afrika een continent in opkomst is... en ook belangrijker gaat worden misschien dan Europa in de toekomst.
0: Nou, in ieder geval over 40, 50 jaar... de grootste bevolkingsgroep van de wereld zijn Afrikanen. Dus alleen daarom al zou je dat kunnen zeggen. Ja. De meest interessante dingen...

0: de wereld gebeurde in de gebeuren in de zuidelijke gordel. In Afrika, in Latijns-Amerika, in Azië. En zolang we maar blijven denken dat wij het centrum van de wereld zijn, pissen we naast de pot. En zullen we nooit begrijpen wat er elders in de wereld gebeurt.
1: Koert, wil jij in Afrika begraven worden eigenlijk? Je hebt nog even.
0: Sterven doe je niet alleen. En zeker niet in Afrika. En ja, ik wil sterven met een heleboel mensen om me heen. Met het besef van de cyclus van het leven. Houd voor mij even op. Maar de jonge generatie wacht om het van mij over te nemen. Dat besef, dit is de natuur. Hier ben ik een heel klein onderdeeltje van.
1: Wat mooi om te horen, Koert. Ik denk er ook maar even bij dat die apen dan echt wel een waanzinnig mooi Afrikaans drumsoletje voor jou. terwijl de kist zakt. Ik wens je nog een mooie tijd in Afrika. Ik dank je wel hartelijk voor je komst, Koert Lindeyer. Morgen zit hier overigens Shaila Sital Singh. En ik wens je nog een hele mooie nacht.

0: Meld je nu aan voor de NPO Radio 1 nieuwsbrief.
1: En weet nog meer.
0: Wat is er de afgelopen week te horen en te zien geweest? Wat kan je de komende week verwachten? En highlights van onze website, socials en podcasts.
2: Meld je aan via nporadio1.nl/nieuwsbrief.
0: En ontvang hem iedere zaterdagochtend in je mailbox.
1: NPO Radio 1.
0: Wie luistert, weet meer.
3: Ster.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, daar ben ik weer, met de lekkerste maaltijden.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Wat hebben belastingen met chimpansees te maken? Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
7: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
8: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
9: Koop nu kaarten voor het nieuwe seizoen van het Nederlands Philharmonisch en Nederlands Kamerorkest in het Concertgebouw Amsterdam. Met prachtige pianoconcerten, de mooiste klassiekers, veel muziek en nog veel meer. Be part of our symphony. Kijk nu op orkest.nl.
0: NPO Radio 1.
10: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Na de Tweede Kamer is ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor een verbod op homogenezing. Dat bleek in het debat over een initiatiefwet van D66 en de VVD. Als de wet ingaat, wordt het strafbaar om met gebed of therapie te proberen de geaardheid van homoseksuelen en transgenders te veranderen. Homogenezing of conversie gebeurt meestal in strenge geloofsgemeenschappen. Volgens de Mensenrechtencommissie van de VN veroorzaken de genezingen ernstig lijden. Koninklijke Horeca Nederland waarschuwt iedereen die een hotelkamer heeft geboekt goed op te letten als ze een bericht krijgen. Verschillende hotels in Nederland zijn getroffen door een datalek. Daarbij zijn klantgegevens en gegevens over reserveringen buitgemaakt. Meerdere gasten die hadden gereserveerd kregen een verzoek om hun reservering te bevestigen en geld over te maken. Waar het datalek zit en hoeveel bedrijven zijn getroffen is niet bekend. De autoriteit persoonsgegevens doet onderzoek. In een appartement in Amersfoort is een explosie geweest. Veiligheidsregio Utrecht vermoedt dat het gaat om een gasexplosie. De bewoner is naar het ziekenhuis gebracht. Door de explosie ontstond brand en werden de gevel en ramen uit de woning geslagen. Er waren zorgen dat ook de constructie van het pand was beschadigd. Daarom moesten alle bewoners van het gebouw in Amersfoort hun huis uit. Maar inmiddels is iedereen weer thuis. Een paar dagen na het dodelijke ongeluk met een schoolbusje in België is op dezelfde spoorwegovergang nog een incident geweest. Een chauffeur van hetzelfde busbedrijf reed de overweg op terwijl de slagbomen al omlaag gingen. De Belgische spoorbeheerder doet onderzoek. Vorige week werd op de overweg een schoolbusje aangereden door een trein. Twee tieners, een begeleidster en de buschauffeur kwamen om. Het weer, vannacht vanuit het westen opnieuw regen. Het koelt af tot ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

Aan het eind van de dag zorgt Radio West voor de nodige ontspanning. Romantiek op West is er elke avond tussen 9 en 11. Love and you is easy 'cause you're beautiful. Hier hoor je ze 2 uur lang non-stop. De beste liedjes over de liefde. Sluit de dag af met Radio West. Vanavond weer vanaf 9 uur.

0: Elke zondag op Radio West. Adres onbekend.
1: Goh, Caroline, jij zit daar met je vader aan tafel en hij begint over je moeder die niet meer leeft.
2: Ja, ik kreeg op dat moment te horen dat eigenlijk dat mijn moeder een affaire heeft gehad.
0: In Adres Onbekend proberen we mensen die elkaar al heel lang zoeken bij elkaar te brengen.
3: Kok, ga maar rustig zitten op je stoel. Het grote nieuws is dat jouw Wim Schipper is gevonden.
0: Adres Onbekend. Elke zondag tussen 12 en 2 op 89.3 Radio West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump heeft Bill Pulte benoemd tot waarnemend hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten. Pulte volgt Tulsi Gabbard op, die vorige maand vertrok, mogelijk onder druk van het Witte Huis. Volgens Amerikaanse media heeft Pulte geen ervaring op het gebied van nationale veiligheid. Hij was directeur van een onafhankelijke toezichthouder van de Amerikaanse overheid, die onder meer hypotheekbedrijven controleert. Trump zelf stelt dat Pulte ruime ervaring heeft met het beheren van gevoelige zaken. Het vliegverkeer in België komt weer op gang na een akkoord tussen luchtverkeersleiders en de vakbonden. Afgelopen dag brak een staking uit vanwege onvrede over de komst van een nieuw digitale controlecentrum. Ook de nacht daarvoor was er een spontane staking. Op een vliegveld in Brussel werden zo'n 140 vluchten geschrapt. Ook op andere vliegvelden vielen vluchten uit. Verwacht wordt dat het de komende dagen nog druk blijft op de Belgische vluchten. De VS gaat een netwerk dat oceaanstromingen meet bij Groenland weghalen. Het gaat onder meer om boeien in de Atlantische Oceaan. Die meten hoe warm en zout het water is, hoe snel het stroomt en in welke richting. Wetenschappers gebruiken deze gegevens voor onderzoek. Bijvoorbeeld om te begrijpen hoe de Atlantische Oceaan warm water naar Europa brengt en zorgt voor een zacht klimaat. De regering Trump stuurt aan op bezuinigingen op de wetenschap. Zowel aan de Amerikaanse West- en Oostkust worden in totaal zo'n 900 boeien en meetinstrumenten uit zee gehaald. Het weer vannacht vanuit het westen opnieuw regen. Het koelt dan af tot een graad of 13. Komende dag zon, wolken en enkele buien en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Vanavond tussen 6 en 7 in West Komt Thuis is de muziekkeuze aan jou. In 80's at 6 met Bas Martinius.
1: Welke plaat uit de jaren 80 kan ik voor je draaien en waarom? Zet dat even in een mailtje. Stuur dat aan bas@omroepwest.nl. Tot vanavond.
0: 80's at 6 in West Komt Thuis. Alleen op Radio West.

0: luistert naar Radio West.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt. Al heeft ze die al 100 keer gelezen.

0: Ga je ook aan de bak?
1: Lekker bakkie!
2: Ik had er echt één nodig.
3: Koffie lekker?
4: Nee.
3: Lekker bakkie, lekker bakkie.
5: Elke werkdag tussen 10 en 12.
6: We moeten gewoon aan de bak en liefst zo snel en slim mogelijk.
2: Maar wat zijn dan precies de symptomen?
7: Oh, dat wordt geweldig, jongens. Let maar op.
5: Elke werkdag tussen 10 en 12 met Patrick van Houten.
8: Oké, doei!

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De VS gaat een netwerk dat oceaanstromingen meet bij Groenland weghalen. Het gaat om onder meer boeien in de Atlantische Oceaan die meten hoe warm en zout het water is, hoe snel het stroomt en in welke richting. Wetenschappers gebruiken deze gegevens voor onderzoek, bijvoorbeeld om te begrijpen hoe de Atlantische Oceaan warm water naar Europa brengt. De regering Trump stuurt aan op bezuinigingen op de wetenschap. Zowel aan de Amerikaanse west- en oostkust worden in totaal zo'n 900 boeien en meetinstrumenten uit zee gehaald. In een appartement in Amersfoort is een explosie geweest. Veiligheidsregio Utrecht vermoedt dat het gaat om een gasexplosie. De bewoner is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe diegene eraan toe is, is nog niet bekend. Door de explosie ontstond brand en werden de gevel en ramen uit de woning geslagen. Omwonenden moesten tijdelijk hun huis uit, maar zijn inmiddels weer terug. Koninklijke Horeca Nederland waarschuwt iedereen die een hotelkamer heeft geboekt goed op te letten als ze een bericht krijgen. Verschillende hotels in Nederland zijn getroffen door een datalek. Daarbij zijn klantgegevens en gegevens over reserveringen buitgemaakt. Meerdere gasten kregen een verzoek om hun reservering te bevestigen en geld over te maken. Waar het datalek zit en hoeveel bedrijven zijn getroffen is niet bekend. De autoriteit persoonsgegevens doet onderzoek. Het vliegverkeer in België komt weer op gang na een akkoord tussen de luchtverkeersleiders en vakbonden. Afgelopen dag brak een staking uit vanwege onvrede over de komst van een nieuw digitaal controlecentrum. Op meerdere luchthavens werden vluchten geannuleerd of vertraagd. Verwacht wordt dat het daardoor de komende dagen nog druk blijft op de Belgische luchthavens. Het weer, uit het westen opnieuw regen. Het koelt af tot een graad of 13. Komende dag zon, wolken en een enkele bui en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.